is toch het allerleukste moment van de dag. Iedereen slaapt lekker, het is donker om je heen en dan is die radio net wat dichter bij je. Hey, een van de allerbeste partytricks, die is van mij. Ik kan namelijk iemands muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En aangezien het feestje vannacht hier is, 3FM heb je aanstaan, de nacht is leuk. Doe ik het zometeen ook gewoon op de radio over een minuutje of vijf. Yuri Geller, ik raad jouw muzieksmaak op basis van je geboortejaar. Je gelooft me misschien niet, maar echt waar, dit is mijn speciale talent. Mijn allerbeste partytrick, die hoor je zometeen dus. Eerst de allerbeste tune van dit moment, die hoor je nu op de radio. Het is de nieuwste van...

0: Somber en Homewrecker op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Normaal ken je mij als Juri Zijderveld, maar momenteel ben ik Juri Geller. Want ik heb een speciale kracht, een partytrick, de allerbeste die er is. Ik kan namelijk jouw muzieksmaak raden op basis van iemands geboortejaar. Hoe ik dat doe, dat verklap ik eigenlijk niet, maar ik zit eigenlijk altijd raak. Dat kan ik wel zeggen. En dat is mijn magische kracht, maar Luc heeft ook een hele mooie magische kracht. Luc, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Jij bent een van de helden eigenlijk van de muziekindustrie, want jij bent geluidstechnicus.
2: Ja.
0: Wat is jouw kracht als geluidstechnicus?
2: Ik vind het leuk altijd om bandjes zo comfortabel mogelijk het podium op te krijgen. Dat de spanning een beetje verdwijnt en dat ze eigenlijk met een goed gevoel het podium opkomen.
0: Oh, wat mooi. Je zou verwachten als geluidstechnicus om het zo mooi mogelijk te laten klinken. Wat waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk ook gebeurt natuurlijk. Maar je probeert ze echt comfortabel te maken. Hoe doe je dat dan?
2: Door eigenlijk twijfels weg te nemen. Dan klink ik wel goed of kom ik wel goed over. Ben ik goed te verstaan? Dat soort dingen. Of ja, dat is eigenlijk dat soort twijfels. Die probeer ik eigenlijk van tevoren al weg te nemen.
0: Wat lief. Dus en je probeert ze een beetje. Ja?
2: Ja, uiteindelijk gaan ze daar ook beter door spelen. En dus krijg je ze een beter geluid.
0: Kijk, oh, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik heel mooi. Dus je probeert ze gewoon comfortabel te maken. En het klinkt ook alsof je heel goed kan inleven in muzikanten. Dat je weet dat ze onzeker zijn over het geluid, dat soort dingen.
2: Ja, ja. Dat is een beetje mijn magische truc.
0: Mooi, dat is jouw magische kracht. Nou, dan ga ik nu die van mij laten zien. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Maar ja, dan heb ik één heel simpel ding nodig. En dat is je geboortejaar, Luc.
2: 1990.
0: Nou, ga ik even goed nadenken.

0: wat is mijn muzieksmaak?
1: Luc, dit is jouw muzieksmaak. Manic Street Preachers and Your Love Alone is not enough.
0: Oeh. Weet je dat ik eigenlijk... Je zit goed, maar het is wel een beetje mijn muzieksmaak. Ik heb dit helemaal nog niet zo vaak gehoord.
1: Deze heb je nog niet zo vaak gehoord. Hey, we keuren hem goed, Luc.
0: Ja.
1: We keuren hem goed. Ik ga hem voor je draaien. 4 minuten, zet de radio aan. En dan is dit gewoon vanaf nu jouw volledige muzieksmaak.
0: Oké, is goed. Ik ben heel benieuwd.

tegen kritiek. Naughty Boy kan niet tegen kritiek. Zijn vriendin geeft op een gegeven moment aan, het gaat niet goed. Naughty Boy wil dat niet horen. Dus telkens als ze een serieus gesprek wil voeren, dan stopt hij zijn vingers in zijn oren en dan klinkt het zo. Ik weet niet of het exact zo is gegaan. Ik was er niet bij. Maar ik vind het leuk om te bedenken dat Naughty Boy als een soort kind op de bank naast zijn vriendin heeft gezeten. Achteraf heeft hij zich beseft, het is niet de juiste manier. Dus hij wil een liedje erover maken. Hij betuigt spijt in het liedje La La La. Maar je raadt het nooit. Het was te laat, want het is inmiddels zijn ex. Je hoort hem zo meteen samen met Sam Smith. La La La. Eerst de nieuwste van Taylor Swift op 3FM.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Rosalía komt uit Spanje en ze zingt ook in het Spaans.

0: 3FM ontdek je nog.
1: Dingen die perfect zijn, daar moet je van afblijven. Toch? Dat is een beste theorie wat mij betreft. Ik kan bijvoorbeeld een hele goede limoncello tiramisu maken voor je. Dat is heerlijk, joh. Die scherpe limoncello, die proef je op je tong. Zachte smaak van de mascarpone, niks aan veranderen. Behalve als je Sef heet. Want Sef die heeft zo'n perfecte limoncello tiramisu afgeleverd. Vorig jaar in de vorm van zijn perfecte album Lieve Monsters. Maar nou heeft hij hem toch aangepast. Om het album in leven te houden heeft hij 2 liedjes aangepast. En op die manier probeert hij perfectie misschien wel nog een beetje perfecter te maken. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens, want het album, ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Dus hoe meer Sef, hoe meer beter, laat ik het zo zeggen. Nieuw liedje van Sef hoor je nu op 3FM, hij heet De Laatste Zomer.

0: 3FM ontdek je nog.
1: Dingen die perfect zijn, daar moet je van afblijven. Toch? Dat is een beste theorie wat mij betreft. Ik kan bijvoorbeeld een hele goede limoncello tiramisu maken voor je. Dat is heerlijk, joh. Die scherpe limoncello, die proef je op je tong. Zachte smaak van de mascarpone. Niks aan veranderen. Behalve als je chef heet. Want chef die heeft zo'n perfecte limoncello tiramisu afgeleverd. Vorig jaar in de vorm van zijn perfecte album Lieve Monsters. Maar nou heeft hij hem toch aangepast. Om het album in leven te houden heeft hij 2 liedjes aangepast. En op die manier probeert hij perfectie misschien wel nog een beetje perfecter te maken. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens, want het album, ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Dus hoe meer Sef, hoe meer beter, laat ik het zo zeggen. Nieuw liedje van Sef hoor je nu op 3FM, hij heet De Laatste Zomer.

probeert die perfectie misschien wel nog een beetje perfecter te maken. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens, want het album, ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Dus hoe meer Sef, hoe meer beter. Laat ik het zo zeggen.

Ik denk echt het beste Sef-album tot nu toe. Lieve Monsters, hij heeft er prijzen mee gewonnen. Hij heeft Lowlands plat gespeeld, werkelijk waar. En hij is niet alleen dit liedje aan het toevoegen aan datzelfde album van vorig jaar, maar hij gaat ook gewoon nog alle festivals af. Zoals ook afgelopen weekend Niels die zegt, Sef heb ik dit weekend gezien op Wilde Weide Festival. Zowel met zijn eigen muziek moet ik zeggen, als met een DJ-set. Beide waren dat echt heel vette sets. Lekker Niels, ik ben het helemaal met je eens hoor. Sef hoorde je op 3FM en dit is Fall Out Boy. Thanks for the memories.

0: to do. En Daantje die had er heel veel zin in van tevoren.
1: Hey Juri, goedemorgen.
0: Morgen.
1: Ik heb wel zin om lekker te gaan beuken.
0: Een hele goede morgen ook aan Daantje. Kiki hoorde je, What's a Girl to Do in 25. En zometeen The Killers.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden.
3: 3FM. Hallo NCRV. Juri Zuiderveld.
0: Een hele goede nacht. Goed dat je de radio op 3FM hebt staan. Want Martin Garrix en Ed Sheeran hoor je zo. De onverwachte quiz is ook onderweg. Eerst de Killers.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix. En repeat it.
1: 3 FM.
0: Good morning. Leuk dat je erbij bent. Nou, vooral goed dat je erbij bent, want 3FM is gewoon de allerbeste zender. Vooral ook in de nacht. Het gezellige sfeertje hangt er ook weer in de lucht, hoor. In de NPO Luister-app. Jacob Jelle is net wakker. Die zegt goedemorgen. Kim is erbij. Daantje is erbij. En Hans, die is er ook bij. Die stuurt net een berichtje. Die zegt, hey, misschien... Sorry dat ik het zeg, maar hij zit met de webcam mee te kijken. Hij zegt, sorry dat ik het zeg. Maar soms lijk je net op Den Führer. Of misschien ben ik... stoned. Misschien ligt het aan mij. Hansie, ja, ik ben een beetje mijn snor aan het laten staan. Dus dat zou kunnen. En ik heb momenteel geen gel in mijn haar. Dus af en toe dan heb ik een soort scheiding inderdaad. Nou goed, ik zie het eigenlijk ook wel, ja. Ik zie het eigenlijk ook wel. Ik heb wel een bril op. Volgens mij had hij dat ook al af en toe in die tijd. Nou goed, weet je, ik ben de vriendelijke versie van hem. Laten we het zo zeggen. Ik heb het idee dat het een hele mooie dag gaat worden vandaag. Als ik de gezelligheid in de NPO Luister-app zo voorbij zie komen. Ook het weerbericht ziet er super uit. Het wordt 21 tot 29 graden. Dus het wordt warm, maar ook nog niet zo warm dat het niet meer te doen is. Ik heb nieuwe muziek voor je op 3FM. Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: favoriete quiz.
1: Dag, goeiedag, ik spreek met Tom.
2: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
3: Ik was vroeger zo'n scheiterd. Ik durfde niet eens belletje te lellen. En een keer werd ik door groepsdruk eigenlijk een beetje gedwongen om dat te doen. En ik belde echt precies bij de verkeerde aan. Die vrouw die werd kwaad. En ik heb het nooit meer gedaan. Daarom speel ik elke nacht de onverwachte quiz op 3FM. Het is toch een beetje zoals belletje lellen vroeger. De kandidaat weet namelijk niet dat hij kandidaat is in een quiz. Dat krijgt hij zo meteen te horen. We gaan belletje lellen bij een hotel in Eindhoven. En de grote vraag is, kom ik tot vraag 3? Weet ik genoeg sympathie te creëren bij de beste man of vrouw?
4: Wat zeg je van de vader? Goedenavond.
3: Hi, goedenavond met Joeri van 3FM.
4: Hoi.
3: Hi, je zit in de onverwachte quiz.
4: Nou, ja.
3: Ben je er klaar voor?
4: Nee.
3: Oh.
4: Ik doe er niet aan mee.
3: Oh.
4: Dus,
3: Oh, shit. Dat hebben we een probleem.
4: Ja.
3: Oh. Ja. Ik selecteer zelf de kandidaten niet voor de onverwachte quiz.
4: Pak maar volgende maar.
3: Oh. Kan ik niet gewoon beginnen met de eerste vraag?
4: Nee.
3: Vind je het heel zeker?
4: Zeker weten.
3: Welke... Kan ik gewoon de vraag stellen gewoon misschien?
4: Nee. Of niet.
3: Shit. Ach. Nou. Fijne nacht. Ja.
4: Tot
3: daar. Doei. Dit is de minst succesvolle editie van de onverwachte quiz ooit.
5: Hey girls. The boys. Superstar DJs.

S10 en Oscar and the Wolf, Safe and Sound op 3FM. Ik ga een liedje voor je draaien dat oorspronkelijk maar 45 seconden duurde. Dat zit als volgt. Je kent de serie Friends wel, toch? Ja, iedereen kent het. Ik heb het niet gezien, Friends. Het spijt me zeer voor alle fans, maar ik weet wel welke serie het is. Ja, toch? De intro-tune daarvan, die ken je ook wel. Er moest een liedje voor worden gemaakt. 45 seconden. Nou, de Rembrandts die worden ingehuurd. En nou, ze spelen braaf die 45 seconden aan muziek. Maar die intro-tune, die blijkt zo mega goed te zijn. Ze krijgen honderden mails van fans met de vraag: kan er niet gewoon een langere versie komen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En de fans blijken gelijk te hebben. Het wordt een gigantische hit tot op de dag van vandaag. De Rembrandts en I'll Be There For You op 3FM.

hele goede nacht. Ben je het WK nog een beetje aan het volgen of ben je daar echt helemaal uit? Ik vind het wel lekker nog steeds hoor. Af en toe zo'n wedstrijd volgen. Argentinië natuurlijk, die met een soort comeback 3-2 in één keer toch nog doorgaan naar de volgende ronde. En de tegenstander was het Colombia. Oeh. Egypte, ja. De Egyptenaren zijn kwaad op Messi. Nou, ik vind het heerlijk. Alle soaps rondom het wereldkampioenschap voetbal. En er is weer een nieuwe soap, want de halftime show van de WK-finale, dat is überhaupt nieuw. Er komt een soort optreden halverwege de WK-finale. Nou, daar gaan mensen optreden natuurlijk. En het was al bekend dat Shakira natuurlijk zou optreden. Madonna zou optreden. En ook BTS. Ja, dat gaat eigenlijk al van links naar rechts. Hè? Want Madonna is natuurlijk een oude tante, een oude oma aan het worden. Ja, wel popmuziek. Shakira, oké, dat snappen we ook nog wel. Maar ja, BTS, dat is dan weer K-pop. Burna Boy is nu ook aangekondigd. Dat is dan weer compleet hip-hop, een rapper natuurlijk. Maar het nieuws wat vanavond naar buiten komt, dat verbaast mij enorm. Want we gaan niet van links naar rechts, maar we gaan ook van boven en naar onder en van voor naar achter. Want Burna Boy in de hip-hop, Madonna in de pop, een oude oma, is er nu ook een jonge Justin Bieber aan toegevoegd. En de Muppets treden ook op tijdens de WK-finale. Het is echt een compleet geschifte, schizofrene line-up. Maar het kan nog gekker. Want we hebben lang niet alle genres gehad tot nu toe op de WK-finale in die halftime show. Er zijn er wel een hele hoop al toegevoegd, maar we missen er nog een paar. En vooral even een keiharde rammer missen we nog. Wat kan ik voor jou draaien zometeen? Dan gaan we dat als inzending sturen voor de WK-finale. Om het echt helemaal ondersteboven te krijgen. Een keiharde rammer. Dat mag zijn in rock. Dat mag zijn in misschien wel een keiharde danceplaat. Kom maar door hoor, via de NPO Luister-app. Wat kan ik zometeen draaien voor je?

0: past deze wel lekker bij natuurlijk. Another 54 Ultra and Talk to You. Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy en The Muppets. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Misschien wel meerdere dingen, maar in ieder geval één ding. Namelijk dat ze tijdens de WK-finale gaan optreden. Tijdens de halftime show. Dat is ook weer iets nieuws bij het WK. Alleen, ja, kijk, deze line-up, het gaat van links naar rechts. Van boven naar onder, van voor naar achter. Maar we gaan hem nog even door elkaar gooien. We gaan hem helemaal opschudden. Want er kan nog veel meer op die line-up wat gewoon een beetje, wat een beetje hard is. Het is een beetje soft allemaal. En de grote vraag is, wat kan ik draaien op 3FM? Dan sturen we dat als inzending naar Infantino. Want die schijnt nog wel eens overgehaald te willen worden door bepaalde zaken. Door bepaalde mensen. Robin, goeienacht.
1: Ja, goeienacht, Joeri.
0: Robin, de kipchauffeur. Zitten de kippetjes weer achterin?
1: Nee, ze worden nog op de vrachtwagen gezet.
0: Oké. Dus je begint aan je shift.
1: Nou, het is mijn tweede ritje al, hè?
0: Heel goed, heel goed. Lekker bezig deze nacht. Ja. Als we het hebben over iets hards. Jij komt met hardcore. Ja, ik ben er helemaal niet van, moet je weten.
1: Niet.
0: Nee, maar waarom moet ik hardcore een keer een kans geven?
1: Ja, waarom? Normaal gesproken ga je altijd naar Mozart-concertjes en Bach-concertjes.

past deze wel lekker bij natuurlijk. Another 54 Ultra and Talk to You. Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy en The Muppets. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Misschien wel meerdere dingen, maar in ieder geval één ding. Namelijk dat ze tijdens de WK-finale gaan optreden. Tijdens de halftime show. Dat is ook weer iets nieuws bij het WK. Alleen,

0: S, Burna Boy en The Muppets. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Misschien wel meerdere dingen, maar in ieder geval één ding. Namelijk dat ze tijdens de WK-finale gaan optreden. Tijdens de halftime show. Dat is ook weer iets nieuws bij het WK. Alleen, ja, kijk, deze line-up, het gaat van links naar rechts, van boven naar onder, van voor naar achter. Maar we gaan hem nog even door elkaar gooien. We gaan hem helemaal opschudden. Want er kan nog veel meer op die line-up wat gewoon een beetje, wat een beetje hard is. Het is een beetje soft allemaal. En de grote vraag is, wat kan ik draaien op 3FM? Dan sturen we dat als inzending naar Infantino. Want die nou, schijnt nog wel eens overgehaald te willen worden door bepaalde zaken, door bepaalde mensen. Robin, goeienacht.
1: Ja, goeienacht, Joeri.
0: Robin de kipchauffeur. Zitten de kippetjes weer achterin?
1: Nee, ze worden nog op de vrachtwagen gezet.
0: Oké. Dus je begint aan je shift.
1: Ja, het is mijn tweede ritje al, hè?
0: Heel goed. Lekker bezig deze nacht. Ja. Als we het hebben over iets hards. Jij komt met hardcore. Ja, ik ben er helemaal niet van, moet je weten.
1: Niet?
0: Nee, maar waarom moet ik hardcore een keer een kans geven?
1: Ja, waarom? Normaal gesproken ga je altijd naar Mozart-concertjes en Bach-concertjes. Misschien een keer een Taylor Swiftje ertussendoor.
0: Nou, dat is wel heel heftig, hoor.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Maar jij moet gewoon een keer even die drempel over, een kaartje kopen voor Rebirth of Defcon.
0: En wat ga ik daar meemaken dan, Robin? Wat heb jij daar meegemaakt wat zo legendarisch is?
1: Nou, als jij naar de tering gaat op Down the Rabbit Hole, dan weet jij niet wat jij gaat meemaken. Want dan ga je helemaal naar de kloten.
0: Oh ja, dit is 3 keer ondersteboven.
1: Ja, zoiets.
0: Oké. Ik ga in ieder geval de stap maken om hardstyle voor jou te draaien. Ik zei net hardcore, maar het is hardstyle volgens mij, hè? Headhunters.
1: Jazeker.
0: Wat vind je van Colors?
1: Ja, de WK is ook al kleurrijk, dus het past er mooi bij, hè?
0: Heel mooi.

0: Ah, ik ben blij dat we het gedaan hebben. Veel, veel, veel enthousiaste reacties. Andrew die zegt in de NPO Luister-app... kijk, muziek, nu opstandje, buren, ruzie, even rachen op de vroege ochtend. En Daantje is er ook blij mee.
1: Lekker buiten!

0: en Clooney, Free Your Mind. En aangeschoven, Sebastian Okkie, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zometeen, lekker man, de Peppers.
1: Ja, wat niet. Ik heb een heerlijke playlist vandaag,
0: zeg. By the way, hoor je zometeen bij Sebastian.

0: Chili Peppers, Jonathan komt eraan. Maar ook Harry Styles en Britney Spears zijn meteen na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden.
2: 3FM. Sebastian Okhuizen.
0: Bon Jovi, Bon Jovi. Ja, doet hij een hele goede morgen. De nieuwste van Antoon, de enige. Hoor je zo meteen naar de Red Hot Chili Peppers met By The Way. En BB Rexha en Fateless. New Religion nu.

Red Hot Chili Peppers en By The Way. Goedemorgen. 4:09, jongens. Waar slaat dit eigenlijk op? Waarom zijn we nou nog wakker? Of al wakker zelfs? Het is een taaie zit deze ochtend. Moeilijke nacht gehad. Het was warm op mijn slaapkamer, jongen. En ik heb een nieuwe bovenbuurman. En die werkt in de horeca. En die heeft ook nog allemaal familie in het buitenland. Dus die komt dan thuis van werk, 's avonds laat. En die moet dan nog zijn familie bellen. En dan hoor ik de hele tijd... Ik wil niet de hele tijd klagen nu, hè, maar dit moet ik even kwijt. Dan hoor ik de hele tijd dit. Zo, terwijl ik dicht te slapen in Wesso, hoor ik dit op de achtergrond. Dat hoor ik dan zo door het plafond komen. De hele tijd de lage tonen uit zijn stem. Ah! En dan stuur je toch een appje naar die gozer van... Please, stop making noises, stop talking. It's, you can hear it.

very well. En dan reageert hij niet op. En dan lig je een half uur wakker in de hoop dat hij een keertje dat appje leest. Nou, en lig je wakker op dat warme sorry. Ik moet even dit even een beetje klagen. Maar ik ben blij dat ik niet 75 ontzettende grote zetpillen in mijn lichaam heb zitten. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen.

Harry Styles en American Girls hoor je op de vroege donderdag van 3FM. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je erbij bent. Samen lekker wakker worden met de muziek van 3FM. En ook eventjes kijken hoe de wereld er een beetje bij staat. Na weer een nachtje slapen met z'n allen. Er is een man die begin dit jaar met 75 drugszakjes in zijn lijf de trein in Amsterdam opstapte en besloot naar Salzburg te gaan, in Duitsland. Nou, dat is niet handig. 75 drugszakjes. Het was in totaal 450 gram cocaïne en 300 gram heroïne dat in zijn lichaam zat. En echt als een soort van hele grote dikke zetpillen uiteindelijk was verpakt. Levensgevaarlijk sowieso. Mocht je ooit een goede aanbieding krijgen, doe dit in ieder geval niet. Er zijn andere manieren om drugs te smokkelen, dat weet je zelf ook wel. Als dit namelijk openknapt in je lichaam, ben je hartstikke dood. Maar het is sowieso heel vies om verdamme. Om die tabletten te zien, daar wil ik je echt niet mee lastigvallen. Maar de röntgenfoto die erbij staat op het artikel bij de NOS, die is insane. Dat is gewoon een maag. Die zit gewoon helemaal vol ballen. Ja, dat is het.

Nou, we kunnen onze dag allemaal beter beginnen dan deze gozer, volgens mij. Dat is in ieder geval duidelijk. En inderdaad, Thijs, toen ik het zei, dacht ik het al. Salzburg is in Oostenrijk. Laat me ook even, jongen. Het is godverdomme kwart over vier.

seconden om door te breken. Ik wil de druk niet heel hoog leggen hoor, geen zorgen. Maar dan sluit de aanmelding voor 3FM Trending Talent. Ken jij iemand die volgens jou zeker weten door moet breken in de muziekwereld? Of ben je zelf muzikant? Laat dan nu alles uit je handen vallen en zorg ervoor dat je aan de slag gaat. Maak snel even een goede TikTok met je eigen muziek. Tag 3FM en meld je aan via 3FM.nl. En misschien ben jij binnenkort wel hier in de 3FM Livebox te horen. En mag jij een heel jaar de titel 3FM Trending Talent met je meedragen. Mocht je verder nog heel veel vragen hebben, alles is te vinden en te checken op 3FM.nl. Waar je je dus ook kan aanmelden. What the fuck? Waar je je dus ook kan aanmelden voor deze fantastische actie. 3FM.

Laatste Jack Sound, John, Turn the Lights Off, hoorde je bij 3FM. Zometeen nog Vanessa Carlton met 1000 Miles. En het allermooiste liedje van dit moment. Maar echt het allermooiste liedje van dit moment. Wat stiekem ook nog eens in je hoofd blijft zitten. Dus dat betekent dat het misschien wel een hele mooie dag kan worden. Je hoort hem zo naar Tame Impala.

0: Vanessa Carlton en 1000 Miles bij 3FM. Een aantal dingen zijn op dit moment heel populair. Namelijk drinken, want het is terrassenweer. Dus dan is een aperolletje wel lekker natuurlijk. Wat ook heel populair is op dit moment zijn squishies. Dat zijn speeltjes, weet ik veel. Ik heb ze niet, maar de jeugd van tegenwoordig wel. Wat verder ook steeds populairder aan het worden is, wat een grote comeback aan het maken is, is Ierse muziek. En hoe volkser, hoe beter. Dat hebben de mannen van Kingfisher ervaren in de afgelopen twee doorbraakjaren die ze hebben gehad. Stonden twee weken geleden op Pinkpop op de Noordstage. Afgelopen weekend op Rock Werchter op de Mainstage. En ze zijn er gewoon. Ierse muziek is hotter dan ooit. En zij ook, met de nieuwste The Sun Will Never Settle.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

best wel crazy eigenlijk, hè? Dat normaal FOMO plaatsvindt op het moment dat iets plaatsvindt. Dus je hebt FOMO voor een festival, natuurlijk, als het festival bezig is. Je hebt FOMO voor, weet ik veel, je vrienden die op het terras zitten, als jouw vrienden op het terras zitten. Dat is logisch. Maar ik heb enorme FOMO op dit moment, nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Misschien dat ik zelf afgelopen weekend gewoon druk was met Rock Werchter, waar ik was. En daardoor niet helemaal mee heb gekregen of zo. Maar ik zie nu al die beelden voorbij komen van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. En ik denk alleen maar, fuck, daar had ik echt bij moeten zijn. Zoveel ongekend lovende recensies over die show die hij daar heeft gedaan. Een show omtrent zijn nieuwe album, waarin hij maar 3 tracks van het nieuwe album heeft gespeeld. Vind ik ook schitterend, want ja, de beste man heeft natuurlijk zo fucking veel hits. Die moet je ook spelen. En ik heb volgens mij gehoord dat hij Grenade, een van zijn allergrootste, niet eens heeft gespeeld. Daar kwam hij waarschijnlijk niet eens aan toe. Ongekend, man. Ja, de FOMO bekruimen we dus achteraf voor de concerten van Bruno Mars, die je nu hoort op 3FM met I Just Might.

gerenoveerde tankstation ontbijt naar keuze. Jouw favoriete broodje, jouw favoriete sappie of koffie bij jouw favoriete tankstation kan van jou zijn deze ochtend op kosten van mij. Daarover geen zorgen. Kan van jou zijn als je nu via de NPO Luister hebt laat weten welke kleur het vervoersmiddel heeft waarmee jij je vandaag naar je werk of school gaat begeven. Is het geel zoals een trein of grijs zoals een auto? Laat het weten.

0: Jovi Atuti. Met welke kleur vervoersmiddel begeef jij je vandaag op de weg? Laat het weten via de app, krijg je zo meteen een ontbijtje van mij.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden dat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
2: 3FM Land. Sebastiaan Okhuizen.
0: Goedemorgen, welkom op de vroege donderdagochtend van 3FM... waar je zometeen lekker kan wakker worden met Shakira en Burna Boy... maar ook Ida Lee, Ronnie Flex en Frenna komen eraan naar Declan McKenna. Dit is Brazil.

Bij 3FM een bijzonder goeiemorgen. Wat is het? 9 over 5, bijna 10 over 5. Bloody hell, man. We zijn weer lekker wakker op deze hele vroege donderdagochtend. 3FM staat bij je aan. Ik vind het fijn dat je erbij bent. Ik heb zometeen Fatboy Slim voor je met Praise You. One Republic komt eraan. We bouwen ook langzaamaan richting 6 uur. Groetje nieuwe ochtendshow. Wijnand en Jamie zitten ook weer voor je klaar. De dag gaat gewoon weer beginnen. Maar dat betekent dat jij hem ook wel extra goed moet kunnen starten. Hè? Want het zonnetje, dat komt al een tijdje lekker op. Het is langzamerhand steeds lichter op de weg. Je begint langzamerhand te denken, nou, misschien wordt het wel tijd voor dat ontbijtje. Want ik kan me best voorstellen, als je zo vroeg begint, dat je je ontbijt een beetje uitstelt. Dat doe ik ook altijd. Ik heb ook nog niet ontbeten, ondanks dat het morgen al begonnen is. Dus, wat heb ik voor je geregeld? Een tankstation ontbijt naar keuze. Want er is gewoon niks zo lekker als straks, als die ochtendspits een beetje op gang komt na zessen, langzamerhand een beetje te gaan nadenken over een club sandwich. Of een broodje bal. Een broodje gezond. Of filet mignon deluxe. Die is ook erg lekker. En dan een lekker vers bakje koffie erbij. Misschien een sapje of een watertje. Een blikje energy kan erbij. Allemaal binnen het budget wat ik voor jou klaar heb liggen om het tankstation ontbijt naar keuze uit te kiezen. Het kan van jou zijn. Heel simpel, het enige wat je moet doen is via de NPO Luisteren even laten weten wat de kleur van het voertuig is waar jij op dit moment dit in hoort. Als je al onderweg bent of als je zo meteen onderweg gaat, welk voertuig je in gaat rijden, laat het

0: Danielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alweer vroeg uit de veren, zoals iedere werkdag eigenlijk wel, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Lekker bezig. Waar ben je naartoe onderweg vandaag?
1: Ik kom zojuist vanuit Riemst in België, bij Maastricht de grens over. En ik ben onderweg naar Rossum, bij Den Bosch.
0: Ach, nou, prima ritje toch? Wel te overzien vandaag.
1: Sorry?
0: Dat is allemaal wel te overzien, prima ritje.
1: Ja, zeker.
0: Lekker zeg.
1: Het is gewoon lekker rustig op de weg, dus.
0: En tot hoe laat moet je ongeveer rijden? Wordt het nog druk tijdens je werk, of niet?
1: Nou nee, dadelijk is een ritje lossen en dan weer een keertje terug, weer een keer laaien en dan weer een keer terug, weer een keer lossen. En dan hebben we de dag gewoon opzitten.
0: Als
1: en
0: ik dit zo hoor, dan gaat het lossen ook een beetje door de spits heen, dan zit je precies goed qua timing, hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Ja. Kijk eens aan. Hey, je speelt mee met woord voor woord voor een tankstation ontbijt naar keuze. Wat is een beetje je favoriete tankstation ontbijtje als je iets zou moeten kiezen?
1: Dat is moeilijk als je alles lust, hè? Maar broodje met gerookte zalm vind ik altijd wel lekker.
0: Oeh.
1: En de carpaccio die doet het ook altijd wel goed.
0: Carpaccio kun je niet missen, hè?
1: Sorry?
0: De carpaccio daar kun je niet misgaan.
1: Nee, zeker niet.
0: Behalve toen ik er laatst eentje had besteld, toen was hij helemaal nog bevroren. Dat was even minder. Maar goed, laten we hopen dat dat niet gebeurt bij jou vandaag.
1: Nee,
0: mocht je winnen tijdens woord voor woord. Zometeen binnen 45 seconden moet jij raden welk woord ik hier voor mijn neus heb staan.
1: Ja,
0: ik ga ervoor zorgen dat jij dat woord kan raden door telkens een woord te geven aan jou wat ermee te maken heeft. Jij doet een gok om te raden welk woord ik bedoel. Als het fout antwoord is, hoor je dit. En als het antwoord goed is, dan heb je het uiteindelijk geraden. Pas als jij een gok hebt gewaagd, geef ik je weer een volgende hint. Enzovoort, enzovoort. Woord voor woord komen we achter het woord binnen 45 seconden. Is alles helder?
1: Alles is helder.
0: Alright, dan ga ik even op de generatorknop drukken. Ja, ik ben er klaar voor. Koffie.
1: Melk.
0: Zakje.
1: Filter.
0: Lipton.
1: Iced tea.
0: Pickwick.
1: Theezakje.
0: Kijk eens aan. Binnen 22 seconden had je hem gewoon al. Ongelooflijk scherp.
1: Hoppa.
0: Ongelooflijk snel deze vroege donderdagochtend. Levert jou een tankstation ontbijtje naar keuze op, Danielle. Gefeliciteerd ermee. Ergens tijdens het laden en lossen, lekker even langs het tankstationnetje lopen. Dan komt het allemaal goed deze ochtend.
1: Dankjewel.
0: Maak er wat moois van vandaag. Hè. We komen nooit meer terug deze donderdag.
1: Yo, jullie ook.
0: Hoi. Zometeen bij 3FM, Calvin Harris en Clementine Douglas. Nou, Fatboy Slim.

0: 3FM met Calvin Harris. Ik kom uit Breda, uit Brabant. Nooit echt met een zachte G gepraat. Ik weet niet, daar is er nooit echt in gezeten, maar wel altijd gewoon omarmd. En ik vind het ook mooi als dat wel gewoon voorbij komt op tv en op radio en zo. Maar in de muziekwereld wordt nog steeds heel sterk afgeraden om met dialect te zingen. Terwijl we, nou bijvoorbeeld op tv en radio in Nederland, omarmen we het steeds meer, hè, dialecten. En dan heb je Sam Fender, die komt uit North Shields. Dat is een klein stadje aan de kust in Engeland, in de buurt van Newcastle. Nou, daar praten ze nog platter dan de aarde is. Dat is echt ongekend. Dus op een gegeven moment gingen al die platenbazen tegen hem zeggen dat hij zijn dialect kwijt moest gaan raken. Dat hij dat echt moest gaan verliezen om uiteindelijk carrière te kunnen maken. Nou, daar had hij één boodschap aan.
1: You're fucking stupid, you're a complete fucking moron.
0: Ja, om het maar even in dialect te zeggen. Hij heeft er heerlijk zijn handelsmerk van gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij omarmd wordt in die regio, maar ook zeker ver daarbuiten. En dat geeft ook weer ruimte voor geschreeuwers om toch nog carrière te maken af en toe. Hè. Ja. Sam Fender ga je zo meteen horen naar Olivia Rodrigo en Stupid Song. Nu natuurlijk bij 3.

Sam Vedder bij 3FM in Arms Length. Fijne plaat blijft dat door. Heerlijk. Een hele goede morgen. Sebastian hier op 3FM. En mijn ene laatste keer in de vroege ochtend. Mijn ene laatste keer in de nacht. Dat is even wennen. Dat is jammer. Ik heb het je gisteren verteld. Dat ik morgenochtend mijn allerlaatste nachtshow of vroege ochtendshow, hoe je het ook wil noemen, heb hier bij 3FM. En dan ga ik wat anders doen. Wordt heel snel allemaal wereldkundig gemaakt. Geen zorgen erover. Moet allemaal afgerond worden. De laatste contracten moeten worden getekend. Hè. Je snapt het allemaal wel. Maar dat betekent ook dat vandaag de ene laatste mogelijkheid is voor jou om dat gigantisch grote, gapende gat in de playlist van 3FM op te vullen met iets heel vet. Ik heb altijd een gaatje voor je vrijgehouden in de playlist van 3FM die jij iedere ochtend opvult met de allerbeste muziek. En ik zou het zo vet vinden als we nu gewoon eventjes helemaal uit onze slof knallen. Dat we echt met een totale verrassing komen. Een track die we nooit draaien op 3FM. Een track die we veel te weinig draaien op 3FM. Misschien wil je wel een live track uit het archief horen. De deur staat wagenwijd open voor alles wat jij wil horen. Het zijn ook mijn laatste nachtshows. Dus ik wil daar ook wel even die parels, die ongepolijste smaragden, wil ik eventjes uit de doeken doen. En wil ik lekker voor je draaien hier bij 3FM. Dus kom langs in de NPO Luisterapp. En laat weten wat ik zo meteen voor je kan draaien. Op de plek van het grote gapende gat in de playlist. NPO Luisterapp moet je zijn dan. Hè.

0: je bij 3FM. Pardon. Hooikoorts, verkoudheid, een combinatie ervan is erg vervelend, kan ik je vertellen. Thijs, heb je dat wel eens ervaren?
1: Koudheid?
0: Verkoudheid en hooikoorts tegelijk?
1: Nee, ik heb gelukkig geen hooikoorts.
0: Och, wat een geluk, man. Je mag God op je knieën danken, echt waar.
1: Ik ga het dadelijk doen.
0: Hey, goedemorgen, jongen. Hoe ver zitten we in de kranten van vandaag?
1: Ik ben net klaar, dus... Ik kom net thuis. Ik wou net koffie gaan maken.
0: Lekker, man. Wat voor koffietje ga je voor jezelf maken? Ik gok, als ik jou zo een beetje ken... bakkie zwart met een beetje van die koffiemelk erin.
1: Nou, bijna goed. Ik maak een dubbele espresso van Loor koffiebonen. En dan Intenso nummer 12. Er zit echt lekker veel smaak aan.
0: Intensootje nummer 12. Dat zijn geen halve maatregelen op de vroege donderdagochtend, hoor ik.
1: Nee, die heb je ook wel nodig als je kranten doet, hè?
0: Ja, dat is waar. En hoe doe je dat dan thuis met de kids en zo? Moet je een beetje stil zijn nu, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel, want als ik Nina wakker maak, dan krijg jij weer een boos berichtje, denk ik. Dus,
0: ja, dat gebeurt wel eens. En Nina, die deed vroeger ook, dit jaar nog, die deed eerder ook nog de kranten bezorgen. Tegelijk met jou, dat was wel mooi altijd. Ik heb jullie eigenlijk wel allebei wel wekelijks, denk ik, 2 keer aan de lijn gehad. Gewoon om alles even door te nemen in het leven.
1: Ja, dat klopt. Nina sprak jij eerst altijd en toen ben ik er eigenlijk daarna via Nina pas... bij jou weer terechtgekomen.
0: Ja, toen ben je ook gaan luisteren eigenlijk, hè?
1: Ja, ik luisterde eerst altijd mijn oortjes gewoon Spotify. Maar dat is eigenlijk veel leuker.
0: Nou, spread the word, zou ik zeggen. Ja. Maar verder goed alles dus, met Nina ook nog. Want ik heb eigenlijk al lang niet gesproken natuurlijk.
1: Nee, ja, ze zijn bij de krant een of andere bezuiniging hebben ze gedaan. En daardoor moesten alle bezorgers voortaan met eigen auto gaan bezorgen.
0: Ah, ja.
1: En ja, ze werken nu gewoon overdag bij een... bij de kruidvaten, mag ik denk wel zeggen.
0: Ja, dat mag zeker. Maar je mag wel dus, zeggen waar je werkt tegenwoordig.
1: Die slaapt nog lekker.
0: Ach, wat heerlijk, man. Nou, doe er in ieder geval de tellen. Thijs, heb je dat wel eens ervaren?
1: Koudheid?
0: Verkoudheid en hooikoorts tegelijk?
1: Nee, ik heb gelukkig geen hooikoorts.
0: Och, wat een geluk, man. Je mag God op je knieën danken. Echt waar.
1: Ik ga het dadelijk doen.
0: Hey, goedemorgen, jongen. Hoe ver zitten we in de kranten van vandaag?
1: Ik ben net klaar, dus ik kom net thuis. Ik wou net koffie gaan maken.
0: Lekker, man. Wat voor koffietje ga je voor jezelf maken? Ik gok, als ik jou zo een beetje ken... bakkie zwart met een beetje van die koffiemelk erin.
1: Nou, bijna goed. Ik maak een dubbele espresso van Loor koffiebonen en dan Intenso nummer 12. Er zit echt lekker veel smaak aan.
0: Intensootje nummer 12? Dat zijn geen halve maatregelen op de vroege donderdagochtend, hoor ik.
1: Nee, die heb je ook wel nodig als je kranten doet, hè?
0: Ja, dat is waar. En hoe doe je dat dan thuis met de kids en zo? Moet je een beetje stil zijn nu, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel, want als ik Nina wakker maak, dan krijg jij weer een boos berichtje, denk ik. Dus,
0: dat gebeurt wel.

0: op de vroege donderdagochtend, hoor ik.
1: Nee, die heb je ook wel nodig als je kranten doet, hè?
0: Ja, dat is waar. En hoe doe je dat dan thuis met de kids en zo? Moet je een beetje stil zijn nu, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel, want als ik Nina wakker maak, dan krijg jij weer een boos berichtje, denk ik. Dus, ja,
0: dat gebeurt wel eens. En Nina, die deed vroeger ook, dit jaar nog, die deed eerder ook nog de kranten bezorgen. Tegelijk met jou, dat was wel mooi altijd. Ja. Ik heb jullie eigenlijk allebei wel wekelijks, denk ik, 2 keer aan de lijn gehad. Gewoon om alles even door te nemen in het leven.
1: Ja, dat klopt. Nina sprak jij eerst altijd en toen ben ik er eigenlijk daarna via Nina pas bij jou weer terechtgekomen.
0: Ja, toen ben je ook gaan luisteren eigenlijk, hè?
1: Ja, ik luisterde eerst altijd mijn oortjes gewoon Spotify, maar dat is eigenlijk veel leuker.
0: Nou, spread the word zou ik zeggen. Ja. Maar verder goed alles dus, met Nina ook nog, want ik heb eigenlijk al lang niet gesproken natuurlijk.
1: Nee, ja, ze zijn bij de krant een of andere bezuiniging hebben ze gedaan. En daardoor moesten alle bezorgers voortaan met eigen auto gaan bezorgen.
0: Ah ja.
1: En ja, ze werken nu gewoon overdag bij een, bij de kruidvaten, mag ik denk wel zeggen.
0: Ja, dat mag zeker. Maar je mag wel dus, zeggen, waar je werkt tegenwoordig.
1: Die slaapt nog lekker.
0: Ach, wat heerlijk man. Nou, doe er in ieder geval de groeten. Het was goed weer even te spreken. Als ik dan hem morgen, laatste ochtendshow hier bij 3FM, laatste vroege ochtendshow van mij. Ga je wel mee dan naar de volgende stap? Of blijf je in die vroege ochtend zitten?
1: Nou, wij luisteren eigenlijk altijd 3FM. Ook in de auto. En als Nina overdag naar het paard gaat, dan luistert ze in de auto. En dan zegt ze, wow. Oh, ik heb ze Bas weer gehoord. Dus nee, we blijven altijd wel naar je luisteren.
0: Dat is helemaal.
1: Of je collega's.
0: Dat is bijzonder goed om te horen. Hey Thijs, wat kan ik voor je draaien om deze donderdag even mooi in te luiden?
1: Ja, die van Ray, Nightingale Lane en dan live in de Abbey Road Studio.
0: Ga ik doen.
1: Geweldige plaat.
0: Ga ik zeker doen. Maak er een mooie donderdag van. En vergeet niet ook te genieten zometeen van het kopje koffie, hè?
1: Ja, maar zeker. Ik ga lekker buiten zitten in het zonnetje.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

aangevraagd door Thijs Ray, live at the Abbey Road Studios met Nightingale Lane. Een hele goede morgen. Het is de vroege donderdagochtend met zometeen vanaf 6 uur een gloednieuwe ochtendshow met Wijnand en Jamie die we voor je klaarzitten. Ik heb Lady Gaga nog voor je, die komt eraan.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatje.
8: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

0: 2,70. Lidl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Ja, iedereen is in de war.
5: Nou, ik dacht dus alleen dat wij het waren, maar jij bent het dus ook.
4: Ja, en jij als je luistert ook. Je hoort het zo, wat er aan de

0: FM 9 over 6. Goedemorgen. Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Belangrijke vraag. Hoeveel setjes badkleding heb jij?
1: Je bedoelt bikinis en zo?
0: Ja, ja, of badpakken en dat soort dingen.
1: 6.
0: Nou, is precies genoeg.
1: Wat dan?
0: Ik zit net even te kijken. Komende dagen wordt het echt warm. Vrijdag 28 graden, net als zaterdag, zondag en maandag. Dinsdag en woensdag gaan we over de 30 heen.
1: Yo,
0: 32 en 31
1: dat
0: graden.
1: Dat ben jij.
0: Dat zijn
1: dus
0: 6 dagen.
1: Je hoeft niet te wassen.
0: Je hoeft niet te wassen.
1: Wat
0: maar leg ze wel allemaal klaar.
1: Ga ik doen.
0: Het wordt echt lekker weer. Goed dat je erbij bent. Ik zei het al, berichten komen binnen van de voorhoede. Dat zijn onze wakkere vrienden. Als jij nu tussen 6 en 7 luistert, dan hoor je er automatisch bij. En je kan je ook registreren. 3fm.nl/voorhoede. Weten we net wat meer van je. Kunnen we een kaartje sturen als je jarig bent. Daarover zo meteen meer. Maar voorhoedelid Pien die laat al weten dat ze wakker is. Lekker wakker worden met de bouza. En ook voorhoedelid Roos die zegt... Goedemorgen Wijnand en Jamie. Vandaag een dagje werken aan de andere kant van het land. Dus de komende 2 uurtjes lekker naar de ochtendshow luisteren. Fijne dag.
1: Lekker. En we hebben natuurlijk altijd...
2: De voorhoedevraag van vandaag.
1: De voorhoedevraag van vandaag. En die is van voorhoedelid Martijn. Die heeft namelijk even een appje naar ons gestuurd.
3: Hoi Wijnand en Jamie. Ik zit nu lekker in de auto naar werk en ik realiseerde me dat ik dacht dat het vrijdag was. En dat bleek dus, ik realiseerde me, het is helemaal geen vrijdag. Maar hebben jullie daar ook nog wel eens last van?
1: Oh, ik ken dit. Dit is wel echt een kuttige podcast.
0: Oh ja? Ja.
1: Ik heb hem nooit op een donderdag. Weet je wanneer ik hem heb? Op een dinsdag of een woensdag. Of zo. Woensdag is de dag dat dat vaak gebeurt.
0: Maar wat denk je dan? Word je wakker en dan denk je...
1: En dan word ik wakker en dan denk ik, oh lekker. Of dat je dan al denkt dat het zaterdag is of zo, weet je wel. Van, oh lekker, kan nog... En dan denk je, nee, kut. We moeten nog de hele week. En dan uiteindelijk word je echt wakker. Dan denk je, ja, whatever. Het is ook gewoon helemaal prima. Maar gewoon heel even dat... Er gebeurt iets in je lichaam. Ik weet niet wat het is, maar even een soort van... Kleine storing. Gewoon een kleine elektriciteitsstoring. Die gewoon heel, zo, gewoon heel even gaat van, oh, er klopt iets niet.
0: Gewoon
1: zo.
0: Een paar seconden en dan ben je weer in de realiteit.
1: En dan daarna denk je, ja, whatever, het is wat het is.
0: Ik
1: maar...
0: heb er echt nooit last. Ik denk gewoon meer dat het misschien komt omdat ik gewoon altijd met, nou ja, inderdaad, de stress wakker word van, oké, ik moet er nu uit, want mijn wekker gaat en ik wil niemand wakker maken of zo, weet je wel. Dat gevoel een beetje, dat ik daardoor denk... Ik moet gewoon wegwezen en niet eens de tijd hebben om te denken dat het een andere dag is.
1: Oh nee, ik kan soms daar wel echt over nadenken. Dus Martijn, ik snap jou helemaal. Ik wens je dan ook heel veel sterkte deze dag.
0: Ja, want je moet
1: nog

0: in de ochtend. Goedemorgen met Summer. My body isn't ready.
1: Ik kreeg net een audio-appje in de ochtendshow van Martijn. Die zei dat hij wakker werd en even het gevoel had dat hij vrijdag... wat het vrijdag was, van die momenten dat je denkt... ben ik er nou wel of ben ik er nou niet? En waar ben ik dan precies?
0: Ja, en is
1: dat
0: het nou
1: hele korte
0: weekend?
1: Momenten, is het nou al

0: even in de veronderstelling voelt alsof het donderdag is. En dan heb ik de prettige verrassing dat het weekend toch net ietsje dichterbij is.
1: Of jij hebt het zoveel beter voor elkaar, want dat is heerlijk. Dat je dan denkt, ik hoef helemaal niet meer te werken. Het is hartstikke dichtbij, lekker.
0: 100% zeker dat Roelof ook al geregistreerd voorroederlid is. Ik zei het net al, dat kan je gewoon doen. Even aanmelden, omdat je nu tussen 6 en 7 wakker bent. Vinden we leuk, weten we net iets meer van je. Onder andere weten we zo dat Joost voorroederlid 228 is. Dat hij arbeidsdeskundige is. Dat hij van Magic the Gathering houdt. Uitjes met de hond, fantasy lezen. Om 6 uur wakker is. En vandaag 39 jaar oud geworden is.
1: Gefeliciteerd, Joost.
0: Joost, van harte en een fijn weekend. Mooie verjaardag toegewenst.
1: Ja,
0: namens
1: heerlijk
0: de hele
1: met dit weer ook. Oh, dat was super veel.
0: Zet de barbecue maar aan.
1: Ja, hey, en de vrouw die wij zo meteen gaan draaien, Taylor Swift, daar heb ik nieuws over. Want zij
0: is getrouwd.
1: Is getrouwd, natuurlijk, met Travis Kelce. Afgelopen vrijdag gebeurde dat. Die American voetbalspeler, als je niet weet wie het is. En dat deden ze op Madison Square Garden, wat in New York is, zeg maar. Dat is toch dat grote basketbal.
0: Het is een hele grote hal, inderdaad, waar grote sportevenementen, zangers komen. Het is echt niet normaal zo.
1: Ja, nou ja, dat schijnt ze helemaal omgedoopt te hebben tot weet ik het wat allemaal. Maar niemand kon daar natuurlijk naar binnen, wel als je niet was uitgenodigd. Dus die hele straat, die stond daar vol met allemaal mensen. En er heeft dus een kunstenaar, en dat vind ik dan weer super, dat van die mensen dan weer daar hoe noem je dat?
0: Geld uit weten te halen,
1: handel inzien, dat was het woord. Het is namelijk een kunstenaar en die heeft dus alle spullen, al het afval, want rond het gebouw van Madison Square Garden lag, omdat daar allemaal mensen natuurlijk waren die daar de hele dag aan het wachten waren, dat heeft hij allemaal bij elkaar geraapt en in doosjes gedaan. En daar heeft hij tot nu toe al $1,250 mee opgehaald. Er zijn dus mensen die zo gek zijn als een deur, die dan peuken willen kopen, snoeppapiertjes, een ovulatietest.
0: Maar dit is niet per definitie van mensen die daarbij aanwezig waren?
1: Nee, een ovulatietest denk ik niet per se dat je aan het doen bent als je daar aan het wachten bent of dat er iemand naar buiten gaat komen van de bruiloft van Taylor Swift. Dus dat zal wel gewoon een voorbijganger zijn geweest die dat misschien uit zijn tas heeft laten vallen
0: of
1: zo.
0: Die gewoon op die dag daar shit neergepleurd heeft. Dat heeft diegene, die kunstenaar verzameld.
1: Het zit allemaal in een doosje, want dit was de dag van de bruiloft van Taylor Swift. En dat gebeurde ongeveer hier. Dus hier heb je een afgelikte peuk.
0: Kun je je voorstellen, hè?
1: $1,250.
0: Op de dag van de toppers langs de Johan Cruijff Arena gaat lopen om daar spullen in te zamelen. Dat er dan mensen zijn die daar ook nog voor betalen.
1: Ja. Nou, ik ga er staan. Als je €1,250 mee kan verdienen.
0: Hier is Taylor Swift, Appalachia.

0: ben met Imagine Dragons en Radioactive. En een heerlijke dag. De zon gaat schijnen. Het gaat wel weer bizar worden. Want in het, wat zei je nou, in het noorden is het 19 en in het zuiden 29?
1: Ja.
0: Ja, dat is toch bizar.
1: De verschillen zijn weer enorm. Ja. Maar

0: Ja, daar heeft iemand bij de weekend hoor.
1: Wat gebeurt hier nou, Middel?
2: Ik vind gewoon lekkere muziek.
1: Zo, dan komt hij hier even eentje. Hij komt al dansend komt hij binnen.
0: Nee, ik vond dit heel leuk. En eigenlijk moeten we dit even... Martijn, mogen we dit online zetten? Want ik vond dit zo gezellig wat je deed.
2: Tuurlijk.
0: Jee.
1: Echt,
0: Martijn die ging even helemaal los. Hij had helemaal jazz hands. Hij was helemaal met jazz hands aan het dansen. Op die Hugo en Solto. Leuk hoor.
1: Martijn is hier voor het laatste nieuws. Ja. Maar niet vergeten, je kan wat winnen.
0: Nou, een airfryer.
1: En wat moet je daarvoor doen?
0: Je moet gewoon alleen even je naam sturen naar NPO Luisterapp. En wie weet is die dan van jou.
1: En iedereen die zometeen meespeelt met Laatste Letter... krijgt sowieso het nieuwe Laatste Letter kaartspel. Wat je echt wil hebben voor op vakantie. Dus laat van je horen via de NPO Luisterapp. Martijn, take it away.
2: Ja, goedemorgen. Nou ja, misschien was het ook wel een beetje compensatiegedrag. Mezelf vrolijk maken voordat ik de ellende induik. Want de VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. President Trump kondigde dat gisteren al aan... nadat hij zei dat het staakt het vuren met Iran van tafel is.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
2: Ja, aldus Trump. Correspondent Sjoerd Den Daans vertelt dat de Amerikanen vannacht doelen langs de Iraanse kust hebben aangevallen.
4: Dus ze hebben zich recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust. Dus echt uitgebreide aanvallen daar. Met name dus rondom de straat van Hormuz.
2: Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse doelen. Zo waren er explosies in Bahrein en in Kuwait ging het luchtalarm af. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De man van 31 had 75 zakjes met cocaïne en heroïne ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk wilde reizen. In Duitsland vond de douane dat hij zich verdacht gedroeg. Toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die foto check je trouwens ook op nos.nl. Ja, die drugspakketjes hadden een straatwaarde van 50.000 euro. En die man die kwam uit Nigeria. Hij woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd.
0: Oh, ik zie die foto nu.
2: Ja.
0: Ik word daar zo naar van. Dat mensen
1: die röntgenfoto.
0: Dat durven.
2: Volledige darmkanaal vol met...
0: Met cocaïne. Ja.
2: Ja, en heroïne.
0: Ja. Weet je wel.
2: Ja, en dan nog medisch nieuws. Want er is een nieuw medicijn tegen hypothalame obesitas. Dat is een zeldzame ziekte waarin Nederland een paar honderd mensen aan lijden. Bij mensen met hypothalame obesitas is een deel van de hersenen beschadigd.
5: Als wij eten, dan worden er stofjes gemaakt. Die gaan naar de hypothalamus toe. En die worden door de hypothalamus omgezet, waardoor je je verzadigd voelt. En dat lukt niet. Nee. En daardoor hebben ze altijd honger, 24/7.
2: Ja, dat zegt Hanneke, zij is kinderarts. Meerdere van haar patiënten, allemaal kinderen, hebben het medicijn getest.
5: Ik zie dat de kinderen weer een normale leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
2: Ja, het is nog een nieuw medicijn, dus of het ook op de Nederlandse markt komt, dat is uiteindelijk aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kijkt daar nu naar. Het weer in het noorden en midden eerst bewolkt. In de Randstad kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Uiteindelijk wordt het vandaag overal zonnig. Bij 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeland.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo. 60 kilometer aan file met opvallende files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp 10 minuten. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Alblasserdam 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten. Net zoals op de A27 Breda richting Gorkum. Voor industriegebied Avelingen

0: weer. Cameron Withcomb. Het is 6:30. Goedemorgen.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Ja, spelen we elke ochtend wel 2 keer in de vroege ochtend. Nu dus 6:50 en later ook nog. Het is een soort van weekcompetitie. Het spelletje is heel simpel. Je kiest een beginletter en dan krijg je van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord, krijg je een nieuwe categorie. Maar dan is de laatste letter van het vorige antwoord meteen de beginletter voor deze categorie. Nou goed, zo krijg je dus telkens...

0: Dus categorieën om je oren geslingerd. In 30 seconden mag je er zoveel mogelijk wegspelen. En heb je aan het eind van de week morgen op Air Friday de hoogste score, dan win je de Wijnand en Jamie Airfryer.
1: Nou ja, en de vraag is natuurlijk of dat je dan zo'n gigantische snackfanaat bent als Wijnand. En ik denk, Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat we dat over jou wel kunnen zeggen. Want jij hebt een snack en ik weet niet of dat dit nou voor mij heel erg naïef is, maar ik heb hier nog nooit in mijn leven van gehoord.
2: Ja, dat kan ik wel begrijpen, maar dit is wel mijn go-to snack bij de snackbar, ja.
1: Wat is het?
2: Een Cheetostick.
1: Wat is dat?
0: Het is niet overal te verkrijgen. De Cheetostick is, correct me if I'm wrong, dat is kip of kalkoen met uitjes ertussen en dan daar een soort van deeglaagje overheen.
1: Oh,
0: en klopt. Ben ik wel benieuwd, het is een Belgische snack van origine. Welke saus, ik krijg gelijk water in mijn mond. Welke saus doe je daar overheen, Nick?
2: Chilisaus.
0: Oeh,
2: chilisaus is het beste.
0: Interessant.
1: Oh ja? Oh, het lijkt een soort berenhap.
0: Het is ook het is het principe van de berenhap, maar dan met kip.
1: Oh, grappig. Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet bestond. Nou, heerlijk. En ik hoop dat die er dan ook in de airfryer variant zijn, Nick. Want dan kan je ze daar natuurlijk gewoon lekker in gooien.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Hey, om die airfryer te bemachtigen is het wel handig om 6 punten te halen. Want een storm die heeft dinsdagochtend de hoogste score behaald met 5 op dit moment voor laatste letter.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, een 6 is eigenlijk wel handig.
2: Als vroeger al voldoende is, daar ga ik nu ook voor.
1: Precies. Hey, wat is jouw beginletter?
2: Mijn beginletter is de N van Nick.
1: Oké, daar komt hij. Een cocktail.
2: Een Negroni.
1: Bloem of plant?
2: Met de I. Hele goeie.
1: Het is ook vaak een vrouwennaam.
2: Ja.
1: Het zit ook in je ogen.
2: Ik heb een flauw idee. Het zit ook in mijn ogen. Maar ik ben niet goed in cryptisch.
1: Een iris, zou ik zeggen. Ja.
0: Indische waterlelie.
1: Ja.
0: Had ook nog gekund.
1: Oh, ja.
2: Die was inderdaad mijn go-to nummer 2.
1: Nick, die Cheetostix, die kan je nog even niet thuis maken, helaas.
0: Helaas.
2: Dat is jammer.

0: Jamie, nog een keer op 3FM met Black Eyed Peas en I Got a Feeling. En een appje van Karen in de NPO Luisteren. Die zegt namelijk, hi, kan je in het spel Laatste Letter ook bestellen? Want nee. We hebben nu een kaartspel natuurlijk van Laatste Letter. En daar hebben we eigenlijk het antwoord op nee. Dat is gewoon niet mogelijk.
1: Nee, het ligt niet in de winkel of zo. We hebben het nee. wel. Je kan het alleen krijgen als je meedoet. Dus je moet meedoen aan Laatste Letter. Dan moet je nu nog even je naam appen. Dan komt dat helemaal goed.
0: Ja, want later deze dag spelen we het natuurlijk gewoon nog een keertje. Om 8:50.
1: Maar ik zit toch ook, ik twijfel erover. Want ik denk ook, volgende week is onze laatste week voor de vakantie. Er zijn al veel mensen op vakantie. Zuid krijgt weer vakantie. Midden komt er nog aan. Dat moeten we niet volgende week nog iets van een speciale actie doen of zo?
0: Daar moeten we even over nadenken.
1: Dat we toch even extra weggeven voor mensen die dat echt heel erg leuk
0: vinden. Even brainstormen.
1: Goed, als je mee wil spelen, 8:50, een nieuwe editie van Laatste Letter. Overigens, als we het over de tijd hebben, 9:15 vandaag, weer een nieuwe editie van Geswiped en Gesneuveld.
0: Oh, en deze schijnt, wij hebben dan altijd, maar jij krijgt helemaal niks mee. Nee. Ik krijg altijd gewoon even alleen een berichtje, van ik heb er een supergoed verhaal voor je. Maar het schijnt echt herres te zijn geweest op deze date.
1: Dateverhalen die helemaal misgelopen zijn, geswiped en gesneuveld, ook allemaal in deze ochtendshow voor de donderdag. Dit is Nothing But Thieves en Evolution.

0: zijn nieuwste en die heet Evolution.
1: Er is veel te zeggen over... WK voetbal.
0: Ah, yeah.
1: Maar er zijn dingen die ook heel erg positief zijn. En daar gaan we zo meteen wat over delen. Want we liggen eruit. Maar er is ander goed nieuws te melden. Je hoort het zo meteen na het laatste nieuws.
2: 3FM.
3: Ster. Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro.

0: 20. Lidl. Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een groter huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer.
6: Here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
9: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
12: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: 3FM. 1 minuutje over 7. Goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend.
5: Met het laatste nieuws, NOS op 3, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
6: Ja, goedemorgen, jongens. Aanvallen over en weer vannacht in het Midden-Oosten.
4: NOS op 3.
6: Amerika heeft 90 Iraanse doelen aangevallen, terwijl dat land Amerikaanse bases in Koeweit en Bahrein onder vuur nam. Een einde aan het conflict tussen de VS en Iran lijkt heel ver weg, zegt correspondent Sjoerd Daas in Washington.
7: Tot nu toe lijkt niets erop dat Iran een deal zou willen sluiten die voor Trump ook acceptabel zou zijn. Ja, Trump, denk ik, voelt zich echt in zijn hemd gezet dat Iran nog steeds niet is opgelost en dat de straat van Hormuz, die voor deze oorlog open was, die hij nu ook met veel bombarie weer heropend had, dat die nu niet meer vanzelfsprekend vrij toegankelijk is voor de schepen.
6: Trump wil dat die zeestraat weer open gaat voor alle schepen, maar Iran werkt daar volgens hem niet genoeg aan mee. Meld misdaad anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het volgens Nieuwsuur om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk, zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. En Kerkrade staat de komende dagen in het teken van blazen, toeteren en trommelen. De 20e editie van het Wereldmuziekconcours barst daar vandaag los. Dat is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten en brassbands. De laatste puntjes zijn op de i gezet in Limburg. Zo repeteerde een groep met jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
8: Ja, super, hè? We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
9: All right, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap.
8: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen. En je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
9: 1, 2, en...
6: De komende weken zijn er meer dan 250 orkesten uit de hele wereld in Kerkrade live te bewonderen. Het weer in het noorden en midden eerst bewolkt. In de Randstad kan nog wat mist voorkomen. Uiteindelijk wordt het vandaag overal zonnig. Bij 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeland.
5: Martijn, dankjewel. Ja. Verkeersinfo nog. 100 kilometer meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum voor Tiel 25 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier. En tot slot een melding van de A59. Hey, die vliegt eruit, dus dat betekent goed nieuws. Die is alweer vertrokken.
10: 3FM.
11: Ster. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: geniet er maar.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000, potverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
14: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: De krantenwijk, frietbakken, ijsscheppen, het is gewoon allemaal niet meer.
19: Nee, dat is waar, Ayma. Vroeger was geluk heel gewoon, maar nu zien de bijbaantjes er heel anders uit. Hoe? Je hoort het zo.

0: ochtendshow van 3FM, 10 over 7. Goed dat je erbij bent, met goed nieuws ook. Kijk, er is een hoop te doen om het WK voetbal natuurlijk. Een hoop negativiteit, scheidsrechters, overtredingen die niet gezien worden. De hydration break. Maar er is positief nieuws, want de halftime show is geïntroduceerd. En niemand minder dan Justin Bieber, die treedt tijdens de rust van de WK-finale op. En dat is wel heel, heel, heel vet.
1: Ja, heel vet. Hey, en daarnaast is het natuurlijk gewoon voor heel veel mensen zomervakantie. Het is 9 juli. Goedemorgen. Gezellig als je erbij bent. En heerlijk als je nu wakker wordt en denkt, ah, het zonnetje schijnt en ik kan gewoon naar het strand. Toch? Is toch hartstikke lekker?
0: Heb je goed voor elkaar.
1: Het kan ook zijn dat jij nu zomervakantie hebt en dat je denkt, ja, hartstikke leuk, maar er moet gewoon geld verdiend worden, ondanks dat ik even vrij ben van school. Ik heb een vakantiebaantje nodig. Dan ben ik heel erg benieuwd naar wat voor vakantiebaantje jij hebt, want dat is aan het veranderen. En ik was hier best wel verbaasd over, moet ik zeggen. Want wat heb jij vroeger gedaan?
0: Ik had een krantenwijk, ik heb vroeger kersen geplukt en ik heb heel lang met heel veel plezier in de slagerij gewerkt. Kustslagerij Stockman in Houten in de Vesthof City. Die hebben altijd lekker vlees. Ja. Goed, nu ga ik reclame maken, maar daar heb ik echt de beste tijd van mijn leven gehad. Daar heb ik zoveel geleerd.
1: Lekker shoppen.
0: Dat was echt fantastisch.
1: Nou, hartstikke. Ja, en dat is dus wat ik ook. Ik vond het altijd lekker dat het gewoon van die baantjes waren waar ik niet zo over na hoefde te denken. Dus ik ging ijs scheppen in een ijssalon. Ik werkte bij mijn moeder in de kledingwinkel of zo, weet je wel.
0: Ik heb ook nog in de Gamma gewerkt, in het grote magazijn.
1: Echt?
0: Met zo'n elektrische voorkeur. Dat was fantastisch.
1: Ja, nou ja, die banen die zijn dus allemaal aan het veranderen. Want wat doen er heel veel kiddo's, noem ik het even, die willen veel meer maatschappelijk of professioneel relevant werk hebben.
0: Dit is toch bizar? Dus die zijn al bezig met wat wil ik later worden?
1: Ja.
0: Dus ik wil automonteur worden, ik ga mijn bijbaantje doen bij de autogarage.
1: Bij de autogarage. Of ik wil arts worden, dus ik ga in het ziekenhuis proberen te werken. Of überhaupt maatschappelijk, misschien kan ik bij een psycholoog klusjes doen of zo, weet je wel. Of weet ik het wat.
0: Maar waren wij dan zo dom vroeger dat we gewoon alleen maar geld dachten en hier ook helemaal niet mee bezig waren?
1: Nou, dat moet ik wel zeggen. Hier zijn ze ook met geld bezig, want ze willen gewoon ook veel meer verdienen. En daarom is het dus niet interessant om bijvoorbeeld in de horeca te werken als bijbaantje voor velen. En is het ook niet interessant om bijvoorbeeld te gaan vakken vullen bij een supermarkt. En zegt ze dus, wij willen dan werken bij een of ander bedrijf of zo, weet je wel. Waar ik dan, ik wil graag later AI, techneut, whatever iets worden. Ik ga alvast bij zo'n bedrijf dan zitten en daar dan wat dingen doen. En dan krijg je dan waarschijnlijk ook iets meer betaald.
0: En wordt er nog wat gezegd over de beeldvorming van

0: van de huidige jonge generatie is natuurlijk wel dat ze wel geld willen verdienen, maar er zo min mogelijk voor willen doen. Ja. Weet je wel? Ja. Wordt daar nog wat over gezegd? Nou. Ik hoor heel weinig mensen die nog zeggen, nou, ik heb een bijbaantje in de bouw. Ik wil gewoon 5 dagen knallen en geld verdienen of een krantenwijk.
1: Ik vind het, kijk, daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Maar dat mensen zeggen van ja, ik wil het omdat het maatschappelijk moet zijn. Dus ik wil wat bijverdienen bijvoorbeeld in de ouderenzorg of zo. Want dat wordt dus nu ook heel veel gedaan. Ja. Vind ik een hele mooie toevoeging.
0: Dat is een goed signaal.
1: Vind ik een heel goed signaal. Ik vind het goed dat we meer met elkaar bezig zijn. En volgens mij is dat wel de nieuwere generatie. Veel meer samenhorig, samen met elkaar, de wereld wat mooier maken. Dus ik vind dat wel vet in plaats van, ja, ik was gewoon ijs aan het scheppen en aan het harken.
0: Ja.
1: Ik was helemaal niet bezig met anderen. Ik wilde gewoon geld verdienen.
0: Aan de andere kant, kijk, dat is allemaal heel mooi natuurlijk. Maar wat is er mis met een beetje gehakt draaien en check roken?
1: Deed je dat dan ook tegelijkertijd?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Lekker peukje
0: Nee,
1: ja, totaal niks mis mee, maar het verandert gewoon.
0: Maar als jij terugdenkt aan die tijd, is het ook een soort van romantisch gevoel? Dat je denkt van, oh ja, fantastisch.
1: Nee, want als ik nu nog steeds bij mijn moeder in de kledingwinkel kom, krijg ik gewoon buikpijn.
0: Ja. Je hebt daar ooit geld gejat, toch?
1: Dat is helemaal niet waar. Wat wil jij nou?
0: Je hebt toch ooit bij je moeder een greep uit de kast?
1: Nee, dit heb jij ooit verzonnen in de wereld.
0: Vakantiebaantje.
1: Ja, je bent niet goed bij je hoofd.

0: lachte die.
1: Dacht je dat ooit verteld bij Ilona?
2: Ja, jij bent af en toe echt zo'n geniepig secreet. Kijk hem hier dan ook zitten, zo lachen. Ik heb hier wat lelijks over Jamie de wereld ingeholpen. Die heeft van de moeder gestolen.
1: Ik zit je maar een beetje
2: is niet waar, man. Ik heb het niet gestolen. Nee. Ik heb er hard voor gewerkt.
1: Een fantastische kledingzaak overigens. In Apkoude, Jamie Joel.
2: Ja, en we mochten geen reclame maken.
1: Nee, maar toch. Met Ilona daar in de zaak, ja, dat is echt fantastisch.
2: Ja, dat is wel leuk hoor, gezellig hoor.
1: Zoek ze nog vakantiekrachten, dat je weet.
2: Nou, die is volgens mij altijd op zoek naar mensen die willen helpen. Dus ja hoor, zeker.
1: Loop even bij de binnen. Ja.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi en Daddy Yankee met Despacito 3FM.
2: Je kent hem van deze First and Last. First and Last, heerlijke plaat die we ook in de ochtendshow veel gedraaid hebben. Blair Davy is zijn naam, heeft nu een nieuwe single uit. En die is ook zo mooi. So What, bijna aan Jamie in de ochtend. Goedemorgen.

0: 3FM. Heb je vakantie, Martijn, zometeen of zo?
1: Nee.
0: Over een dag of zo?
1: Nee, ik denk dat dit allemaal te danken is aan de muziekredactie van 3FM.
2: Dat is een sugar muziek draaien.
0: Ja, maar er is iets. Want er is iets.
1: Ik heb een lekker ochtendje.
0: Ja, Martijn
2: hij is bijna weekend, dat wel.
0: Oh, dat zal het zijn.
2: En de zon schijnt.
0: Ja, je bent, is niet
2: goede dingen
0: vrolijk.
2: Met de mens.
0: Bovengemiddeld vrolijk is hij.
1: Absoluut.
0: Dus het dansen, absoluut.
1: Ja. Maar ik denk echt dat het de muziek is. Ik denk echt
2: lekker.
1: Dat die mensen hierboven van de muziekredactie, dat die gewoon hun werk echt
0: heel goed gedaan
1: subliem
0: hebben
1: gedaan vandaag.
2: Martijn, ik ben er helemaal blij als jij blij bent.
1: Ja. Kijk eens.
2: Jij gaat zo meteen even naar het oosten bellen.
0: Juist, want we zijn deze week geïnspireerd door de sierenreclame. Een praatje maakt je dag. Ze zeggen 2/3 van de mensen vindt het ook prima om aangesproken te worden door onbekende mensen. En toen dachten we van oké, werkt dat
2: prima
0: ook zo?
2: Prima dat dat goed voor je is. En dat je daar je fijner door gaat voelen. Dus dat we elkaar moeten aansporen om met een vreemde in contact te komen.
0: Dat
2: en
0: het
2: gewoon
0: meer
2: even
0: dan prima
2: babbelen.
0: Is en positieve effecten heeft.
2: Ja. Dus wij dachten, we doen dat even op een telefonische manier. Want we zitten hier toch een beetje vast in de studio. En even kijken waar in Nederland zitten mensen er wel en er niet op te wachten. Nou, gisteren had jij,
0: Zeeland.
2: Zeeland gebeld. Ja. Daar ging niet helemaal goed.
0: Nee, maar die waren ook echt heel druk
2: die
0: in de
2: waren
0: ochtend.
2: Druk. Die hadden er even geen zin in. Maar toen dachten we, even een kleine revanche. Maar dan meer naar het oosten van het land. Want die moeten we natuurlijk ook nog even spreken. Dus
0: ja,
2: die
0: en er waren luisteraars die zeiden, dit wordt heel lastig. Want in het oosten zitten ze daar niet op te wachten. Dus
2: nou,
0: zometeen even een belletje met het oosten van het land. Dan ga je dat horen. Maar goed, je hoorde Martijn al. Dat betekent dat er nieuws is. Er is altijd wel nieuws. Maar het belangrijkste nieuws krijg je van hem.
3: NOS op 3.
0: Take it away.
1: Ja, het Amerikaanse leger heeft tientallen doelen langs de kust van Iran gebombardeerd. Volgens de VS waren die aanvallen nodig om te zorgen dat schepen weer veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. De aanvallen van vannacht kwamen na woorden van Trump gisteren tijdens een NAVO-top. En zei hij dat het staakt het vuren voorbij was. En hij had harde woorden voor het Iraanse regime, zegt correspondent Sjoerd Daas.
4: Ja, schofte, schorrie, morrie, zieke mensen. Volgens Trump overigens smeekt Iran op dit moment wel weer om een deal. Ze zouden nu contact weer met hem hebben opgenomen. Dat zegt Trump in elk geval. Hij zei dat in Air Force One op de terugweg. Nou ja, tot nu toe lijkt niets erop dat Iran een deal zou willen sluiten die voor Trump ook acceptabel zou zijn.
1: Iran heeft vannacht ook weer vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. De politie denkt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. Dat meldt nu.nl. De klantenservice van Odido werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zo toegang kreeg tot klantsystemen. Volgens de politie sprak diegene Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de oplichter onbekend blijft. Bij de hack op Odido kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen.
0: Maar er gaat toch iets helemaal fout als een klantenservice-medewerker zoveel informatie kan geven dat de boel gehackt wordt.
1: Ja, je wou eigenlijk zeggen, je moet het zo inrichten dat het
0: überhaupt niet kan.
1: Nee, ja, ik weet natuurlijk ook niet de details. Het kan ook best zijn dat deze IT-medewerker wel een beetje wist hoe die systemen in elkaar zaten. Dat die geloofwaardig overkwam.
0: Ja, ik heb dat ook een keer gehad, een phishing-poging. Die gasten zijn hartstikke gewiekst.
1: Want je denkt, ik moet mijn wachtwoorden geheim houden. Maar je moet vooral nadenken op het moment dat je een telefoontje of een mailtje krijgt.
0: Ja,
1: en de oudste ezel van Nederland en zijn verzorger mochten gisteren 40 kaarsjes uitblazen. Ezel Chico en verzorger René waren jarig. En Hart van Nederland ging bij ze langs in het Brabantse Baarle-Nassau.
5: Gefeliciteerd!
6: Dankjewel!
5: Allebei, hè?
6: Ja.
5: Jullie zijn allebei jarig.
6: Ja. Hij is oud en ik nog niet. Wat slotje?
7: Het is misschien wel echt de oudste ezel van Nederland. En hij is ook ereambtenaar geweest van de gemeente Bergen-op-Zoom. Hij liep mee in optochten. Het is een hele brave ezel. Hij is lekker rustig, hij valt niemand lastig, hij zit niet meer achter de meisjes aan.
1: Ezels die worden gemiddeld 25 tot 30 jaar oud. Maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ze zelfs 50 worden. En daar hoopt René een beetje op.
7: Nou, en ik hoop dat we het over 5 jaar nog een keer kunnen doen. Dan gaan we 45 vieren. Hey, misschien zit er nog wel 10 jaar in.
1: Oh, mooi toch?
0: Ja, dat zou mooi zijn. Van harte.
1: Ja, heb ik nog het weer. In het noorden en midden eerst bewolkt. In de Randstad kan nog wat mist voorkomen. Uiteindelijk wordt het overal zonnig vandaag. Bij 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeland.
0: Nog een melding van de ANWB. Een paar files die ik voor je heb. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 24 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum voor Tiel een kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum 25 minuten.

0: FM Trending Talent.
1: De online zoektocht
0: naar nieuw Nederlands talent.
1: Check snel 3fm.nl en ga van optreden in je slaapkamer
0: naar optreden in de 3FM Livebox.
1: 3FM
0: Trending Talent.

0: ik blijf het gewoon bizar vinden dat deze twee hebben samengewerkt. En het slaat natuurlijk nergens op. Martin Garrix is een ontzettend grote naam. Maar gewoon omdat hij Nederlands is, in Amsterdam woont, en dat hij dan met Ed Sheeran een plaat heeft, dat in mijn hoofd...
1: Gaat dat gewoon niet?
0: Gaat dat
1: Wij zijn te klein
0: niet.
1: Daarvoor als
0: ja,
1: Nederlanders.
0: Ja, dat voelt ze. Terwijl hij is een hartstikke grote, dus het is hartstikke logisch. Maar ik denk dat het extra vet daardoor.
1: Dat Ed ook gedacht heeft, oh, dat zou ik wel heel vet vinden om met hem
0: ik
1: te werken.
0: Ik denk misschien Ed Sheeran het juist wel aan Martin Garrix gevraagd. Van wil je alsjeblieft met mij samenwerken?
1: Dat zijn echt matties.
0: Leuk vrienden, hoor. Dus nou, hun nieuwste die heet Repeat It. En die hoorde je net bij Wendt en Jamie hier in de ochtend.
1: Ochtendshow van 3FM, waar we het de afgelopen dagen veel gehad hebben over een nieuwe sierencampagne. Nu zie ik iemand samen en ik begroet hem met een lach.
0: Een praatje maakt je dag. Weet je dat ik nou helemaal dat hele begin niet hoor van wat ze daar nou zeggen? Wat zegt hij nou?
1: Een stikker neem ik aan je keer.
0: Ja, doe eens. Nu zie ik iemand samen en ik begroet hem met een lach. Nou, ik versta er helemaal niks van. Een
1: praatje maakt je dag. Muziek in iemand telen, maakt je
0: dag. Oh, nu zie ik iemand is aan het typen. Nu zie ik iemand staan en begroet ik hem met een lach. Nou, sorry, dat versta je toch niet?
1: Nee.
0: Ja, goed.
1: Tim Koelhoorn wel verder een heel leuk liedje gemaakt voor de sierencampagne dus. Want 2/3 van de Nederlanders zegt een gesprekje bij de bushalte met een onbekende, iemand die maar gewoon even aanspreekt. Dat vind ik eigenlijk heel erg fijn.
0: Ja,
1: dat is prettig. Dat is ook goed voor de mentale gezondheid. En wij dachten, werkt dat ook zo als je gewoon random mensen op gaat bellen?
0: Of ze dan ook open zijn.
1: Of ze het dan ook leuk vinden. Ja. En van de week hebben we al het land een beetje rondgebeld. We zijn in Noord geweest. We zijn helemaal in het zuiden geweest in Limburg, wou ik zeggen. Daar zijn we nog niet geweest. Maar
0: Zeeland-Brabant
1: hebben we gehad. Maar er waren luisteraars die zeiden, ja, het oosten, dat wordt de grote uitdaging. Dus een random telefoonnummer van iemand uit het oosten van het land.
0: Volgens mij hebben we gewoon een bedrijf gezocht.
1: Om even te kijken, ja, gewoon waar een 06-nummer aan hangt te kijken. Dus ik denk dat deze persoon wel wakker is. Of die het gezellig vindt. Morgen!
2: Hallo. Goedemorgen!
1: Hey, met Wijnand.
2: Hi.
1: Ik ben je niet wakker, je zit al in de auto, jongen.
2: Ik zit in de bus.
1: Lekker onderweg.
2: Lekker onderweg naar werk.
1: Heerlijk, hoe is het?
2: Goed, met jou?
1: Ja, nou ja, eigenlijk wel druk. Want meer gewoon richting de zomervakantie heb ik altijd op een gegeven moment dat ik kom op zo'n punt van wanneer begint die zomervakantie nou? Maar over het algemeen wel lekker. Volgende week pas vakantie, hè? Nog even wachten. Wanneer begin jij?
2: Ook volgende week.
1: Oh, heerlijk. Waar ga je naartoe? Ja.
2: We gaan naar Turkije.
1: Oh, dat is top, hé. Wat ga je doen? Waar zit je? All inclusive?
2: Sorry, ik stond je niet.
1: Zit je all inclusive? Waar zit je?
2: Ja, wij zitten all inclusive, familiebezoek, een beetje alles door elkaar, man.
1: Oh, wat goed voor elkaar, hé.
2: Ja, en jij?
1: Ik heb dat één keer eerder. Ik ga naar Spanje met de familie. We gaan via Frankrijk rijden we en dan uiteindelijk in Spanje 2 weekjes en dan weer terug.
2: Nou, ook lekker, toch?
1: Dat is echt top voor elkaar. En nu nog druk of valt het mee?
2: Ja, ik mag niet klagen.
1: Hart voor weinig, nooit chagrijnig.
2: Daarom. Nee, het is goed hoor, voor de tijd van het jaar, geen probleem.
1: Oh, toppie. Maar zit de druk bij jou ook nog aan het eind voor de vakantie, of valt het mee?
2: Nee, dat valt nog wel mee. Het is sowieso augustus en zo, dat is altijd wel een rustigere periode hoor. Mm-hmm. Dat hoort er een beetje bij. Zelfs als januari, februari, dat zijn ook 2 maanden dat een beetje, dat er een dipje komt, zeg maar. Maar dat is ook niet erg.
1: Ah, lekker.
2: Hebben we ook in feite om een beetje uit te rusten, zeg ik altijd.
1: Zo is het gelijk. Ja, goed om te horen. Nou, ga er nog even tegenaan. De laatste dagen voor de vakantie. En maak er iets moois van, zou ik bijna willen zeggen. Ook in de vakantie. Turkije, heerlijk. Ik ben jaloers, jongen.
2: Ja. Jij ja, ook een fijne vakantie,
1: yo,
2: man.
1: Yo, werk ze. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Nou.
1: Wat een topper, hè?
0: Dat vind ik echt super.
1: Ja, een praatje
0: maar die man heeft geen seconde aan jou gevraagd. Wie spreek ik nou eigenlijk?
1: Maakt hem niet uit. Ik denk het echt. Hey, gewoon gezellig. De belt even iemand.
0: Ja, die zat lekker toch in de auto.
1: Maar niet één keer dat hij ook zegt van met wie spreek ik dan? Dit was wel echt qua iedereen die zegt echt, in het oosten van het land.
0: Dit
1: maar
0: was
1: deze,
0: een praatje maakt je dag.
1: Dit was echt een praatje maakt je dag.
0: Ja. Gewoon een random iemand even opbellen en kijken of we ervoor openstaan. Nou ja, in het oosten van het land is dat dus gewoon een succes.
1: Ik denk ook dat deze persoon helemaal nu niet in de auto zit en denkt, wie zal het geweest zijn? Maar dat hij gewoon van dacht, ah leuk, iemand belt mij even op.

0: Beyoncé op
1: Nee, Shoot. Shit, ik zei het fout.
0: Texas Hold'em. Er zijn een hoop luisteraars die zeggen hartstikke leuk. Maar volgens mij was dit gewoon een 3FM-luisteraar. We belden net even om te kijken of een praatje echt je dag maakt. Iets delen met een totaal onbekende. Gewoon even vragen hoe het met diegene gaat. En dan via de telefoon. We hadden iemand uit het oosten aan de lijn. En die vond het helemaal fantastisch, gezellig. Die ging erop in, stelde geen vragen en een leuk telefoongesprek. Maar er zat een beetje een echo in. En dus er zijn luisteraars die zeggen, maar dit was gewoon...
1: Ik hoorde 3FM op de achtergrond, we hebben een auto. Ja. Ja, maar dat was niet zo.
0: Ik denk dat het gewoon zijn car kit is. Want als je 3FM luistert en je belt met ons... en je hebt de 3FM opstaan in de auto, dan hoor je...
1: Ja, dan blijft hij doorgaan. Nee,
0: dan gaat het piepen. Ik denk dat dit gewoon een car kit was die heel erg uitstond.
1: Ja.
0: Want we hebben deze persoon ook geprobeerd terug te bellen... maar neemt de telefoon niet meer op.
1: Nee.
0: Het is wat het is. Zometeen kans op een airfryer.
1: Oh, en die kan je scoren door alleen even je naam te sturen... naar de NPO Luisterapp. Zo makkelijk is het.
2: 3FM.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De prijsfavorieten van Albert.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar... en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Bam!

0: laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99.

0: precies, Wijnand en Jamie, in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws, NOS op 3, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Trump is helemaal klaar met Iran.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum.
2: NOS op 3. Hij heeft gedaan wat hij gisteren al aankondigde. Iran was vannacht opnieuw doelwit van Amerikaanse aanvallen. Correspondent Daisy Moore.
4: We horen dat het zou gaan om 90 militaire doelen op verschillende plekken. Niet alleen in het zuiden aan de kust, aan die straat van Hormuz, maar ook op noordelijker plekken. Over slachtoffers weten we vrij weinig. Iran heeft ook alweer gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Kuwait en in Bahrein, waar de sirenes afgaan. En ze zeggen dat ze dat zullen uitbreiden naar andere plekken in de regio als de Amerikaanse aanvallen aanhouden.
2: Trump zegt dat Iran graag om tafel wil om een deal te sluiten, maar zelf wil hij niet meer met ze praten. Er is een nieuw medicijn tegen hypothalame obesitas. Dat is een zeldzame ziekte waar in Nederland een paar honderd mensen aan lijden. Bij mensen met hypothalame obesitas is een deel van de hersenen beschadigd.
5: Als wij eten, dan worden er stofjes gemaakt. Die gaan naar de hypothalamus toe. En die worden door de hypothalamus omgezet, waardoor je je verzadigd voelt. En dat lukt niet. En daardoor hebben ze altijd honger, 24/7.
2: En dat zegt Hanneke, ze is kinderarts. Meerdere van haar patiënten, allemaal kinderen, hebben het medicijn getest.
5: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
2: Of het ook op de Nederlandse markt komt, dat is nu aan de Nederlandse zorgautoriteit. Die kijkt ernaar. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht vakantiehuisjes afgebrand. Bij aankomst van de brandweer stonden ze al in lichterlaaien. Er is iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Omliggende strandhuisjes werden uit voorzorg ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle en is de brandweer bezig met nablussen. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. En tweedehands kampeerspullen vliegen over de toonbank. Kringloopwinkels zien dat koepeltentjes, klapstoeltjes en campingtafeltjes razendsnel uitverkopen. Ook in Emmen hoorde streekomroep Zo 34.
6: We krijgen ook regelmatig tenten binnen die helemaal compleet zijn en mooi zijn. En waarom zouden we een nieuwe kopen?
7: Nou, gaat heel hard. Je hebt hele mooie spullen, die zijn ook zo weer weg.
8: Ben je ook nieuwsgierig waar die tenten heen gaan?
6: Nou, ik denk dat de camping.
2: Ja, kamperen is erg populair. Volgens het CBS nam het aantal gasten op Nederlandse campings afgelopen jaar toe naar 5,6 miljoen. Het weer in het noorden en midden eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Door 22 graden in Groningen, 28 graden in Vlissingen.
1: Dankjewel, Martijn. Yo, verkeersinfo nog van de ANWB. De teller op dit moment. Even F5 hoor. Accuraat, 270 kilometer. Meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg, 25 minuten. Sta je op de A2 Den Bosch richting Utrecht, kom je bij knooppunt Everdingen in de file van een kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam, een half uur. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein, 25 minuten. Iets korter is die op de A27 tot slot. Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum. Linkerrijstrook dicht na een ongeluk. 20 minuten is je vertraging. Daar sterkte. 3FM.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel.
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: iets aan de hand in de Jumbo.
1: Nou, zet je schrap.
0: Ja.
1: Zet je schrap.
0: Ik liep er van de week doorheen en ik dacht, dit klopt niet. Er is iets geks. Wat er aan de hand is, je gaat het zo meteen horen hier in de ochtendshow. Eerst Bebe Rexha.

0: Met een bijzondere wandeling afgelopen week door de Jumbo van mij dan in Utrecht. Ik denk, wat is het hier leeg? Er is iets aan de hand en het was niet op een zondag, weet je wat? Nee, toch? Hè? Het voelde een beetje als als toen we in Utrecht even geen water mochten drinken, dat iedereen de schappen met water leeg haalde. Maar nu ook was het brood was er niet. Er waren allemaal schappen die gewoon veel te leeg waren.
1: Wat een heftig nieuws als je nu op deze ochtend wakker wordt. En dan denkt, ik moet nog even boodschappen halen bij de Jumbo.
0: Ik schrok daar oprecht van. Wat is er aan de hand? Leveringsproblemen bij het distributiecentrum in Veghel zijn problemen. En daarbij speelt ook nog het feit dat ze in Brabant veel drinken de afgelopen periode ook nog mee. Waardoor er heel veel water, bier en andere dingen niet voorradig zijn, omdat ze een beetje ze hadden niet verwacht dat er zo
1: in het zuiden meer water bijvoorbeeld dan wij hier in het midden van het land.
0: Ik weet niet of het alleen water is, maar misschien dat het ook met alcoholische versnaperingen te maken heeft.
1: Dus we moeten allemaal even naar een andere supermarkt. Dat zeg je eigenlijk, anders schrijf je mis.
0: Nee, gewoon geduld hebben. Ze zijn ermee bezig en het komt goed.
1: Het is 9 juli vandaag en grote kans dat je bijvoorbeeld nu al vakantie hebt, dat jouw vakantie is begonnen of dat hij er binnenkort aankomt. Wij gaan ook bijna op vakantie. Volgende week zijn we er nog een weekje en daarna zijn we er een maandje niet. Oftewel, het zit er bijna aan te komen. En ik ga op vakantie op een bepaald moment, namelijk tijdens de finale van het WK. Precies op het moment dat de voetbalwedstrijd begint, zit ik in het vliegtuig.
0: Hey, balen.
1: Ja, en in het begin dacht ik, jammer wel als Nederland misschien in de finale zou komen, maar nu Nederland uit is, dacht ik, het boeit me echt even helemaal niks meer. Boeide me niks. Tot het nieuws van vandaag. En toen kreeg ik toch wel even een lichtelijke traan in mijn ogen. Want ik mis het Justin Bieber concert.
0: Ja, dat is
1: dat vind ik zo erg. Want kijk, tijdens de rust van de finale van het WK komen er verschillende artiesten optreden. Dus Madonna komt, Shakira komt met Burna Boy, BTS komt, Gustavo Dudamel. Ik ken hem niet, maar hij is een dirigent. En dan komt er ook nog een kinderkoor en Coldplay. Nou. Dus ik dacht, leuk, weet je wel, maar hè. Totdat vandaag bekend werd gemaakt Justin Bieber. Toen dacht ik, hier baal ik toch zo even een
0: partijtje. Maar maakt het jou uit dat je het live... Kijk, ik snap, een voetbalwedstrijd, een finale, die wil je live zien. Ja. Want anders weet je de uitslag al. Maar de halftime show van Justin Bieber...
1: Ik heb het ook op Coachella gemist, waar toen ook iedereen me lekker aan het maken was met van die filmpjes. Ik wil het gewoon even van voor tot achter even goed kunnen zien. En in het moment dat je het met iedereen dan samen kijkt. En dat kan niet, want we zitten in het vliegtuig, dus spijtig genoeg. Maar voor jou in ieder geval een goede aanrader. Heb je niks meer voetbal, maar ben je wel ontzettend fan van één van deze artiesten. Onder andere dus Justin Bieber. Zou ik hem toch gewoon eventjes dan tijdens de finale dag aanzetten.
0: Shout-out Donald Trump trouwens. Dat hij dit geregeld heeft voor ons.
1: Ja, oude toppert is het. Ja.
0: Hij heeft wel smaak, hè?
1: Ja.
0: Hij heeft gewoon even Bieber opgebeld. En dat heeft hij
1: gedaan.
0: Voor ons geregeld. Ja.

0: een hele mooie dag. Want we gaan je alvast even voorbereiden op hoe het gaat klinken.
1: Wel lekker om Bieber even te draaien.
0: Of die finale natuurlijk.
1: Heerlijk, de halftime show. Knallen. Veel wat je kan zeggen over het WK. Maar dit is wel echt een dikke toevoeging hoor. De halftime show met onder andere Madonna. Coldplay.
0: Madonna.
1: Zometeen Alex Warren, zijn allernieuwste heet Passenger. Maar eerst JB, Justin Bieber. What do you mean op 3FM? Goedemorgen.

0: man van Ordinary.
1: En van oorwurmpjes.
0: En van Passenger, dat is de allernieuwste. Alex Warren.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Yes, morgen gaat hij eruit, want dan is het Air Friday. De dag dat
1: we snacken mogen.
0: In heel Nederland het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt door het aantal airfryers zoals aangezet wordt en frituurpannen die extra vermogen trekken. Want dan gaat de bitter garnituur in de pan. En wij doen er graag ons bijdrage aan, want wij geven jou een airfryer. Moet je wel de hoogste score hebben met laatste letter. Wat houdt dat in? Je kiest een beginletter en krijgt van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van dat antwoord meteen de beginletter voor het volgende antwoord bij een nieuwe categorie. En in 30 seconden moet je zoveel mogelijk categorieën weg zien te spelen.
1: Britt, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, we hadden het trouwens net over dat Justin Bieber gaat optreden tijdens het WK. Ben jij een beetje een voetballiefhebber of heb je er nog niet naar gekeken?
3: Nou, voetbal als Nederland mee zou doen, dan had ik het zeker wel even gekeken. Maar ik ben wel een Justin Bieber fan. Dus dat,
1: kijk, dus
3: dat
1: ga
3: vind
1: jij
3: ik
1: dan nu
3: leuk.
1: Ook kijken?
0: De M van marketing.
3: Dat denk ik wel.
1: Ja,
3: kijk,
1: dat zie je wel. Is ook. Ja, zie je. Ze pakken ook alle niet-voetballiefhebbers hier nu mee. Hartstikke slim hoe ze dat doen. Hey, Britt, jij kan kans maken op die airfryer. Het enige wat je even moet doen is meer punten halen dan Storm. Want Storm heeft dinsdagochtend de hoogste score weten te behalen. 5 punten waren dat voor laatste letter.
3: Okay.
1: Wil jij die airfryer? Is het wel handig om in ieder geval er nu even 6 te halen voor morgen die finale?
3: Ja, daar ga ik mijn best voor doen.
1: Jij hebt een startletter. Welke is dat?
3: De S van slang.
1: De S van slang. Oké, daar komt hij. Plaatsnaam in Nederland.
3: Schorrel.
1: Drankje.
3: Limoncello.
1: Gereedschap.
3: Gereedschap. Ja,
1: oh, Britt.
3: Gebruik ik ook nooit. Laat maar.
1: Ik geef het op. Nou, ik moet je ook zeggen, ik heb er ook geen verstand van. Is er een gereedschap met een O?
0: Ontluchtingssleutel.
3: Ontluchtingssleutel?
0: Als je iets wil ontluchten, dan gebruik je een ontluchtingssleutel.
3: Ja, oliekan.
1: Ik zie ook een oliekan. Weet je waar je dat voor dan zou gebruiken?
0: Ja, als gereedschap voor een auto monteren.
1: Ja, Britt, helaas, je hebt maar 2 punten gehaald.
0: Het is wat het is.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Maar goed nieuws voor jou, omdat je meegedaan hebt, krijg je sowieso het nieuwe, niet te vervalsen, laatste letter kaartspel.
3: Top, leuk.
0: Ga ervan genieten.
3: Komt goed.

0: vrienden van de ochtendshow, Higby.
1: We hebben toch zometeen weer verhaal?
0: Ja.
1: Het is vandaag donderdag en dat is toch wel de meest favoriete dag van mij en Wijnand. En ik hoop ook voor jou, want wij hebben hem omgetoverd tot date donderdag. Met naar mijn mening gaan er heel veel mensen altijd op donderdag samen uit. Weet je, drankjes doen, weet ik het wat allemaal. Morgen, ja, nog één dagje werken kan ons het schelen.
0: Vandaag gaan we knallen.
1: Vandaag gaan we even lekker knallen. Maar dan kunnen die knallende dates ook soms op een verkeerde manier uitpakken. En totaal sneuvelen. En naar die verhalen zijn we altijd op zoek. Geswiped en gesneuveld. Elke donderdag over 10 minuten hoor je het weer. En deze keer hebben we een verhaal. Ja, iemand heeft mij een DM gestuurd. En die zei dat die date als een blok voor haar viel.
0: Letterlijk of figuurlijk?
1: Ja, dat punt. Maar het schijnt wel echt een heftig verhaal te zijn. Dus ik ben ontzettend benieuwd.
0: Ga je zo meteen horen. Wil je vast voorgloeien op onze TikTok? Dat is wel leuk. Volg ons op TikTok. We hebben een hele afspeellijst met allemaal geswiped en gesneuveld edities van de afgelopen anderhalf jaar. Maar ja, dat is echt weer lachen, gieren, brullen als je hoort wat daar allemaal voorbij komt. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben nieuws te melden. NOS op 3, het laatste nieuws om 8:30.
3: NOS op 3.
0: Wat heb je meegenomen?
2: Ja, de politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. Dat meldt nu.nl. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zo in de interne systemen kon komen. Volgens de politie sprak diegene Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de oplichter onbekend blijft. Bij die hack kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen.
0: Waaronder die van mij?
2: Ja, en die van mij. Ja.
0: En ik ben dus ook al, ik ben dus al gebeld. Ik ben dus al door een fake Rabobank-medewerker er helemaal Ik dacht echt, dit is helemaal echt.
2: Oh ja.
0: Dus ik geloof ergens ook hoe goed en gewikst die gasten waren die mij probeerden te naaien. Als die ook maar de helft van de kracht hadden, wat die gozer uit het verhaal van wat jij net verteld hadden, dan hebben ze echt een probleem gehad. Want dan, ja, je wordt er gewoon ingelegd.
2: Ja.
0: Je denkt het overkomt mij niet,
2: ja,
0: maar let op
2: letten, ja.
0: Je bank belt je nooit.
2: Nee. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft ook teruggeslagen. In Iran zijn meerdere kuststeden geraakt, vooral aan de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger zegt dat die aanvallen nodig zijn om de veiligheid van schepen te garanderen. Ja, Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de regio aangevallen. Volgens Trump is Iran praktisch verslagen en hebben ze alweer met hem gebeld.
4: And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
2: Ja, Iran wil dus een deal, maar Trump zegt dat hij niet weet of hij nog een deal wil, omdat hij niet denkt dat Iran te vertrouwen is. Ja, of Iran ook echt weer om tafel wil met de VS, dat weten we niet.
3: Tour de France.
2: Dag 6 in de ronde van Frankrijk. Gisteren won de Nederlander Olaf Kooi de eerste massasprint van deze Tour.
5: Daar gaat Kooi. Daar trekt hij hem aan. Ruim baan voor Olaf Kooi. Olaf Kooi, wat mooi.
6: Als een leeuw in een kooi pakt zijn eerste Tourrit.
5: Hij pakt de 5 etappen met een lengte op de rest.
7: Voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
2: Maar vandaag wordt het overleven voor de sprinters. Want vandaag trekken de renners het hooggebergte in. Ze beklimmen onder andere de Tourmalet op ruim 2000 meter hoogte. En op die berg hebben veel mensen gelogeerd vannacht. Het was er gistermiddag al druk, zag mijn collega Jan Kees.
8: Het is waar, Fransen en Spanjaarden domineren de berg. Verder een internationaal gezelschap. Vlaggen zien we van natuurlijk Belgen, Slovenen, Denen, Ieren, Tsjechen, Britten. En al die mensen moeten zich zien te vermaken op de berg. Er zijn er een aantal die de fiets hebben meegenomen om die top zelf te bedwingen. Natuurlijk wordt de etappe gekeken. En, oh ja, dat hoort er ook bij. Er worden heel wat drankjes gedronken.
2: De 6e etappe van de Tour is vanaf 2:30 vanmiddag te volgen op NPO 1. Het weer in het noorden en midden eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen tot 28 graden in Zeeland.

Martijn. Yo. Verkeersinfo, 300 kilometer aan files in Nederland. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg, 20 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Knoopend Everdingen, 20 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam, een half uur. De A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Terbrechtseplein, 35 minuten. En de A27 tot slot Breda richting Gorkum voor Knoopend Gorkum, 22 minuten. Zei ik Gorkum, ik bedoel de Gorkum.

0: onze grote vriend Harry Styles en zijn American Girls hier op 3FM.
1: Het is donderdag, a.k.a. date donderdag, 9:11. We hebben weer een fantastisch dateverhaal.

0: Afspraakjes die gemaakt worden. Mensen die elkaar tegenkomen via Bumble. Die even tinderen en elkaar voor het eerst gaan zien vandaag. Maar soms loopt het ook gewoon mis. Ja,
1: soms gaan ze compleet viraal.
0: Het is gewoon kansberekening dat het gewoon fout gaat.
1: Ja, en die verhalen die zoeken wij eigenlijk. Geswiped en gesneuveld gaat dus over dateverhalen die echt kunnen gaan over soms overspel. Soms is er gewoon iets heel erg ranzigs gebeurd. Met bloed en weet ik het wat allemaal. De meest extreem verschillende verhalen hebben wij al binnengekregen. En ze blijven ook maar binnenkomen. Want het leuke is, deel jij dit nou met ons? Dat kan door ons gewoon even een DM te sturen op onze Instagram bij Nathan Jamie. Of eventjes een berichtje te sturen in de NPO Luisterapp. Je kan een etentje voor twee winnen daarmee. Of eigenlijk krijgen. En iemand die dat ook heeft gedaan, dat is Chantal. En zij gaat haar verhaal ook even met ons delen. Goedemorgen, Chantal.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen, jouw date.
2: Nou, het is zo bizar. Nou, het was zo. Ik had een jongen leren kennen via een dating site. En we hadden al een paar keer gedate. Het was allemaal leuk en zo. Nou, toen ging ik dus met vriendinnen gingen we naar een feestje. We hadden kaartjes gewonnen voor een hardcore feest. En dat was toevallig in de stad waar hij ook woonde.
1: Oké.
2: Dus, we hadden nog een kaartje over. Dus ik zei tegen hem van nou, als je zin hebt, dan kun je straks wel komen. Nou, wij hadden ons eerste pilletje, zeg maar, net genomen. En toen appte hij van nou, ik kom eraan, ik sta al bijna in de rij. Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem mooi ophalen. Nou, toen kwam hij dus binnen en ik zag dus echt al dat hij best wel van het padje was, zeg maar. Dus ik dacht, oh, oké. Ja, en toen moest hij natuurlijk de jas gaan ophangen. Nou, wij naar boven, want je had daar een hele hoge trap. En daar waren dan de kluisjes. Ja. We hadden net weer gezoend en hij zat ook allemaal een beetje zo bij die kluisjes van ja, ik wil zo wel met jou achter de gordijn. Want daar hingen allemaal van die gordijnen achter die kluisjes.
0: Oké.
1: Okay. dus als hij hem daar wel eventjes lekker met je te voelen, bedoel je?
2: Ja, ik denk het. Of zoenen, ik weet het niet. Maar hij wou in ieder geval achter het gordijn. Op een gegeven moment was hij dus weg. Dus ik heb hem echt overal gezocht. Ook op die trap, niemand te zien. Zeker naar beneden, ik overal kijken. Nou, toen kwam op een gegeven moment kwamen dus mensen naar mij toe van zoek jij iemand? Ik zei ja. Ja, want er is hier net een gast 7 meter naar beneden gekomen. Ik zei, wat?
0: Oh. Hij was van de trap gepleurd.
2: Nou, het was zo. Achter die kluisjes hing een gordijn. En hij is dus in zijn enthousiasme dacht hij, jee, ik wil met jou achter het gordijn. Is hij dus over die kluisjes gesprongen.
1: Nee!
2: Maar maar daar zat dus niks.
0: Oh.
2: Daar zat een afgrond.
0: Oh nee!
1: Ja. Maar wacht nu even, is hij dood of leeft hij nog wel?
2: Nee, hij leeft nog, Nee, want anders zou ik dit ook niet gaan vertellen.
1: Nee, dus
2: dan was het wel heel extreem.
0: Maar hij is echt van hoog naar beneden gevallen dan?
2: Ja, hij is echt van 7 meter. Het was gewoon een soort balkon. Is hij dus gewoon, heeft hij zichzelf gelanceerd naar beneden. En hij is dus daar helemaal naar beneden gevallen. En hij heeft wel geluk dat hij blijkbaar op een hek terechtgekomen was.
0: Geluk?
2: Wat een beetje, ja, het heeft wel zijn val gebroken, maar. Ik mee naar de EHBO en daar lag hij dus op de grond met allemaal slangen en weet ik veel wat hij allemaal had, allemaal mensen eromheen. Dus ja, ik schrok me natuurlijk helemaal kapot.
1: Ja.
2: En toen hoorde ik dus ook van ja, de ambulance is onderweg. En ik dacht echt, oh nee, wat is dit? Ja, en in de tussentijd begon mijn pil natuurlijk ook te werken, dus ik was ook niet meer helemaal helder.
1: Oh, wat een vreselijke situatie.
2: Ja, echt verschrikkelijk. Oh. Ja, dus toen ben ik mee naar de ambulance gegaan, naar het ziekenhuis. Dus ik ben daar in die wachtkamer gaan zitten. Best wel van padje. Dus ik heb daar echt een paar uur gezeten. En op een gegeven moment mocht ik er dus bij. En toen lag hij dus op een kamer met een paar andere mensen. Ja, echt heel erg. Toen ben ik er gewoon naast gaan liggen.
1: Geslapen.
0: Je bent bijna in bed gaan liggen in het ziekenhuis.
2: Ja. Ja, wow. Ik dacht, oh, kan niet meer, weet je.
1: En wat had hij? Had hij er iets aan overgehouden? Of wat was het?
2: Ja, hij had 3 gebroken ribben. Had hij.
1: Jeetje.
2: Dus op een gegeven moment, toen mocht hij wel gaan. En toen zijn we teruggelopen naar het station. Toen was hij ook helemaal stil en zo. Ja, dus toen heeft hij maar afgezet bij de trein. En dat was het eigenlijk.
1: Maar dat hij nog kon lopen naar de trein überhaupt met die 3 gebroken ribben.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, en Chantal, omdat jij dit met ons wilde delen, willen we jou natuurlijk ook even daar wat voor teruggeven. Dus je krijgt van ons een etentje voor 2. Kan je gezellig iemand meenemen?
2: Oh, nou, echt super. Hartstikke leuk.
1: Ga je lekker van genieten.
0: Eén tipje nog van ons. Gelijkvloers.
2: Ja. Ja, inderdaad. Geen hoge trappen meer.
1: Fijne dag.
2: Ja, dankjewel, hetzelfde.
0: Komt ook nog een bericht weer.

0: Nobody to Love. Sigma hoorde je op 3FM en daarvoor geswiped en gesneuveld verhaal van Chantal. Waarbij ze een date had. Die gozer die had iets te veel op en die donderde 7 verdiepingen. Dat was het, hè?
1: 7 meter. 7 meter naar beneden.
0: Geen 7 verdiepingen.
1: Dan was je denk ik oprecht
0: dan hadden we wel, ja. Maar mocht je nou dit soort dingen ook ooit hebben meegemaakt of van horen zeggen, een vriend of vriendin hebben...
1: Oh, een date die compleet via mis is gegaan. Ja. Dat zoeken we eigenlijk.
0: Laat het ons even weten via de NPO Luister-app. Stuur een DM'tje en dan spreken we jou misschien aankomende donderdag.

0: hij nog ergens gespot in een rottizaak of in een koffieshop in Amsterdam?
1: Ik heb helemaal niks gehoord over Bruno Mars dat hij ergens is gevierd.
0: Harry Styles overal gezien?
2: Behalve de Jimmy Woo.
1: Oh ja, dat had hij een afterparty, hè? Dat scheen verschrikkelijk te zijn. Ja, maar ja, het is ook of all places, ja, sorry, de Jimmy Woo.
2: Ja, dat was 15 jaar geleden echt vet.
1: Het was een hele leuke club toen, maar daar wil je nu eigenlijk gewoon niet meer doodgevonden worden.
0: Zo'n club in Amsterdam die ook bezongen werd in liedjes van de Flexicon en Seth, weet je wel. Ja, en de Jimmy. Ja, ja. En Flexicon, die stond daar vroeger ook.
2: En Monica Geuze stond daar een hele dag.
1: Ja. Maar dat is nu allemaal niet meer zo leuk. Dat en dat bleek dus ook bij de afterparty van Bruno Mars. Dat was geen succes.
0: Obi met zometeen tijdloze tracks. Onder andere heerlijk. Wonderwall, Oasis.
1: Ja, oh, en ik zie Stromae voorbij komen. Dat vind ik ook wel echt even lekker om te horen.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
15: De hete zomer, Crayon rolluiken.
16: Geluidsoverlast?
15: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
17: rolluiken. Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
18: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Hey yo, hey yo, goedemorgen. 8:02. Zometeen Oasis en ook Stromae komt eraan. Log on dans, lekker. Eerst de laatste nieuwsje update. NOS op 3, Martijn Middel.
21: Hey, Iran en Amerika hebben ook vannacht weer aanvallen op elkaar uitgevoerd.
22: NOS op 3.
21: Het staakt het vuren lijkt daarmee in de prullenbak te zijn beland. President Trump noemde de Iraniërs gisteren leugenaars. Iran geeft op zijn beurt Trump de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen, vertelt correspondent Daisy Moore.
23: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
21: Het oplaaien van het geweld betekent dat de belangrijke straat van Hormuz nog steeds niet open is voor alle internationale scheepvaart. Bij het UWV in Amsterdam worden dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. De uitkeringsclub stopt voorlopig met opleiden, omdat eerder dit jaar duidelijk werd dat er een onveilige werkcultuur is voor jonge artsen. Uit onderzoek van het AD en Eén Vandaag bleek toen dat opleidingsartsen flink tekeer kunnen gaan en dat de artsen in opleiding soms huilend rondlopen bij het UWV. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op een trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De man van 31 had 75 zakjes met cocaïne en heroïne ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk wilde reizen. In Duitsland vond de douane dat hij zich verdacht gedroeg. Toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. En die verdachte die komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. En langs de Nederlandse kust zwemmen steeds meer haaien. Voordat zwemmers in de stress schieten, het gaat over de gevlekte gladde haai die niet gevaarlijk is voor mensen. Om meer over ze te leren wordt er voor de Zeeuwse kust 3 dagen lang onderzoek gedaan. Vissers gooien hun hengels uit om ze te vangen, te merken en weer terug in het water te gooien. Op dag 1 werden er al 126 gevangen. En dat is veel, zegt de projectleider.
24: Toen wij begonnen 15 jaar geleden vingen wij zoveel haaien nog niet eens in een jaar. Nu kunnen we, als we een goede dag hebben, 50 haaien per dag per boot vangen. Het is echt, de dieren zijn in opkomst. Het is verrassend hoeveel er zijn.
21: De haaien zoeken de Oosterschelde op, omdat het water daar lekker warm en ondiep is en de jongen veilig kunnen opgroeien. Het weer, in het noorden en midden nog wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen, 28 graden in Vlissingen.
20: Heerlijk, dankjewel Martijn. ABB Verkeersinformatie, meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten, diezelfde weg tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen ook 25 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Leidschendam een 30 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. Altijd bonje. Daar 40 minuten staat er nu. En de laatste voor nu op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp. Er is een ongeluk gebeurd en dat levert je 20 minuten extra reistijd op.
25: 3FM.

0: opwarmen en genieten maar.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Kees 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Nutteloze tracks.
1: Obi Rijmaker.
2: Topic, Fireboy DML, Nico Santos, Bari. Hey, goedemorgen. Ongekend lekkere dag hebben we. Vind je niet? Oei, oei, oei, oei, oei. Het zonnetje gaat goed schijnen. Ik zat echt met een glimlach net op de fiets naar werk. Hoe lekker. En dan val je ook nog zo in een warm bad op de radio. Alleen maar platen met eeuwigheidswaarde. Elke werkdag vanaf 9 uur op 3FM. De tijdloze tracks. Van die tunes waarvan je denkt, hey, die wil ik eigenlijk met een infuus naar binnen werken. Zoals bijvoorbeeld de Google Dolls, zometeen Florence and the Machine. Eerst Romai,

Will Smith en Niall Horan, Drive 73 FM. Nou, zeg dat wel, hé. Het is 9:56. En de radio staat op 3FM, dat tovert een enorme glimlach op mijn gezicht. Sowieso, ik ben eigenlijk onnodig vrolijk vanochtend. Ik heb net zo finaal hard mijn telefoon laten kletteren. En ik ben een van die mensen die er geen hoesje op zijn telefoon heeft zitten. Ik heb echt even zo... Dacht hij met het scherp naar beneden op de stenen. Dacht ik, het kan twee kanten op gaan. Maar we zijn nog safe, we zijn nog safe. En wel, een kras op waar je u tegen zegt. Dat is oké. Okay. En dan zou je denken, dan is de rest van de dag verpest. Helemaal niet zo, ik zit er goed in. Ik hoop jij ook. Pak een lekker bakje, een retourtje koffieautomaat. Komt het helemaal goed. 3FM heeft fijne muziek voor je, waarmee je heerlijk deze werkdag door kan. Ook als het een vakantiedag is voor jou. En een hoop mensen die op dit moment onderweg zijn naar Wildenburg voor het weekend. Lekker festivalletje pakken. Het wordt 38.000 graden. En dan iets dieper in het zakje kijken. Hoe lekker is dat? Het zijn de tijdloze tracks op 3FM. Ik heb alleen maar platen met eeuwigheidswaarde voor je. Alesso en Sarah Larsson hoor je zo meteen. Words of Florence en de Machine komt eraan.

hoorde je bij 3FM. Heb je dat gezien in het nieuws? Het OV wordt gratis voor kinderen tot 12 jaar. De 65-plussers moeten juist meer gaan betalen. Dat is ergens ook wel weer eerlijk, toch? Die nemen altijd allemaal attributen mee. In de bus en in de trein van rollators, boodschappentrollies. Zo'n stoffen zakdoek. Gadverdamme. Hey, maar ik wil bij deze even melden dat wij bij Tijdloze Tracks onze prijzen niet gaan aanpassen. Alles wat je hier hoort blijft gewoon helemaal gratis. Bijna te goed om waar te zijn. Zoals deze, Google Doos op 3FM. Dit is Iris.

0: van de Tunis in de Opposite met de mega-hit Feestje op mijn graf bij 3FM. Een weekje geleden waren ze de gast in de ochtendshow met Wijnand en Jamie op 3FM om de plaat in primeur te laten gaan. En toen vertelden ze onder andere dat ze nieuwe muziek hebben uitgebracht puur omdat ze een hele trouwe fanbase hebben.
1: Weet je, iedereen staat nog steeds met ons. Die 13 jaar lang stilte hebben ze nog steeds onze naam geroepen en ons hoog gehouden.
2: Ja,
1: we moesten gewoon wat terug doen.
0: Ja, dat snap ik wel. Sowieso moet je trouwens die ochtendshow even wat vaker aanzetten op 3FM met Wijnand en Jamie, want het stikte van de live muziek. Hoe lekker is dat? De tijdloze tracks met zometeen Luna George is Dua Lipa. Dit is We're Good.

3FM, Aluna George, you know you like it. Ik neem je even mee terug naar de jaren 90. Wel je trainingspak thuis laten, alsjeblieft. Toen bestond de Eurodance al niet in de United States. Ergens ook wel logisch, het heet natuurlijk ook Eurodance. Totdat in 1996 voor de film Space Jam een plaatje werd gemaakt door een Vlaamse producer. En die plaat die werd onder DJ's zo populair. De 12-inch single werd voor meer dan $100 verkocht. En dat is zeg maar nog voor al die inflatie. 100

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen, live your dreams.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
21: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
22: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: Fender, Olivia Dean met 3FM. Rain Me In hoorde je daarvoor Technotronic en Pump Up The Jam.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Obi.
1: Met onder andere deze.

0: het laatste nieuws. NOS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Bij de Odido-hack zijn waarschijnlijk Nederlandse criminelen betrokken. NOS op 3. Dat zegt een speciaal team van de politie dat onderzoek doet naar de hack. De gegevens van dik 6 miljoen Nederlanders werden begin februari gestolen. Het grootste aanknopingspunt is een Nederlandse beller die zich voordeed als IT-medewerker van Odido, vertelt cybercrimefighter Stan.
2: Nu kan ik me ook voorstellen dat mensen denken, ja, tegenwoordig kun je met AI zo'n stem misschien wel simuleren, maar we hebben deskundigen hierop losgelaten, deze stem duidelijk laten bekijken en we kunnen nooit 100% uitsluiten dat het hier niet om AI gaat. Echter, op basis van de analyse denken wij echt dat het een menselijke stem is.
1: De politie denkt erover na om die opname openbaar te maken, om zo de hackers te pakken te krijgen. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn gisteren en vandaag 14 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. Amerika viel Iraanse doelen aan bij de straat van Hormuz, nadat de onderhandelingen tussen Iran en de VS vastliepen. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht 6 vakantiehuisjes afgebrand. Er is 1 iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een paar vakantiehuisjes in de buurt zijn ontruimd. Voetballer Ismaël Saibari doet definitief niet mee met de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. Hij viel geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Canada en is niet op tijd fit voor de kwartfinale van vanavond. En de oudste ezel van Nederland en zijn verzorger mochten gisteren 40 kaarsjes uitblazen. Ezel Chico en verzorger René waren jarig. En Hart van Nederland ging bij ze langs in het Brabantse Baarle-Nassau.
3: Gefeliciteerd!
4: Dankjewel!
3: Allebei, hè?
4: Ja.
3: Jullie zijn allebei jarig.
4: Ja. Hij is oud en ik nog niet. Lanslotje! Het is misschien wel echt de oudste ezel van Nederland. En hij is ook ereambtenaar geweest van de gemeente Bergen-op-Zoom. Hij liep mee in optochten. Maar het is een hele brave ezel. Hij is lekker rustig, hij valt niemand lastig, hij zit niet meer achter de meisjes aan.
1: Ezels worden gemiddeld 25 tot 30 jaar oud, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ze zelfs 50 worden. En daar hoopt René een beetje op.
4: Nou, en ik hoop dat we het over 5 jaar nog een keer kunnen doen. Dan gaan we 45 vieren. Hey, misschien zitten we nog wel 10 jaar in.
1: Heb ik nog wat weer in het noordoosten, wat wolken. Vanmiddag overal zon. 22 graden in Groningen en 28 graden in Zeeland.
5: Thanks Martijn.
6: Yo, yo.
5: ANWB Verkeersinformatie A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 minuten, dezelfde weg tussen Zaltbommel en afrit Everdingen een kwartier. Dan 2 keer dierennieuws op de weg, maar niet goed nieuws. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Daar ligt een gewonde gans op de weg en daardoor is de linker rijstrook dicht. En op diezelfde A12 de andere kant op Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Daar ligt dan weer een gewone zwaan. Het gaat daar niet goed. Deze man heeft echt een dubbele klapper gemaakt. En dan op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knoop het Ridderkerk en knoop het Bresseplein. Daar gewoon een normale 24 minuten.
7: 3FM. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: eBoekhouden.nl. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Kom naar Museum Batavialand.
13: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
12: Parkeren kan bij Bataviastad.
13: Dus kom naar Museum Batavialand.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
12: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: The stories are true.
17: The story has just begun.
18: Disney's Vaiana, kom tot leven.
19: See her light up the night in the sea. She calls me.
20: Are you ready to be the hero?
18: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
23: Oh yeah.
22: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Goedemorgen, het is 7 minuten over 10. Je bent bij de tijdloze tracks. Alleen maar platen met eeuwigheidswaarde. Daarom hoor je zo meteen Coldplay. Talk komt eraan. Eerst Ellie Goulding. Dit is Burn.

Mocht je voor je persoonlijke collectie nog op zoek zijn naar onuitgebrachte muziek van Coldplay, dit is wel echt je kans, hè? Een oud producer die in de eerste jaren van Coldplay met ze werkte, die laat allerhande opnames veilen. Hij heeft denk ik geld nodig. Waaronder een cassettebandje met daarop een demo voor een James Bond song. Die ze uiteindelijk nooit hebben ingestuurd. Niemand weet dus eigenlijk ook hoe die klinkt. Behalve wij. Ja, ik heb 3FM en de KRO en CRV zover gekregen een klein tonnetje van het ledengeld op de veiling te pompen. Bleek dat we toch een goede 94.000 euro meer hebben geboden dan we bieden daaronder. Ik heb ze. Ja. Wil je ze horen? De geheime opnames van Coldplay voor een nieuwe James Bond song. Komt-ie aan.

Ik laat het maar even lopen, want dit heeft natuurlijk nog nooit iemand gehoord. Journalistiek. Krijg je niet bij 3 voor 12. Het is wel vet hoor. Ik vind het wel cool. Kan Adele nog een puntje aan?

nummer 1 gehoorde klacht op kantoor. Gert, verdemme, wat is die koffie eigenlijk smerig? Is ook logisch natuurlijk, uit zo'n automaat krijg je nooit het allerbeste. Maar we hebben bij 3FM een mooie oplossing voor bedacht. Het Bakkiebreuk kan van jou zijn. De enige echte 3FM koffieblend die het allerlekker smaakt op kantoor. Terwijl je 3FM aan het staat natuurlijk. Die kan van jou zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is goed raden welke twee tijdloze tracks ik in Breukies Blender heb gegooid. Ik heb een kleine cursed mashup gemaakt. En aan jou dus de taak, vogel even uit welke twee tracks hoor je hier. Nou, de eerste is niet heel moeilijk. Maar hoor je wat de tweede is? Dat is de vraag.

0: zijn, dan maak je kans op het enige echte bakkie breuk, de 3FM koffieblend die het heerlijkst smaakt op kantoor. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Spannende dag voor jou.
1: Ja, op zich wel, ja.
0: Je gaat solliciteren voor je eerste echte baan.
1: Klopt.
0: Wat voor werkveld moet ik aan denken?
1: Ja, in de techniek. Ik heb in Delft gestudeerd. Dus dan zoek je als snel iets in de techniek. En het gesprek is bij een scheepsbouwer. Dus dan heb je een beetje een idee.
0: En heb je een beetje op zitten zoeken goede tips voor je sollicitatiegesprek? Welke dingen moet je wel zeggen, welke dingen moet je niet zeggen? Dat soort zaken?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Dus ik dacht, als jij nog een goede tip hebt, dan...
0: Ja, je hebt aan mij echt de verkeerde. Ik heb in mijn leven één baan gehad en dat was hier. ik kwam binnen en toen zei ik, volgens mij moeten jullie maar op de radio zetten. En dat is gebeurd ook. Dus ik heb weinig tips voor je.
1: Nou, misschien zelfvertrouwen uitstralen dan.
0: Zelfvertrouwen uitstralen, dat zou ik inderdaad absoluut willen aanraden. En volgens mij komt het helemaal goed. Laat even weten hoe het is gegaan vanmiddag.
1: Yes.
0: Hey, even terug naar de Breukies Blend. Ik kan jou blij maken met het bakkie breuk die het lekker smaakt op kantoor bij je nieuwe baan. Moet je wel even weten welke twee liedjes ik net in de mashup gooide. Vertel.
1: Dat was ABBA, Mamma Mia en Miley Cyrus met End of the World.
0: Ik kijk even naar de jury. En dat is feitelijk juist. Lekker man. Nou, dan gaat de bakkie. Kom naar je toe.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Nieuwe auto?

0: Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: 3FM. Good morning, het is 1 minuut voor 11. Zometeen Bruno Mars op 3FM en ook Bob Marley komt eraan. Hoe lekker is dat? Eerste laatste nieuwsupdate, NOS op 3, Martijn Middel.
9: Goedemorgen, door de aanvallen in Iran wordt tanken opnieuw duurder.
10: NOS op 3.
9: Het staakt het vuren tussen de VS en Iran lijkt niet meer te bestaan. Vannacht bombardeerde Amerika militaire doelen van Iran bij de straat van Hormuz. Iran viel vervolgens Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten aan. En door die escalatie is de olieprijs weer aan het stijgen. En dat gaan we ook merken aan de pomp, zegt mijn collega Aida van de economieredactie.
11: Ja, zeker. De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn. Ja, en dat is gewoon een direct gevolg van die hernieuwde aanvallen. En nou ja, zoals je net al zei, het is ook te zien in de olieprijs.
9: In Limburg is een politiemedewerker op straat gezet omdat er vermoedens zijn van seksueel wangedrag. Het OM deed onderzoek, net als de politie zelf. De medewerker zou bij meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en daarbij ook gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. De Efteling gaat hun duurste attractie ooit bouwen. Het wordt een hangende achtbaan die de naam Missie Luminar krijgt. Het ding gaat een slordige 50 miljoen euro kosten. De nieuwe hangachtbaan komt vlak bij de entree en moet eind 2029 zijn eerste ritje gaan doen. En nu het weer warmer wordt, hebben airco-monteurs het druk. Ze krijgen ook steeds vaker te maken met buren die ruzie hebben over het plaatsen van zo'n airco. Mensen zijn bang voor het kabaal, vooral als een koelsysteem op het balkon wordt geplaatst, zegt deze monteur tegen Hart van Nederland.
12: Dan komt de buurvrouw al een beetje over de schutting kijken van wat gaat hier gebeuren. Maar ja, vaak is het dan de vacuümpomp die bijvoorbeeld nog staat te draaien. En dan zijn mensen al gelijk bang van dit wordt geluidsoverlast, want ja, ik slaap hiernaast. Want zeggen we ook altijd, mevrouw, wacht nog even tot we klaar zijn. U hoort helemaal niks, want ze zijn echt heel stil.
9: Nou, klagen veel buren over zichtoverlast. Ze vinden de installaties de buurt lelijker maken. Het weer in het noordoosten, nog een paar wolken, maar de zon komt er overal bij vandaag. Bij 22 graden in Groningen, 28 in Zeeland.
8: Och, lekker. Dankjewel Martijn.
1: Jojo.
8: ABB Verkeersinformatie A7, Groningen, Duitse grens. Daar zijn wegwerkzaamheden en daardoor heb je een kwartier vertraging tussen Oudeschans en de Duitse grens. A12 Arnhem richting de Duitse grens, daar is dan weer een politiecontrolepost, kwartiertje. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knopen ter Bresseplein, ook een kwartier. En de laatste op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk en IJssel en Knopen ter Bresseplein zijn wegwerkzaamheden en dat levert je ongeveer 10 minuten vertraging op.
3: 3FM.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: De wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Lassie Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Stel je voor, jij zorgeloos

0: 1000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: zijn de tijdloze tracks. Elke werkdag tussen 9 en 12 krijg je alleen maar liedjes waarvan je denkt, oh ja, lekker. Zometeen Bob Marley onder andere, ook Avicii komt eraan. Hey, en ik kijk even op de klok. Nou wil het toeval nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. Ik ga voor een broodje kroket vandaag. Ja,
1: hop. Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Ik was afgelopen dinsdag bij het laatste optreden van Bruno Mars in de Amsterdam Arena. Mijn god, wat een goede show. En het heeft er ook een beetje voor gezorgd dat ik al zijn oude bangers opnieuw aan het ontdekken ben. Dus ik dacht, die geef ik je ook even vanochtend. Bruno Mars, 3FM.

een nummer dat dan weer gekoppeld is aan een muzikale categorie. Het zou bijvoorbeeld Vlaams kunnen zijn of supersonisch elektronisch. Welke dat is hoor je zo meteen naar Somje, Avicii en eerst Bob Marley.

0: En dan weet je waar het tijd voor is. Ach, hoe lekker, mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. De Request Roulette wordt er zwier gegeven aan het roulettewiel dat hier net met drie ijskranen naar binnen is getakeld. En dan komt hij terecht op het nummertje natuurlijk. Staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En dan kan je verzoekje in die categorie insturen via de NPO Luister-app. Tegenover mij, Jan-Willem Wessels, de croupier van dienst.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat de zwier geven aan het Request Roulette-wiel. Zou jij alvorens de zwier te geven even op de balletjes willen blazen?
1: Dat wil ik.
0: Ja, dat is een goede blaas die vandaag even wordt gedaan.
1: Daar gaan we.
0: Nou, kom op.
1: Ja, van plek. En er is witte rook.
0: Ja.
1: En het is geworden. En dat is wel echt even hartstikke leuk. Ja. Het is geworden. Even.
0: Oh, god. Gaat het mis?
1: Ja, nee. Het is gewoon. Ah, dit is leuk. Nummer 17 duo's. Nou.
0: Nummer 17 duo's. Veldhuis en Kemper.
1: Simon en Garfunkel.
0: Oeh, vind ik ook leuk. Ja, goede keuze.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is de werkdag voor jou? Ik denk aan je stemgeluid te horen dat je thuis bent.
1: Het is een dagje vrij. Ja,
0: ach, wat heerlijk. Hè. Nog geen besteden vandaag.
1: Een beetje de tuin nog netjes maken. En ik denk vanmiddag nog even wat sportief doen.
0: Oh, ja. Misschien een klein terrasje vanavond.
1: Ja, misschien.
0: We sluiten het niet uit. Wat heerlijk, Peter. Hey, de request roulette die viel op duo's. Daar kwam ik een heleboel goede duo's tegen in de NPO-luisterapp. Van ik dacht, lang niet meer gehoord. Maar ik vond jouw keuze dan wel weer eentje die eruit sprong, omdat het een heel recent duo is.
1: Het is een heel recent duo. Het is een muzikaal gelegenheidsduo, maar ook weer niet. Ja, vrouwtje is die.
0: Ja, toch wel volgens mij hartvriendinnen. En samen ongelooflijk goed als muziek maken. Dus met liefde draai ik die voor je in de request roulette. Estien en Vrouwtje. En nooit meer spijt. Geniet ervan, jongen.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag vandaag.
1: Jo, jij ook.

Estine en Vrouwtje bij 3FM. Nooit meer spijt, hoorde je. Half uurtje geleden pushnotificatie op mijn telefoon. Misschien heb jij hem ook wel gehad. Bonnie Tyler is overleden. En die herkende je altijd direct, hè. Die rauwe stem maakte van Total Eclipse en Holding Out for a Hero. Echt gigantische, amazing klassiekers die je nog steeds heel vaak hoort. Met recht tijdloze tracks. Kan dus ook niet anders dan dat we er vandaag even draaien op 3FM. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Bente op 3FM en 3, 2, 1. Zometeen vanaf 12 uur. Mart Meijer op de radio.
1: Ga ik ook 3, 2, 1 doen.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja, vet,
0: nou,
1: hè?
0: Wel verdomd.
1: Niet normaal.
0: De 3 over 12 komt eraan. 3 belangrijkste platen van vandaag.
1: Daar zit onder andere een aankomende zomerhit uit Frankrijk in.
0: Oh?
1: Ja.
0: Oké.
1: Nou, laat gebieden daarna hebben we er misschien wel nog maar eentje.
0: Dat kunnen we wel gebruiken met het weer.
1: Heerlijk.

0: Bente op 3FM en 3, 2, 1. Zometeen vanaf 12 uur Mart Meijer op de radio.
1: Ga ik ook 3, 2, 1 doen.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja, vet,
0: nou,
1: hè?
0: Wel verdomd.
1: Niet normaal.
0: De 3 over 12 komt eraan. 3 belangrijkste platen van vandaag.
1: Daar zit onder andere een aankomende zomerhit uit Frankrijk in.
0: Oh?
1: Ja.
0: Oké.
1: Nou, laat gebieden daarna hebben we er misschien wel nog weer eentje.
0: Dat kunnen we wel gebruiken met het weer.
1: Heerlijk.

0: actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou. Blootgewoon.nl.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar. €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
14: 3FM.
13: Campus
14: Middag 12 uur, zoals iedere werkdag, hoor je zometeen hier op 3FM de drie belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12. En zoals elke middag hoor je Stef Bandstra van Die heeft het nieuws.
15: Hey Mart, goedemiddag. Een update in de moordzaak in Nieuw-Vennep.
16: NOS op 3.
15: Want de man die wordt verdacht van de moord op een vrouw daar afgelopen maart is een bekende van de politie. Hij was al eens eerder opgepakt voor winkeldiefstal, zegt deze verslaggever van NH.
17: Verder, nou ja, blijkt dat hij last heeft van psychiatrische klachten. Hij zit op dit moment ook vast binnen de gevangenis van Zaanstad op een psychiatrische afdeling. En eigenlijk wordt daar waarschijnlijk maandag meer over bekend, hè, wat justitie daarmee gaat doen en in hoeverre dat mogelijk in verband staat met de doden van Karin.
15: Ja, die Karin werkte bij ABN AMRO. De moord in Nieuw-Vennep maakte veel los. Vier dagen daarvoor werd een directe collega van haar ook al doodgevonden in haar woning. En in die zaak is de partner van de vrouw de verdachte. Bonnie Tyler is overleden. Ze scoorde een monsterhit met deze track.

0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take

Total Eclipse of the Heart inderdaad. Maar ook It's a Heartache is een van haar allergrootste hits. Ze stond bekend om haar heese stemgeluid dat ze overhield aan een keeloperatie. Bonnie Tyler lag al enige tijd in coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Ze overleed in Portugal, waar ze al jarenlang woonde. Bonnie Tyler

0: was 75 jaar. En dan nog dit. Oplichters proberen geld te stelen van profvoetballers door te doen alsof ze van FC Groningen zijn. Ja, ze maken gebruik van vervalste papieren, ook e-mailadressen, waardoor het lijkt alsof ze zaken doen met de technisch directeur van die club.
1: Zij benaderen zaakwaarnemers van spelers met het verhaal dat FC Groningen interesse in ze heeft. Uiteindelijk wordt er dan een contractvoorstel gestuurd. En dan wordt er gezegd dat er eigenlijk alleen nog even een bedrag overgemaakt moet worden. En dat gebeurt dus allemaal onder de vlag van FC Groningen.
0: Er zijn al meerdere spelers op deze manier benaderd. In één geval ging het zelfs zo ver dat een speler uit Engeland al op Schiphol stond. Want hij echt dacht dat hij bij FC Groningen aan de slag zou gaan. De club zelf heeft aangifte gedaan. Het weer dan nog. Veel zon nu. In het noordoosten is het vanmiddag een grijze boel. Het is 22 graden in Groningen tot 28 graden in Zeeland.
2: Dan drie van verkeer van de ANWB. Het is niet heel druk, maar er staan wel een paar lange files. Onder andere op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Bij de Keteltunnel, daar is een ongeluk in de tunnel gebeurd. En zijn ze bezig met bergen. Daar zijn er twee rijstroken dicht. En heb je 40 minuten vertraging. Kan in de richting van Rotterdam ook via de A13. Dan problemen op de A16 bij de Van Brinnenoordbrug. Beide kanten op. De brug ging zo, weet niet of het niet meer open of niet meer dicht ging. In ieder geval, je kon er niet meer overheen. Hij is zojuist weer gerepareerd. Je moet in de richting van Rotterdam op de A16 nog wel met een kwartiertje vertraging rekening houden. En de andere kant op richting Breda met ongeveer een uur op dit moment. Sta je ergens anders in Nederland in de file, heb ik die van jou niet genoemd, ben je binnen een kwartiertje weer onderweg. 3FM.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En
11: en krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
18: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: 3FM. Mark Meijer. Een heel goedemiddag. Donderdag alweer, de week vliegt voorbij. Dus we trappen ook snel af met de 3 over 12 van vandaag. Want voor het weet is de donderdagmiddag ook weer voorbij. De 3 belangrijkste tracks van de dag. Met op nummer 3 de nieuwe superhit van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.
19: 3 over 12. Nummer 3.

0: in Nederland op Best Kept Secret. Dat is uiteraard niet de reden waarom je hem nu hoort.
1: 3 over 12.
0: In de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. Want Jack White, de man van de White Stripes, is vandaag jarig. Zo, wacht even hoor. Excuus. Ik wou zeggen zwaar weekend gehad, maar het is donderdag. Ik wilde zeggen, nee, hij komt dus niet voorlopig weer naar Nederland. Maar het is vandaag zijn 51ste verjaardag. Abraham Plus Energie geworden. Van harte gefeliciteerd, Jack, als je luistert. We gaan er maar vanuit. Het is de 3 over 12, de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag hier op 3FM. En de nummer 1, dat is echt een giga-hit op TikTok. Getallen gaan daar dwars door het dak. Terwijl dit een liedje is dat al zeker een jaar uit is. Het is van een Franse zanger. Je hebt waarschijnlijk zijn naam nog nooit gehoord. Mauvais Joe heet hij. Hij maakte deze tune dus vorig jaar zomer, maar toen wilde het liedje niet helemaal van de grond komen. In tegenstelling tot nu. Dat is ook wel weer de wonderenwereld van hoe TikTok werkt. Een jaar later kan zo'n liedje het dan ineens echt keihard doen. Er is ook wat te doen om dit liedje, want sommige mensen vermoeden dat deze meneer een beetje gebruik gemaakt heeft van AI om dit liedje te maken. Ik moet zeggen, ik ben er geen expert in. Ik heb het gehoord en ik hoor niet exact waar dat dan zou moeten zitten. Maar er wordt een hoop over gepraat en dat is over het algemeen ook goed voor de streams en de TikToks van dit soort artiesten. Dus ik wil je graag voorstellen aan een potentiële nieuwe zomerhit van dit jaar bovenaan de 3 over 12.

in de 3 over 12 van 3FM van vandaag is een nieuw oud liedje uit Frankrijk. Dat op streaming en op TikTok echt knettertje hard gaat. Dus deze ga je nog wel een paar keer horen. Movejo en Pile hoorde je zojuist bij 3FM. Als belangrijkste track van de dag. Niet in de war raken, binnen een paar minuten Friday. Maar het is toch echt donderdag. Return of the Nightcrawlers. Hoor je zo meteen hier.

kerstverse 3FM Talents. Afgelopen dinsdag kregen ze dat predicaat opgespeld in de ochtendshow van Wijnand en Jamie hier op 3FM. Flair heette ze, je hoorde het door het oog van de nacht. Zou kunnen dat dit het eerste liedje is dat je van ze hoort. Je hebt ze al wel eens eerder op 3FM kunnen ontdekken, maar misschien is dat je ontgaan. Dus ik dacht, ik kan je ook nog even voorstellen aan de carrière van Flair aan de hand van twee andere liedjes. Ze zijn namelijk nogal goed in het maken van liedjes over dingen die mensen leuk vinden. De eerste heet Seks. Oh, je past

kan horen welk van de twee het eerste uitkwam en welk van de twee daarna uitkwam. Ze begonnen als lekker gek flair. En daarna werd het allemaal steeds, ja, zeg maar, ze hebben dat, hoe noem je dat? Dat beetje jonge, dat frisse. Het klinkt een beetje richting studentico's, maar ze hebben dat nog steeds een beetje, maar laten dat langzamerhand ook steeds iets meer los. Ze worden wat volwassener, ze groeien wat meer. En dat hoor je helemaal op dat nieuwste liedje van ze. Dat heet Door het Oog van de Nacht. En dat liedje maakte ze 3FM Talent. Flair hoorde je zojuist. En dit zijn Lady Gaga en Bradley Cooper nu. En Shallow.

Raccoon. Of Gerard Joling, net hoe je wil. Zowel Raccoon als Gerard Joling begonnen ooit in het Engelstalig en zijn vervolgens geswitcht naar Nederlands. Laat het even bij Raccoon houden voor nu. Daarna geswitcht naar het Nederlands en dat werkt uiteindelijk heel goed. De pauze heeft in Noorwegen precies andersom gedaan. Zij begonnen een aantal jaar geleden muziek te maken en dat deden ze toen nog gewoon in het Noors. En het echt grote succes kwam pas in het Engels. Dit zijn die Noorse liedjes van ze. Dit had ook, klinkt ook alsof ze in het Nederlands begonnen zijn. Ik hoor duet en iets met avontuur en iets met klootzak ook, geen idee. Maar dat deden ze eerst, dat werkte in Noorwegen wel heel goed. Maar het grote internationale succes kwam toen zij switchten naar Engels. Met dit liedje, Magnetic, hier hoorden ze juist de Bauza hier bij 3FM. Met binnen een paar minuten, klein beetje pit voor tijdens de lunch. Peggy Goo, na na na, hoor je naar George Ezra. Home.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Jamaican.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, eerst even tijd voor het liedje dat ik graag onder je aandacht wil brengen. Mocht je op regelmatige basis rond deze tijd naar 3FM luisteren, heb je hem afgelopen week al een paar keer voorbij horen komen. Zo niet, mijn grote vriendin, we hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar in mijn hoofd is ze mijn grote vriendin, Carly Rae Jepsen, heeft een nieuw liedje uitgebracht. Een paar jaar na haar laatste album komt er een nieuw album aan en ze heeft een dubbelslag geslagen en daar maak ik misschien ook lichte zorgen om. Wat zij voorheen altijd deed, was voordat ze een album ging maken, is ongeveer 100 liedjes schrijven. Dat klinkt alsof ik het nu heel grappig overdrijf, maar zij schreef echt ongeveer 100 liedjes. En daar koos ze er dan 12, 13 van uit voor op een album. En dat zorgde er ook altijd voor dat er dan een jaar later nog een album met afgevallen liedjes kwam. En dan kwam er vaak een jaar later of een half jaar later nog weer een soort C-kant van dat album. Ja, nu gaat ze meteen een dubbelalbum uitbrengen met 2 keer 12 liedjes. Wat denk ik betekent, nou ja, het zou knap zijn als ze er dan nog steeds 75 heeft liggen om uit te brengen. Eerst maar eens even dat album uit zien komen op 18 september. Kijken we daarna wel verder. Dit is het eerste liedje daarvan af. Carly Rae Jepsen, haar nieuwste, On Wires.

Maar ik besef dus nog steeds niet dat de zomer al is begonnen. Sinds ik niet meer op school zit en geen zomervakantie meer heb om me aan vast te houden, is mijn hele besef van wanneer het nou precies zomer is compleet weg. Dus ik voel mezelf al weken denken, oh ja, als het straks zomer is, ga ik terrasjes doen, ga ik deze mensen zien voor wat leuks. Oh, wat zou de zomerhit van dit jaar worden? Maar het is zomer, hè?

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Op 3FM. Olivia Rodrigo. Stupid Song.
4: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: schermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: krijg de vibe van break-up liedjes als je alleen naar de titels van de laatste liedjes van Olivia Rodrigo kijkt. Drop Dead en Stupid Song. Maar het zijn allebei liefdesliedjes. In Stupid Song zegt ze: I want you more than any stupid song could ever say. En Drop Dead, kiss me and I might drop dead. Geef me een kus. Misschien val ik wel dood neer van puur verlangen. Olivia Rodrigo, Stupid Song, hoorde ze juist bij 3FM. Binnen een paar minuten hier jouw kans op een nieuwe 3FM kantoorplant. Hij zoekt een baasje, traantjes lopen over zijn blaadjes. Hij kan van jou zijn zometeen als je meedoet aan BN'er met een baan.
1: Zometeen op 3FM. Meer Maart. Met onder andere deze.

0: genieten maar.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
5: I want chicken.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer.
8: Here we go.
7: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light.
7: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Om de oceanen te

0: zometeen dan ook Kensington War komt eraan. Het is 1:01. Het nieuws krijg je van Stef Bandstra.
1: Goedemiddag. Ze zijn er weer, hoor, die beestjes.
2: Haha, daar zitten ze. De klootzakken.
3: NOS op 3.
1: Ja, welk biertje het is, hoor je zo meteen. Ik begin op de huizenmarkt, want het afgelopen kwartaal is een record aantal huizen te koop gezet. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.
4: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten, zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. Als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
1: Zo'n 57.000 huizen werden te koop gezet. De makelaars waarschuwen wel dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en ouderen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen na meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn privéleven. Het ontslag volgt naar onderzoek door de politie en het OM. Wat de medewerker precies heeft gedaan, weten we niet. Droevig muzieknieuws dan. Deze zangeres is overleden. Bonnie Tyler gaat het om. Je hoort haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. De zangeres uit Wales overleed in een ziekenhuis in Portugal, waar ze al jarenlang woonde. Haar gezondheid was al langer slecht. Ze moest een tijdje terug een spoedoperatie ondergaan aan haar darmen. Bonnie Tyler was 75 jaar. En op verschillende plekken duikt hij alweer op, hoor, dat beestje. De eikenprocessierups. De afgelopen jaren viel het nog best mee, maar dit jaar zien ze onder meer in Schiedam flink meer meldingen van die rupsen in bomen. Komt waarschijnlijk door de droogte en de hitte, want daar gaan de rupsjes goed op.
5: Ik heb een firma klachten binnengekregen. En omdat het zoveel erger is in onze gemeente dan de afgelopen jaren, gaan we met een kaart van alle bomen in Schiedam langs, zodat we zeker weten dat alle bomen op het openbare gebied in ieder geval vrij worden gemaakt van de rups.
1: De haren van die rups kunnen onder meer voor jeuk op je huid zorgen, ontstoken ogen en ook irritatie aan de luchtwegen. De rupsen worden daarom met een speciale stofzuiger opgezogen. Dus zelf aan de slag gaan wordt zeker afgeraden. Dus pak vooral niet je verfbrander uit de schuur, zoals Attie een paar jaar terug deed.
2: Haha, daar zitten ze. De klootzakken. Kom eens hier, loeders. Ja, ze knappen. Erg dood.
1: Ja, mensen die last hebben van de eikenprocessierups kunnen het allerbeste de gemeente bellen of een bestrijdingsdienst als de boom op eigen grond staat. We gaan uitweten hoeveel zon nu. In het noordoosten is het wat grijzer. Het is 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen nog meer zon en ook iets warmer, tot wel 30 graden in het zuiden van het land.
0: Drie van verkeersupdate dan van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op donderdagmiddag. Dikke 100 kilometer file en een paar lange ook ertussen. Onder andere op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein heb je bijna 25 minuten vertraging. De A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Arkel zijn ze bezig met bergingswerk na een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dan heb je bijna 3 kwartier vertraging. Weg wordt wel zometeen weer vrijgegeven als alles goed gaat. Dan nog de A16 tussen Rotterdam en Breda. Vanwege werkzaamheden op de aansluitende A20 heb je bij knooppunt Ridderkerk op dit moment 25 minuten vertraging.
3: 3FM.
6: Ster. Had je sportavond? Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: 3FM. Mark Meijer.
9: Goed, het is de donderdagmiddag van 3FM en die vier je met de meeste muziek van Nederland. Waaronder Summertime van The Fresh Prince zometeen. Crossfire en Clooney komen eraan. En eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: heb ik zelf in handen voor een spelletje gaan doen. En het antwoord is ja, we gaan een spelletje doen. We gaan BN'er met een baan spelen. Het zou zomaar kunnen dat er een bekende Nederlander jouw werkvloer op komt stappen. Om jouw nieuwe collega te zijn. Althans, zo kan het zo meteen gaan klinken. Hoewel, als er nu iemand luistert die dit op dit moment aan het doen is, dan kan je aardig multitasken, laat ik het daarop houden. Maar je gaat zo meteen de stem horen van een bekende Nederlander en je gaat geluiden van een nieuwe baan, een nieuwe werkplek horen waar die BN'er zich op dat moment bevindt. Heb ik natuurlijk allemaal zo in elkaar geknutseld. Maar de vraag is, kan jij het in je hoofd weer uit elkaar knutselen en horen wie deze BN'er is en welke nieuwe baan ik diegene heb gegeven? Op het spel staat de 3FM kantoorplant. We hebben een plantje met het logo van 3FM en het blad. Hij is lief, hij is gezellig, hij filtert de lucht voor je en hij is een goed luisterend oor. Die wil je dus winnen als je... Sorry, je kan hem winnen als je hoort welke BN'er ik welke nieuwe baan heb gegeven. Komt ie aan.
1: Nou, dat heeft mij en mijn zoon en mijn gezin wel heel diep gegriefd. Mijn zoon overtrad de wet. Maar een 15-jarige jongen hoort dan beschermd te zijn tegen publiciteit. En mijn zoon is natuurlijk op de voorpagina's terechtgekomen, voorpagina. Eigenlijk met de bedoeling om mij te raken. En dat heb ik erg in de eerste plaats tegenover mijn zoon.

0: radio erbij haalt, dan gaan we alles dubbel horen. Let maar op. Hallo Remy.
1: Hallo Remy.
2: Hallo.
0: Hey Remy, zou jij heel even je radio uit willen doen?
2: Ik heb mijn radio uit, dus ik wacht even.
0: Oh.
2: Oh, ja.
0: Ik hoor mezelf. Ik hoor mezelf
2: nu wel.
0: Ik vind het heel moeilijk praten. Ik hoor mezelf terug. Heb je wel speaker toevallig?
2: Nou, volgens mij is het beter, klopt dat?
0: Ik denk het wel.
1: Ik denk het wel.
2: Ja.
0: Nou, niet. Maar we gaan ons er wel doorheen beuken, Remy. Ik vroeg me af, werk je nou bij een vakbond of wat is het werk dat jij doet?
2: Ja, ik ben vakbondsbestuurder. Ofwel, ik zeg wel eens met een knip ook. Ik mag ruzie maken met werkgevers en ik krijg daarvoor betaald ook.
0: Ja, maar als jij vakbondsbestuurder bent, dan is dat letterlijk je hele baan, toch? Jij gaat gewoon de belangen van werknemers behartigen bij werkgevers. En dan is het vooral heel veel knokken, lijkt mij.
2: Nee, dat valt wel mee. Er zijn ook heel veel goede werkgevers. Er zijn ook werkgevers die wat aandacht vragen. En wij onderhandelen ook gewoon cao's uit. Van faillissement tot sociale plannen. Hè. Dus tot cao's. Dus het is... Nee, het is niet het knokken wat je denkt dat het is.
0: Nee, ik zie allemaal mannen inpakken, heel hard met vuisten op tafel slaan. Maar doe je dit in een bepaalde sector? Werk jij bij een van de allergrootste vakbonden die het voor allerlei sectoren doen?
2: Ik werk bij een van de grotere vakbonden van Nederland. Ja, en wij doen alle sectoren en ik heb de sector industrie.
0: Ah, oké. Ik wilde net gaan zeggen, zou het zomaar kunnen dat jij verantwoordelijk bent voor mijn vakantietoeslag en zo die je krijgt. Maar jij doet industrie, dus dat zal dan wel niet.
2: Maar ik ken die collega wel die dat doet.
0: Ah, oké. Nou, wil je mijn hartelijke dank aan hem overbrengen?
2: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Hey, Remy, nou, jullie verdienen dan inmiddels bij jullie op kantoor wel iets van ons terug. In dit geval de 3FM kantoorplant. Als je goed hoort welke BN'er ik welke nieuwe baan gegeven heb. Voor de zekerheid ga ik nog even één keer de opgave aan je laten horen.
3: Nou, dat heeft mij en mijn zoon en mijn gezin wel heel diep gegriefd. Mijn zoon overtrad de wet. Maar een 15-jarige jongen hoort dan beschermd te zijn tegen publiciteit. En mijn zoon is natuurlijk...
0: Herkenbare stem, maar wie was het ook alweer? En welke nieuwe baan heb ik haar gegeven, Remy?
2: Ja, het is Femke Halsema en ze werkt volgens mij in een tennishal. En of ze nou professioneel tennisser is... Of ballendame, dat weet ik niet, maar ze werkt in elk geval een tennishal.
0: In alle eerlijkheid, als ik een specifiek antwoord wil horen, dan moet ik het ook specifieker maken zelf. Dus dat had je helemaal goed gehoord. Ze is of umpire, of ze is tennisser, ballenmeid, wat ze ook is. We gaan alleen die stem nog eventjes beluisteren.
3: Mijn zoon is natuurlijk op de voorpagina's terechtgekomen. Eigenlijk met de bedoeling om mij te raken.
0: Dat heb je helemaal goed gehoord. Het is inderdaad Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. En dat betekent dat de 3FM kantoorplant jullie kant op komt, Remy.
2: Helemaal tof, dankjewel.
0: De 3FM kantoorplant komt ook altijd al met een naam. Die van jullie heet Josias. Die gaan we naar je opsturen.
2: Dankjewel.
0: En werkt ze vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: Jojo.
2: Succes met de show.
0: Dankjewel. Niet zo vaak gesprekken met mezelf. Ja, wel vaak gesprekken met mezelf voert, maar niet op deze manier. Vond het een beetje moeilijk. Maar we zijn er doorheen.

woord rappen over Phoebe Bridgers. Maar misschien wel over degene die haar release planning doet. Wat had nou even 2 maanden gewacht met dit liedje? Je ziet jezelf toch helemaal net een of andere stortbui ontwijken als je op de fiets of vanuit je auto die paar meter onderweg naar huis bent en dan snel thuis een kopje thee, een glaasje rode wijn inschenken. Kortom, herfst. Dat zie je toch voor je als je dit liedje hoort? Ik zou er misschien even 2 maandjes mee gewacht hebben. Then again, rond die tijd komt haar nieuwe album uit. Dus dan is uiteindelijk alles alsnog goed. Nieuwste van Phoebe Bridgers ontdek je uiteraard bij 3FM en die heet Lost Boys.

0: Edge of Desire.
1: Welkom.
0: Kom maar even zitten hoor. Ik pak het er nog even bij van vorige keer. Ja, we hadden het gehad over valkuilen van perfectionistisch gedrag. Weet je dat nog? Dat je het moeilijk vindt om taken aan andere mensen door te geven is een valkuil van perfectionistisch gedrag. Daarom ben je ook in je eentje in je band. Je vindt het ook moeilijk om te zeggen dat een taak afgerond is. Hè, dat je er een soort stempel op zet. Daardoor duren je albums ook altijd zo lang. Moet je ze altijd ook zo vaak uitstellen. En daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar laten we ook even kijken naar de positieve dingen van een perfectionist zijn. Je behaalt goede resultaten. Dat klopt wel toch? 2 Grammys, heel veel platen naar platen heb je gehaald. En je bent gedisciplineerd, fanatiek en je hebt grote plannen. Lijkt me voor zichzelf spreken, toch, met jouw carrière? Ik probeer een beetje voor me te zien hoe het eruit zal zien als Tame Impala bij de psycholoog komt. Want één ding is zeker, als deze man bij de psycholoog komt, dan is het voor zijn perfectionisme. De man wil alle instrumenten per se zelf spelen, wil zelf zingen, wil zelf de audiotechniek achter zijn liedjes doen, de albums zelf uitbrengen. En het allerziekste, de zang voor dit liedje heeft hij 1057 keer, minimaal, zei hij zelf, maar vond een vrij specifiek getal, 1057 keer opnieuw gezongen tot hij tevreden was. Maar het resultaat is ernaar, dat is dan weer de positieve kant van perfectionisme. Alles wat je doet is heel goed. The Last

werden in Amerika de BET Awards uitgereikt. Dat zijn prijzen voor zwarte artiesten, sporters en acteurs. En dit jaar werd daar voor het eerst ook de Living Legend Award uitgereikt. Soort oeuvreprijs, maar voor mensen die nog bij leven zijn. Wat wel een beetje het idee is van een oeuvreprijs, maar goed. En die eer die ging, dat zou je begrijpen, naar Miss Lauryn Hill. Een van de grootste soul- en rapartiesten ooit. Dus kon je wel vrij snel opschrijven dat zij die ging krijgen. Dus Miss Lauryn Hill ging lekker zitten in die zaal, terwijl allemaal andere artiesten, waaronder Doja Cat en Doechii, haar liedjes voor haar gingen zingen als een soort eerbetoon. En op een gegeven moment zegt Lauryn Hill tegen iemand van de organisatie: Welke artiest komt eigenlijk mijn liedje X-Factor dan zometeen zingen? En toen zei diegene: oh, dat liedje staat helemaal niet op de planning. En toen besloot Lauryn Hill: ja, hallo, dat is een van mijn beste platen ooit. Het kan niet dat die hier niet gespeeld gaat worden. Dan ga ik wel zelf. En haar band was ook in de zaal, dus heeft haar band mee naar voren getrokken dat podium op. Ze begon ook met: ja, het was niet de planning dat ik hier zou optreden. Maar ja, als niemand dat liedje gaat doen, dan doe ik hem zelf wel. Brakke YouTube-video of zo, dus dat klonk er helemaal nergens naar. Maar je hoort in ieder geval wel 26 jaar na het liedje. Shitje. 26 jaar na het uitkomen van het liedje kan ze het nog steeds precies even goed. Je hoort de doe-up zojuist van Miss Lauryn Hill bij 3FM. Dit is nu de nieuwste Taylor Swift.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
4: Oh, nee hè. Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wild.

0: James, Mr. Know-It-All en ook de Killers zijn onderweg. Eerst het nieuws van 1 over 2. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag, Stef.
1: Hey, Sophie, goedemiddag. Vorige maand was de heetste juni ooit gemeten.
0: NOS op 3.
1: Dat meldt een Europees klimaatbureau. En als je denkt dat we klaar zijn met puffen, de volgende hittegolf staat in Zuid-Europa alweer voor de deur, vertelt mijn klimaatcollega Sven Schaap.
2: Ja, het zou dus best kunnen dat delen van Europa komende week weer een hittegolf ingaan. Dat zou dan de derde zijn in slechts 6 weken tijd. En El Niño is net begonnen, dus wereldwijd zal het de komende maanden ook weer warmer worden. En dat komt dan nog eens bovenop de opwarming van de aarde die ook gewoon doorgaat. Dus dat we vaker hitterecords gaan zien de komende jaren is wel zeker.
1: Door een explosie en een brand in huizen in Noord-Holland is zoveel schade veroorzaakt dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. 8 huizen in dat blok zijn niet meer veilig. 2 mensen raakten bij een explosie gewond, van wie 1 later overleed. De oorzaak van de explosie in huizen wordt nog onderzocht. Een opvallend cadeautje aan alle staatshoofden na afloop van de NAVO-top in Turkije. President Erdogan gaf iedereen een pistoolcadeau met hun naam erin gegraveerd. Nou, premier Jette heeft er eentje gehad. Die heeft hem uit beleefdheid wel aangenomen, maar in Turkije achtergelaten, waar het wapen onklaar is gemaakt. En de Efteling gaat de duurste attractie ooit bouwen. Missie Luminar gaat die heten.
3: Een suspended lounge coaster. Nou ja, dat klinkt heel fancy en dat is het natuurlijk ook. Want het is suspended, betekent dat de treinen onder de baan hangen. En lounge staat natuurlijk voor lanceren. Wat de spectaculaire lancering vanuit een wetenschappelijk instituut moet voorstellen.
1: Ja, een ritje in die Missie Luminar gaat zo'n 2 minuten duren. En je haalt daarbij een topsnelheid van zo'n 80 km per uur. De achtbaan die zo'n 50 miljoen euro gaat kosten, is waarschijnlijk over 3 jaar klaar. Het weer, veel zon nu. In het noordoosten is het wat grijzer. Het is 22 graden in het noorden tot 28 in Zeeland. Morgen nog meer zon. Nog warmer ook, tot wel 30 graden in het zuiden van het land.
0: Meer zon, meer zon.

0: Maasmeer richting knooppunt de Nieuwemeer, 15 minuten. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten. 3FM.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.

0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: Relatiediscounter.nl.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo weer.

0: draaide, begin 20. Toen was ik samen met mijn bestie lekker in het park aan het chillen. Grote fles lauwe witte wijn van een paar euro. En wij repten alles mee. Nou goed, we zijn inmiddels ouder en wijzer. Zij ook. En de cirkel is mooi rond nu ze weer terug zijn. Vorige week nog de gast bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow. En ze vertelde eigenlijk dat ze vonden dat we weer recht hebben op nieuwe muziek. Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen. Proost met lauwe wijn op de megahit van deze week van Op het Jong 3FM.
1: Wij zijn Willem en Twan van de Opposites. En deze week is feestje op mijn graf de 3FM Mega-hit.

Morgen 25 graden in Groningen tot 31 graden in Zuid-Limburg. Dat wordt weer lekker bakken. Hey, en mocht je nou het allerbeste kruidenboterrecept ooit nodig hebben, dan moet je even een zonnetje in de NPO Luister-app sturen. Even dat zonnetje qua emoji. Dan geef ik je het geheim door. Stukje service van 3FM. Met zometeen Coldplay en The Chainsmokers. Maar eerst Revelin A. Dit is Love Me Not bij 3FM.

Zometeen een ex-mega-hit voor je. Heb je sowieso al een tijd niet meer op 3FM gehoord. Dat is het leuke. Maar dankzij mega-hit Memories keert hij weer terug. En aan jou de vraag, kan jij aan de hand van één mini-stukje uit het liedje raden welke het is? En dan bedoel ik de artiest en de titel. Dan heb je hem volledig goed. Het fragmentje van vandaag, daar gaan we. Eén bonusrondje.

als je enig idee hebt. De artiest en de titel van die Megahit Memory van vandaag. Meld je dan nu in de NPO Luister-app. Krijg je eerst deze banger van Faithless en Bebe Rexha.

0: weekje.
1: 3FM Trending Talent.
0: De online zoektocht
1: naar nieuw Nederlands talent.
0: Check snel 3FM.nl en ga van optreden in je slaapkamer
1: naar optreden in de 3FM Livebox.
0: 3FM.

ho, het is lekker chaos vandaag. Ik heb een nieuwe mega-hit uit het archief voor je. En vandaag was het een fragmentje raden met hindernissen. Want wel zo handig als ik jou dan een stukje laat horen alvast... dat het wel uit het goede liedje komt. Ongelooflijk, hè? Ik doe het iedere dag met jou, je muzikale brain trainer. Maar voor het eerst de verkeerde laten horen. Ik liet jou horen Who's That Girl van EVE. Nou, wie heeft dat goed geraden? Guido, Dagmar, Luc, Marcello, Danique, Dirk, Boy, Danny. Maar goed, welke bedoelde ik? En wie heeft het eng genoeg ook alsnog goed met haar vooruitziende blik? Dat is Saskia. Die stuurde dus wel het liedje in dat ik eigenlijk wilde draaien. Nou, dat vind ik dan ook extra knap. Het is inderdaad muziek van Eve, maar dan samen met Gwen Stefani. En ik vind het zo'n tof liedje. Dit was in de periode dat Gwen Stefani solo ging. Ze had een lichte identiteitscrisis, want ja, wie was ze dan zonder No Doubt? En daar was Dr.

deze beuk erin gehad van Calvin Harris en John Newman. Lame. We hebben natuurlijk de slikke pop gehad in de vorm van Gwen Stefani en EVE. Rich Girl, de mega hit memory van vandaag. Een prachtige Sam Fender en Olivia Dean, een romantisch duetje. Rain Me In. En ik dacht, we gaan even lekker rammelen. Kan je goed gebruiken, toch? Zo richting het weekend. Ik heb de nieuwste van de Wodan Boys voor je. Dit is Blind.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.

0: meest getoonde prijs.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Dat is vreemd. De laatste zomer van Sef. Hoe dat precies zit, ga ik je zo meteen vertellen. Maar eerst... het laatste nieuws, Stef Banstra. Een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sofie. Er zijn nog nooit zoveel huizen te koop gezet als afgelopen maand.
2: NOS op 3.
1: Met dat nieuws komt makelaarsvereniging NVM. Ze zeggen dat in het voorjaar wel vaker veel huizen op de markt komen.
3: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. Als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
1: Er werd dus veel te koop gezet, maar makelaars waarschuwen wel dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander gedeelte van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen hem te grazen willen nemen. Iemand zou de ex-agent hebben willen aanvallen met een zelfgemaakt mes. Droevig muzieknieuws dan, want deze zangeres is overleden. Bonnie Tyler gaat het om. Je hoort haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. De zangeres uit Wales overleed in een ziekenhuis in Portugal, waar ze al jaren woonde. Haar gezondheid was al langer slecht. Ze moest een tijdje terug een spoedoperatie ondergaan aan haar darmen. Bonnie Tyler was 75 jaar. En het kunstwerk De Pindakaasvloer is vanaf vandaag weer te zien in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het gebeurt natuurlijk als eerbetoon aan de vorige maand overleden kunstenaar en televisiemaker Wim T. Schippers. Hij had het werk voor het eerst gemaakt in 1969. Verschillende musea hebben die pindakaasvloer sindsdien over de vloer gehad. Maar op iedere locatie kon hij er net even anders uitzien, vertelde Schippers in een oud interview.
4: Ik ga niet voorschrijven hoe die precies moet zijn. Dat hangt van het gebouw namelijk af. Moet gewoon opgesmeerd worden en laten liggen.
1: Ja, vanaf vandaag te zien dus in Rotterdam. Het weer heb ik nog voor je. Veel zon nu. In het Noordoosten is het wel wat grijzer, bij een graad of 24. Morgen meer zon. Het wordt nog een tikkeltje warmer, tot wel 30 graden in het zuiden.
0: Muy bien, gracias.
1: De nada.
0: Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. De A2 Eindhoven richting Maastricht staat het vast bij Roosteren. Een kwartier. Dan de A2.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
14: geeft ruimte.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: Nederland, Another en 54 Ultra en Talk to You. Waar dus een hoofdrol zit voor een instrument, nou dat zie je niet aankomen. Je denkt toch bij die elektronische platen meer aan de bas en de beat en soms die gelikte zangstem die je hoort. Maar het zit er met deze plaat in de gitaar. Dus als je een rockliefhebber bent en je voelt je een beetje goor, omdat je heel lekker gaat op Talk to You, neem het jezelf niet kwalijk. Gebruik dat argument als excuus. Want het is dus een gitaarloopje. Ook best wel makkelijk te spelen. Ik heb even mijn radiogitarist gevraagd om hem voor je te spelen. Let op.
1: Talk to you. Sure, what love can do.
0: Hoor je? Dus je hoeft je niet vies te voelen als rockliefhebber. Je mag hem gewoon lekker vinden. Zitten ondanks de beukende beats gewoon huis, tuin en keukeninstrumenten in. En over, ja, vies en ook lekker tegelijkertijd. Deze valt er ook wel onder, toch? Hartelijk zomer. Dit is Pitbull bij 3FM. Goedemiddag.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire.

0: Get the party started. Nou, als je van een feestje houdt, ik weet niet, maar deze dagen zorgen voor extra zin. Of ben ik dat alleen? Ik denk echt, het maakt niet uit wat voor feestje. Een kringverjaardag, een bedrijfsborrel, kom er door.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Even iets anders, dit ken je wel, dat je dan een

druk. Ik ben heel druk, Nou, weet je wie pas druk is? Deze man, die ik nu voor je ga draaien. Ik ben afgelopen jaar, omdat ik hem mocht interviewen voor 3FM... in zijn carrière gedoken. En ik snap niet dat hij, behalve voor zijn muziek... nog tijd heeft voor iets anders.

dit najaar. En daarnaast heeft die man ook nog tijd gevonden om zich met alles te bemoeien rondom het optreden. Dus hij maakt ook zelf alle plannen voor op het podium. Hoe gaat het eruit zien? Wat voor lichtshow gaan we erbij maken? Hoe ziet dat hele creatieve concept eruit? En ondertussen is hij ook nog met twee projecten tegelijkertijd aan het optreden. Chef Solo, maar ook IJsland. Samen met zijn grote vriend Abel. Nou, beide ongekend succesvol. En bij je lievelingsartiest dan denk je alleen maar... Nou, ik hoop wel dat hij genoeg muziek uitbrengt, hoor, om van te genieten. Nou, bij deze band hoef je daar niet bang voor te zijn. Weer.

is na 3:30. Dat betekent bijna tijd voor die Hocus Focus mix. Iedere dag een frisse mix hier bij 3FM. Mijn naam is Sophie en ik heb eigenlijk een standaard concentratieprobleem. In de schoolbank was altijd standaard op mijn rapportennotitie. Praat heel veel. Praat heel veel. Maar luister ho, maar de focus is ver te zoeken. Nou, inmiddels op mijn 34e is dat niet veel beter geworden. En ik oordeel dus ook niet over mensen met een korte spanningsboog. Sterker nog, ik wil ze een beetje helpen. Dus daarom, jouw hulp is onderweg in de vorm van die mix. Gebruik lekker die mix om alle klusjes uit te voeren die er nog moeten gebeuren. Je kan er tegenop zien, zo richting het einde van de werkdag. Maar die mix, die gaat je vooruit duwen, dat beloof ik. En om het dan extra aantrekkelijk te maken om nog even het onderste uit de kant te schrapen, heb ik ook nog een leuke prijs voor je in de vorm van een snoeppot. Want ik geloof dat iedere werkplek wel wat opleukings kan gebruiken. Nou echt, zet er een snoeppot neer en de dag wordt meteen weer een stuk gezelliger. Collega's die er even in komen graaien, even een praatje maken. En als je het niet wilt delen, is dat ook je goed recht. Als je denkt, nou die snoeppot en zo'n lekkere mix, kom maar door. Meld je dan even in de NPO Luister-app en vertel me daar wat jij gaat fixen tijdens die mix. Wat ga jij uitvoeren tijdens die mix? En wie weet staat daar dan wel een snoeppot tegenover. Krijg je nu best...

0: oudste zoon kijken voor een nieuwe iPhone en meteen het abonnement op zijn naam zetten in plaats van mijn naam. Mag wel met morgen 20 jaar die hij aantikt. Kijk, even een nieuw telefoontje uitzoeken. Ja, zo zie je maar, het kan van alles zijn qua klusjes. Als je ook kans wil maken op die beloning in de vorm van een snoeppot, meld dan nu jouw klusje in de NPO Luister-app en ik spreek je zo.
1: De Hocus Focus Mix.

0: Jongeren.
1: Hallo.
0: Door jouw berichtje in de NPO Luister-app ging ik even terug in de tijd. Ik heb me in de afgelopen 20 minuten suf gegoogeld. Want ik dacht ineens, hoe ging dat eigenlijk bij mij in groep 8? Nou, uiteindelijk ben ik erop uitgekomen. Zullen we samen even luisteren?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, dit was die van mij. Et cetera, et cetera. Nou goed, jij zit er ook helemaal in. Want wat gaat er vanmiddag / vanavond gebeuren?
1: Een oudste dochter die heeft vanavond een afscheidsmusical van de basisschool.
0: Oh, ja, dat is toch echt een ding. Zowel voor kind als voor ouder. En wat voor rol heeft ze te pakken gekregen?
1: Nou, een van de hoofdrollen.
0: Oh, doe dus, maar!
1: Ze is mee aan luisteren als ze goed is op de radio.
0: Ah, kijk. Maar hey, als vader zijnde van een dochter en die rollen worden uitgedeeld, had je hoge verwachtingen? Dacht je, nou, die dochter van mij, dat is toch een Carice van Houten in de dop. Ik verwacht op zijn minst een hoofdrol. Of was je stiekem ook wel een beetje verrast?
1: Ze wilde zelf deze rol en die heeft ze gekregen, dus dat is goed. Als ze de boom had willen spelen, was het ook goed. Dat ook hoor.
0: Ja, dit zie ik ook helemaal voor me. En dan ben je ook gewoon helemaal verliefd op je eigen kind, toch? Als ze inderdaad een boom had gespeeld in de iMusical.
1: Natuurlijk.
0: De grote avond is zover. Ga je dit op alle verschillende schermen opnemen? De iPad is mee, de cameraploeg. Hoe heb je dit allemaal geregeld?
1: Het wordt opgenomen door een videograaf. En dat is voor degenen die niet mee kunnen. En ja, dan kunnen we terugkijken.
0: Ja, precies. Ja, dit is gewoon een ding. Nou, wens je dochter heel veel succes. Hoe heet je dochter?
1: Tess,
0: heel veel groetjes aan haar. En ik heb goed nieuws, want jij pakt die snoeppot vandaag, Tim uit Zomeren. Gaat die gedeeld worden met Tess of hou je die lekker voor jezelf?
1: Ik denk dat Tess die gaat opeten. En ik niet.
0: Ik denk inderdaad dat die dan ook aan je voorbij gaat. Hij komt jouw kant op, Tim. Heel veel plezier vanavond bij de iMusical.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: De groeten. Hoi hoi. 3FM.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
2: Dat zeg ik. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè!
10: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstboom.
16: 10 maanden gratis voor starters.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
10: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch.

0: 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker, 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
0: Onlineveilingmeester.nl. Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. 3FM.
2: Goedemiddag en welkom. Het is heerlijk. Het is een graadje of 30. De radio staat lekker te rammelen. En we zijn er tot en met 7 uur vanavond. Hier is Stef Banstra. Stef, goedemiddag.
3: Goedemiddag, zo'n trainer Lowlands. Maar dan voor 20 euro en in 120 minuten. NOS op 3. Ja, hoe dat zit vertel ik je zo meteen. Ik begin bij onze oosterburen. Want Duitsland heeft met de VS een deal gesloten over het kopen van kruisraketten. Die Tomahawks worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. Die wapens waren door de vorige Amerikaanse president Biden eigenlijk al toegezegd, zegt onze correspondent Charlotte Weijers.
4: Maar Trump trok die belofte onlangs in en nu kan Duitsland ze dus wel kopen. En hoeveel precies, dat blijft geheim, maar ze kosten meer dan 1 miljoen per stuk, alleen al de raketten. Ja, dus het zal snel gaan om een miljardendeal.
3: Ja, de Duitse bondskanselier Merz zegt dat Duitse defensie die kruisraketten goed kan gebruiken. Primark waarschuwt om bepaalde peper- en zoutmolens uit die winkel niet te gebruiken. De knop bovenop heeft namelijk te veel lood erin, wat gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid. Om welke peper- en zoutstel het precies gaat van Primark kun je zien op de website van de Voedsel- en Warenautoriteit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. De Klein had gisteren al een moment waarop hij dacht, wat doe ik hier eigenlijk, zei hij vandaag voor de start.
5: De combinatie van een aantal zaken, ook het alleen rijden, die hele etappe. Ja, dat heeft me wel echt veel gekost. En ja, ik herstel daar op dit moment gewoon moeilijk of niet van. En ja, dan wordt het gewoon, voor mij wordt het sowieso al heel moeilijk om een grote ronde te rijden. Het is mijn eerste grote ronde. En dan begint hij op deze manier. Ja, dan wordt het wel in één keer heel moeilijk.
3: Arvid de Klein is de 5e uitvaller al deze Tour en de 2e Nederlander. En er komt een speelfilm over Lowlands.

0: Ja, de opnames voor die film zijn voor een groot deel tijdens de komende editie op 21, 22 en 23 augustus. De film gaat Camping Flight to Paradise heten. Het is een verwijzing naar de volledige naam van Lowlands. Het verhaal gaat over Siep en Tara, die elkaar toevallig ontmoeten onderweg naar het festival toe en vervolgens verliefd worden. De regie is in handen van Joosje Duk, die eerder de serie Maxima regisseerde. Weet je dat ook weer? Nog weer voor je vanavond. Ook veel zon met in het Noordoosten meer bewolking. Morgen nog meer zon. Nog warmer ook. Tot wel 30 graden.
1: Kijk, dat zijn de vooruitzichten. Heerlijk weekend is onderweg. Dit is 3FM met het verkeer op dit moment. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Voor Ketelplein 37 minuten. De A12 Utrecht-Duitsland-grens voor 7 naar 25. De A15 Rotterdam-Nijmegen voor Arkel. 5 kilometer komt een ongeval. En de A15 Rotterdam-Nijmegen voor Leerdam. 52 minuten. 3FM.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij... Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 3FM. Barend en Benner.
2: Ja, goedemiddag en welkom. Dit is Barend en Benner. Het is eindelijk weer bloedgeslagen heten. Onderweg naar de volgende hittegolf. Onderweg naar Frankrijk, Marokko. En onderweg naar een nieuwe bandje. Besta je nog?

0: van gek wolkendek. Weet het vanmorgen een uurtje of 10, 11, 12. Brak die zon door en zitten we vandaag geramd. Morgen geramd met 27 graden. Zaterdag geramd met 28 graden. Zondag geramd met 28 graden. Baalde ik een klein beetje. Mag het niet voelen, maar ik voelde het een klein beetje. Dat is dan weer zo egoïstisch voor mezelf, maar ik heb het dan toch. Mijn neefje, het jongste zoontje van mijn zusje, wordt komende zondag gedoopt. En daar ben je vanzelfsprekend bij. Maar die doopdienst is 's middags om 4 uur. En ik ga graag naar de kerk, maar wel 's morgens om 9:30. Ja.
1: Ja.
0: Dat, ja.
1: Maar nu dacht je van, ik zou eigenlijk wel een duikje willen nemen.
0: Inderdaad,
1: en dan ben ik daar, zit ik daar in de kerk.
0: Hey, maar 4 uur zit je tegenaan te hikken. Ja. Dopen is toch met water?
1: Duurt dopen 4 uur?
0: Nee, het is om 4 uur.
1: Ja, maar hoe lang duurt dat?
0: Ja,
1: dan
0: heb je
1: het hoofdje in het water en dan weer weg.
0: Nee, de dienst is, het is gewoon een dienst van 1,5 uur.
1: Oh, dat is wel lang, ja.
0: Dus, nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je gewoon... Het zwaartepunt moet een beetje gewoon... Je moet een beetje vrijheid hebben.
1: Wel mooi is jij dan in je zwembroek aankomt... en dan ook gewoon even met je gewoon ook even in het water gaat zitten.
2: Kunnen ze het niet gewoon lekker buiten doen? Gewoon in een plassie. Gewoon even flop, flop.
1: Nee, zo bedoel je.
2: Ja, dan kan iedereen van genieten.
1: Op dat baan vind ik echt een type dat hij het zo heet heeft... dat hij denkt, ik steek gewoon ook even mijn hoofd in het water.
2: Ja.
0: Zijn jullie uitgekrakeld? Of zit hier weer in de twee kinderen te kijken uit groep 2? Ik probeer gewoon even mijn zielenroerselen op tafel te gooien.
1: Stel je niet zo aan, joh. De doping van je neefje.
0: Eens. Maar ik zeg ook, ik had toch even dat ik dacht... Nou, was lekker geweest als zondag gewoon vrij was geweest verder. En dat begrijp jij.
1: Ja, dit begrijp ik helemaal.
0: Ik wou net zeggen, tuurlijk. Oké, jongens, 4:11. We gaan beginnen. Er komen een paar heerlijke dagen aan. En we gaan het doop van mijn neefje vieren. Dus dat wordt fantastisch. Sebastiaan, we zijn er gewoon bij. En, nog even één vraag. Waarom heb jij een trui aan in vredesnaam?
1: Ja, nou ja, ik had het eigenlijk dus helemaal niet zo warm.
2: Ja, je hebt een volle trui.
0: Ja, wat trui zit je.
1: Maar ik trek hem zo wel weer uit.
0: Ja, oké, heel goed. Lekker.
3: Prima. Wat heeft het nieuws? Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Middagshowtje uit 3FM, dit is Sebastiaan. Ben je fijn dat je erbij bent. We zijn er tot en met 7 uur vanavond met onder andere... Binnen nu en een half uurtje in de show, Bentje, besta je nog? De koning van 2009 met een klein Volendams randje.
1: Ja, goed gezegd. Nou, gaan mensen wel een beetje... Ja, ik denk dat je het wel kan raden.
0: Die hebben geen idee.
1: Nee,
0: die hebben geen... 2009, 17 jaar geleden.
1: De gemiddelde luisteraar heeft meer verstand van muziek dan ik.
0: Dat is al snel. Dat is al snel.
1: Maar ik heb heel veel gevoel ervoor.
0: Noem eens 3 hits van Britney Spears.
1: Hit Me Baby One More Time. Toxic.
0: Nee, goed.
1: Crazy.
0: Lekker!
1: Hey, lekker! Zie je?
0: Heerlijk!
1: Jongens, er is altijd hoop in het leven.
0: Volgens sommige onderzoeken ervaren meisjes die opgroeien met broers gemiddeld meer stress dan meisjes die met zussen opgroeien.
1: Huh?
0: Onderzoekers denken dat dit onder meer komt door meer onderlinge competitie, verschillende manieren van communiceren en vaker ruzie tijdens de jeugd. Tegelijkertijd wijzen andere studies erop dat opgroeien met broers ook kan bijdragen aan meer veerkracht en sociale vaardigheden. Wij hebben het levende bewijs tegenover ons zitten. Het klopt allemaal niet. Maar leuk, dankjewel voor de studie.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Ik heb een leuk tipje voor mensen die het leuk vinden om tomaten te kweken. Dus eigenlijk de tomaten thuiskwekers opgelet. Door met je elektrische tandenborstel tegen je plantje te trillen, krijg je tot 2 tot 3 keer meer tomaten aan je tros.
0: Ja, voor de duidelijkheid, het werkt echt alleen bij tomaten.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Jammer!
2: 40 kaarsjes moeten er uitgeblazen worden voor Chico. Chico is een ezel, die zit in de stichting Ezelshoeven. En dat is daarmee de oudste ezel van Nederland.
1: Wow.

0: Ja, dat vind ik echt.
1: Wat dan?
0: Oké, stel ik was nu geen radiomaker geweest.
1: Ja.
0: Weet je wat ik dan graag had willen doen? Dan had ik heel graag A&R manager willen zijn. Dus
1: oh,
0: artiest en repertoire.
1: Ja, dat heeft mijn ex gedaan.
0: Gewoon van muzikanten, gewoon begeleiden. Van,
1: sorry, mijn verliefd. Ja, mijn verliefd.
0: Oh, maar dat vond ik het minst interessant dat het
1: helemaal. Ja, nee, sorry. Ja.
0: Dat maakt niet uit. Ja. Maar ik snap wat je zegt. Ja. Nee, maar dat had ik leuk gevonden. Dus wat gaan we doen? Welke nieuwe singles komen eruit? Wat is voor jullie goed? In welke loopperiode gaan we dat doen? Kijken naar je optreden. Gewoon dat. Dat vind ik heel leuk om over na te denken.
1: Ja, je daarmee bezig te houden.
0: Oké, stel je voor. Je hebt zo'n grote hit als De Bauza.
1: Ja.
0: Magnetic.
1: Ja.
0: Dan is het toch heel dom om 2 weken geleden deze enorme klapper uit te brengen. Dit hebben ze 2 weken geleden uitgebracht. Gewoon op mijn verjaardag. We zaten in Amerika, is mij een beetje ontschoten. Had deze nou gewoon...

0: Jongens, wacht dan even. Laat het even liggen.
1: Ja, maar kan je niet twee naast elkaar scoren?
0: Nou, noem één artiest die twee net zulke grote hits tegelijkertijd heeft. Nu.
1: Oh.
0: Je zou kunnen zeggen, oké, Lil Kleine heeft de hele top 50 volstaan. Maar ja, de ene is toch groter dan de ander.
1: Ja, oké, maar ja, dat zou... Yes, daar zeg je eigenlijk zelf het antwoord. Ze kunnen dus ook gewoon eentje iets minder dan de ander... maar wel gewoon die hele top 50 volrammen.
0: Ik had lekker gewacht. Ik had even gewacht.
1: Ik vind het wel een beestachtig. Ik vroeg het je net van, hè, wie
0: ja, wat is dit? Wat is dit?
1: Nou, echt een goede plaat.
0: Echt een geweldige plaat, weet je. Kwaliteit weer hoog, top. Nou jongens, jullie hoeven mij niet te bellen volgens Nelly, maar ik vind het wel mijn keus.
1: Ja, nee, ja, ik hou je gewoon liever hier.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Is ook weer zo. Ja. Zo, zo. Lekker.

0: Goedemiddagshow, Batenbinner 3FM. Een beetje op blijven letten, Nel. Even een beetje erbij blijven.
1: Ja, het is echt... Ik zat naar mezelf te kijken.
0: Wat dan? Ja. Hoezo zit je naar jezelf te kijken? Wat is er? Waar gaat dit nou?
1: Ja, een nieuwe podcast, Batenbinner is er.
0: Ranken de Reviews.
1: Batenbinner Ranken de Reviews.
2: Oh, dat wordt een leuk verhaal, stel je.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat verhaal is nu te horen.
0: Oké, okay, nou, volgens Jelmer...
1: Ja.
0: En volgens Nelly...
1: Ja.
0: En volgens mij helemaal niet. Dat is allemaal prachtig natuurlijk. De allerslechtste podcast... Die wij hebben gemaakt.
2: Ja, ik vond hem heel slecht.
1: Ik vond hem ook echt slecht.
0: Dat is, Nelly gaat altijd jammer napraten na verloop van tijd.
2: Dus
0: die gaat dan een
1: beetje
0: nahobbelen. En dat is prima. Maar oordeel zelf maar. Je bent oud en wijs genoeg om te checken wat je ervan vindt. Waar

0: Chaperone, The Giver bij Barend en Benner op 3FM. Even met nadenken met z'n allen. Dat is op zich wel leuk om dat even collectief te doen. En even je geheugen te verplaatsen naar de zomer van 17 jaar geleden. Ik weet het, 17 jaar klinkt ver, maar het was slechts 2009. Toen hadden jij en ik allebei al een leven waarin we van alles deden. En op de radio en ook op toen de tijd de laatste stuiptrekkingen van TMF was niets anders te horen en te zien dan dit. Ja, oh, nu weet ik het al. Nou, ja. Intro vind ik nog niet eens zoveel zeggen.
1: Ja, wel.
0: Het gaat vooral om die hoek. Dat intro is eigenlijk mokergoed, hoor ik nu.
2: Ja.
0: Lekker, man. Heerlijk.
1: Voelt echt als gisteren, dit nummer.
2: Ik vind het zo grappig. En nu hoor ik het weer.
0: Ja.
2: Die eerste, boom, zeg maar die bassdrum, die is gewoon eigenlijk te hard opgenomen. Luister
0: maar. Ja, maar dat zei ik toen al tegen die gasten.
2: Ja, hoor dat. Komt-ie.
0: Ja. Hoor je dat? Ah, laat maar zitten.
2: Leuk, man.
0: Ja, ja. Mooi. Sergio, laat maar zitten. Ja, slecht geactie.
1: Slecht geactie. Ja.
2: Maar was het opgenomen in Zeeland?
1: Kan je dat andere accent kan je misschien ook.
0: Oh. Oh. Oh. Ik ben volle namens.
1: Jij de haring.
0: Dat was helemaal slecht.
2: No.
1: Ja.
0: Echt lekker.
2: No, zeg ik
0: nou, hoe heette deze lui? En de één daarvan hebben wij zometeen in de show. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met hem is. Dat is echt ongelooflijk. Volgens mij is het nog steeds een superster.
2: Jazeker.
0: Maar die vragen gaan we zometeen stellen. En de grote vraag is, weet jij wie het is? Laat maar even weten. Drop het in de NPO Luister. Zet je naam erbij. En het komt allemaal dik in orde binnen nu in 12 minuten.
3: NOS op 3.
0: Hoef je niets voor te doen. Alleen maar blijven luisteren. Dit is 3FM met NOS op 3, Stef Benstra.
4: Ja, goedemiddag. Een groot protest bij de rechtbank in Utrecht. Zo'n 700 mensen protesteren daar tegen de uitspraak in een grote verkrachtingszaak. Een ex-politiemedewerker en een andere man werden onlangs vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17. De Dolomina's zijn daar woedend over.
5: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
6: Omdat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou vinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
7: Dan is het heel erg fijn als daar meer mensen hun geluid laten horen.
4: De rechtbank is van mening dat er wel seks is geweest tussen de volwassen mannen en het meisje van 17. Maar dat het meisje niet in een kwetsbare positie zat en er dus geen sprake is van verkrachting.
1: Ja, wel goed hoor. Ik vind het echt wel goed, deze protesten. Ik weet wel dat jij dit in het nieuws vertelde, dat mijn oren ook een beetje gingen flapperen. Dus als je denkt 17, niet in een kwetsbare positie, ja, wel een beetje dronken. Dat is vreemd.
0: Ja, maar die afweging zal die rechter ook wel gemaakt hebben.
1: Ja, ik denk dat hij hem nog een keer moet gaan maken.
0: Die mensen hebben ervoor gestudeerd, Mel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ik ben benieuwd dat hij eruit komt, maar ik vind het wel goed. Ik vind het goed dat mensen van zich laten horen.
0: Ja, natuurlijk, maar we moeten ook niet doen alsof die gasten daar een beetje natte vingerwerk zitten doen.
1: Dat is natuurlijk niet. Nee, dat is ook een beetje zeker, maar, ja, het recht heel serieus. Toch? Maar soms, dat blijven ook mensen. En soms worden, denk ik, fouten gemaakt. Maar ik vind het heel goed. Ik hoop dat ze het nog een keer herzien.
0: Ja.
1: En dat in ieder geval meer uitleg komt. Want nu denk je wel, dit is gek. Als jouw dochter was geweest, had je ook gezegd, dit is heel gek. Als mijn dochter dronken in een auto stapt bij twee 50-jarigen, daarmee seks heeft, en dan zeggen ze, dat was geen kwetsbare positie, denk je, ja, jij bent een politieagent, dit is wel een kwetsbare
0: Tuurlijk, maar ik ga er ook een beetje vanuit dat die dat vullen ze niet, dat zou ook afgewogen zijn.
1: Ik hoop het.
0: Toch?
1: Ik hoop het, maar ja.
0: Denk jij dat zeg maar niet de revue passeert?
1: Ja, er worden ook fouten. Er gebeuren meer dingen in de geschiedenis, toch? Soms worden er fouten gemaakt.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar dit is, als er zoveel mensen hun oren gaan flapperen, denk ik dat het wel goed is.
0: Nee, dat klopt. Maar daarom zeg ik ook van, er zal iets tussen zitten nog. Er zal iets meer zijn dan alleen maar wat jij nu hoort. Want wat jij nu, jij bepaalt dit in 30 seconden.
1: Ja.
0: Snap je? Ik bedoel, deze mensen zitten hier over gebogen. En die
1: dat begrijp ik.
0: Het is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Daar gaat het niet om. Maar het is natuurlijk wel, het is heel makkelijk om dat te roepen, maar er zullen meer informatie onder deze zijn. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat iemand zegt, ze zei, joh, ik stap wel in. Prima zo.
2: Ik snap de onderbuikgevoelens.
0: Dat snap ik ook.
1: Zeker.
4: Ja, en als je dan, nou, Annelies is er ook nog een opvallende manier van oplichting nu. Criminelen proberen geld te stelen van profvoetballers door te doen alsof ze van FC Groningen zijn. Ja, ze maken gebruik van vervalste papieren en e-mailadressen, waardoor het lijkt alsof ze zaken doen met de technisch directeur van die club.
8: Zij benaderen zaakwaarnemers van spelers met het verhaal dat FC Groningen interesse in ze heeft. Uiteindelijk wordt er dan een contractvoorstel mail gestuurd. En dan wordt er gezegd dat er eigenlijk alleen nog even een bedrag overgemaakt moet worden. En dat gebeurt dus allemaal onder de vlag van de FC Groningen.
4: Ja, dus een vlaggever van NTV Noord. Er zijn al meerdere profvoetballers op deze manier benaderd. In één geval ging het zelfs zover dat een speler uit het Verenigd Koninkrijk al op Schiphol stond. Want die dacht dat hij bij FC Groningen aan de slag zou gaan. De club heeft inmiddels aangifte gedaan. Dan een gouden zit van een Amerikaanse kunstenaar. Toen Taylor Swift afgelopen week is getrouwd in New York op de Madison Square Garden, heeft hij allemaal afval uit de buurt opgeruimd en er kleine kunstwerkjes van gemaakt. En die verkoopt hij nu voor $25 per stuk en hij loopt helemaal binnen. 1300 stuks heeft hij er al van verkocht.
9: I pushed this like 1.8-second video of them on TikTok and it's gotten over like 600.000 views now. And then this is the first time I'm launching Pocket Garbage. Because I figure Swifties would want to never part with their wedding garbage. So they can take it with them wherever they go.
4: Ja, het begon allemaal met een filmpje op TikTok en hij dacht, Swifties willen dat gewoon wel hebben. Er zit van alles in dat werkje, van metrokaartjes tot wegwerpbekers van Madison Square Garden. De Amerikaanse kunstenaar heeft nu bestellingen uit 30 landen al voor die afvalkunst dus van de Taylor Swift bruiloft.
0: Briljant. Het weer, Stef.
4: Vanavond ook veel zon nog, met in het noordoosten wat meer bewolking. Morgen meer zon, het wordt ook nog wat warmer, tot wel 30 graden in het zuiden van het land.
0: Nellebel, waar staat het vast?
1: Op de A4 Amsterdam Den Haag voor Leidschendam 30 minuten, de A12 Utrecht Duitse grens voor Zevenaar 41 minuten en de A16 Breda Rotterdam voor Knooppunt Terbrechtseplein 36 minuten.
0: Heel goed, daar gaan we, jongens.

0: kijken. Alleen maar naar mij kijken. Alleen maar naar mij kijken.
1: Oké.
0: Wat hoor je hier?
1: Turn around.
0: Welke artiest is dit? Every now and then I get a little bit closer. Welke artiest?
1: Ik zit hier echt jammer aan te kijken.
0: Niet kijken naar je broertje, maar oké. Hè? Het is Bonnie Tyler, die is vandaag overleden.
1: Zou het er zijn, die rauwe stem van Bonnie Tyler?
0: Ja.
1: Ja, oké, toch.
0: Hoor dit eens even. Zou het er zijn, die rauwe stem van Bonnie Tyler?
1: Ja, ik heb
0: het
1: vandaag over haar ingelezen, maar wat is haar allerbekendste hit dan? Deze?
0: Ja, of...
1: Is er nog één?
0: Holding Out for a Hero. Ja.
1: Jij weet alles.
0: Zo is het. Nee, maar waar ik naartoe wilde, die hadden we graag een keer gehad. Een beetje

0: beetje besta je nog voor de donderdag. Met vandaag Damaru, die we moeten bellen naar Suriname, waar het 7 uur eerder is op dit moment. Of
1: ja, hij zou in Nederland zijn, maar hij vroeg mij, wil je WhatsApp bellen?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk...
0: Misschien wat we het nog even doen.
1: Hij probeert nu even het met zijn telefoon.
0: Oké, want Jammer is helemaal in de war achter de schermen. Ja. Kijk, telefoon gaat gewoon over.
1: Gaat gewoon over.
0: Oké. Okay,
1: right. Ik had ook net iemand die opname, toen hoorde ik niks.
0: Oké.
1: Maar dat is...
0: Een beetje bestaat Damaru van Tuintje in mijn hart. Mirozo, enorme hit met Jan Smit samengemaakt in 2009. En wij waren in alle staten dat we deze man vandaag in de show hadden.
2: Ja, echt een legend.
0: Tot voor ongeveer 13 minuten geleden. Maar ja, er is tot dusver geen contact gekregen. En het is waardeloos om dat eerste jaar te vertellen dat je het krijgt. Maar ja, laten we je dan ook vervolgens even meenemen.
2: Het is een Surinaams nummer.
0: Ja, dat klopt wel.
2: Nee, ik bedoel telefoonnummer.
1: Ja, ook dat.
2: Misschien dat hij hetzelfde wat wij in Amerika hadden. Weet je wel, dat hij gewoon zijn nummer heeft uitgezet. En
0: dan
2: had hij
0: het wel gehoord.
2: Daar had hij niet over gegaan.
1: Ik heb namelijk ook proberen WhatsApp bellen, maar dan doet hij iets heel geks.
0: Dit zou het moment kunnen zijn dat je denkt, joh, ik ga eens even bij de Mien Verschuren kijken.
2: Nee.
0: Daarom draaien we nu een plaat.

0: middagshow 3FM met Olivia Dean en een teleurstelling dat we Damaru niet te pakken krijgen.
1: Nou, wat jammer.
0: Het is foutenvol. Dit is een van de weinige keren dat het gebeurd is in de historie van dit radioprogramma. Wat ik wel eerlijk moet zeggen, ik geef Roelof wel gelijk, dat via WhatsApp bellen is altijd kut. Daar moet je eigenlijk er niet aan beginnen.

0: speaker.
1: Download de NPO Luister-app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden.

0: Op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion, met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: PS5 vakanties.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: steeds te weinig huizen. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen straks geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om zo minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. Volgende week beginnen de onderhandelingen met de lidstaten over hoe die digitale euro kan worden ingevoerd. En over 3 jaar moet die digitale euro dan gebruikt kunnen gaan worden. En in Diergaarde Blijdorp staat de penisplant in bloei. Het is best bijzonder hoor, want in de afgelopen 60 jaar gebeurt het maar 2 keer eerder. En als hij dan een keer in bloei staat, dan komt er een viezige geur vanaf. Het ruikt een beetje naar rottend vlees, vertelde deze expert eerder aan de Telegraaf.
1: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na, omdat hij bestoven wordt door aaskevers en vliegen. Dus eigenlijk houdt hij ze voor de gek. Hij laat ze denken dat ze op een dood beest afkomen. Nou ja, en dat lukt. En die komen daar dan op af. En dan wordt hij hopelijk bestoven.
0: Ja, wil je die geur nou lekker op gaan snuiven, dan moet je snel zijn, want die penisplant in Diergaarde Blijdorp bloeit maar een paar dagen. Het weer vanavond ook nog steeds veel zon, met in het noordoosten meer bewolking. Morgen meer zon, het wordt nog warmer dan vandaag, tot wel 30 graden.
2: 3FM met het verkeer op dit moment. Iedere weg die een beetje te bereiden is in dit land is afgesloten. Dus het zal vandaag wel weer best wel wat files, maar het valt mee. A2, ik heb een paar bijzondere voor je. Utrecht-Eindhoven. Voor de Bosch-West 14 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Prins Klausplein 60 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 54 minuten. Sterkte, kom goed.
3: 3FM.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: 3FM. Barend en Benner.
2: Oké, ik wil dat je even je oren spitst en meedenkt met het programma. Het is een morele kwestie. Is Nelly het slachtoffer van stalking? Of hoe moeten we dit zien? Eerst Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana komt tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Middagshow 3FM, we hebben een stalkingsalert zometeen. Of toch niet? Hoe dat zit hoor je zo direct. En de boosheid van een superster op mijn eigen persoontje. Hoe dat zit hoor je binnen nu een paar tellen eerst. En dan is het 3, hier is Stef Banstra.
8: Ja, was niet persoonlijk bedoeld hoor, Banus.
7: Wat zeg je?
8: Was niet persoonlijk bedoeld
7: hoor. Nee. Heel goed, heel goed, heel goed.
8: Ja, goedemiddag, het stinkt en het staat in bloei.
9: NOS.
8: Ik vertel je zo meteen wat het is. Ik begin op de huizenmarkt, want er zijn nog nooit zoveel huizen te koop gezet als afgelopen kwartaal. Met dat nieuws komt de makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, er is ook meer ruimte voor bezichtigingen en minder druk voor kopers om snel een bod uit te brengen. Maar toch is er nog steeds sprake van een woningtekort, zegt de NVM.
10: We zien natuurlijk aan de andere kant dat in de nieuwbouw ook heel veel nieuwe woningen te koop zijn gekomen. Daar zien we weliswaar dat de afname van de nieuwbouw wat terugloopt. Ik denk dat het heel goed is na al die tijden van krapte dat er wat meer aanbod is. En toch zien we dat die markt behoorlijk krap blijft. Omdat die vraag nog steeds heel groot is.
8: Ja, vooral voor starters en senioren zijn er

0: doen of doe delen.
1: Middagshow 3FM, Baas en Benner, het geluid van de zomer, editie 2026. Jammertje, wat is jouw pierepieding van de dag? Nou, even je ziel mag naar buiten.
2: Het is een hele goeie dat je dat zo zegt, want het is namelijk het... één ding waar je je dag mee moet beginnen is natuurlijk de ochtendshow met Wijnand en Jamie.
3: Sowieso.
2: Maar morgen zit jij er weer eventjes.
1: Nou, dat wordt een pittige morgen.
3: Oh. Hoezo?
1: Dat wordt ik presenteer vanavond de Rijnweek.
2: Oeh.
1: In Rhenen.
2: Een gratis festival.
1: Superleuk, weet je. Ik ben daar opgegroeid in de buurt en gewoon een groot festival.
3: Oh,
1: met...
3: wat leuk. Ja, leuk.
1: Dus hartstikke goed. En de laatste afkondiging is om 12 uur vanavond.
2: Oei.
1: Dan moet ik nog naar Hooglanderveen. Daar ben ik dan... Ik heb mezelf even napraten, handje geven. Ik denk dat ik 2:30 thuis ben.
2: Doe je nog even een Red Bulletje Zero?
1: Nee, die moet ik wel mijn koekjes hebben voor 's ochtends. En dan ga ik om 4:30 weer uit. Oei. Dus dat is...
3: drie uurtjes slaap.
1: Maar iets minder nog. Ja, ik denk 2,5 uur.
3: Nee, met jouw hoofd. Jij slaapt niet.
1: Wat bedoel je?
3: Ja, hoe kan jij, als je weet ik moet over 2 uur, 3 uur weer op, dat je dan in slaap gaat tukken?
1: Heb je mij daar 1 keer lastig over horen doen in die camper in Amerika?
3: Nee, maar toen wist je, wij hebben nooit dat we volgende dag, succes.
1: Nou, we hebben echt wel een paar keer gehad dat we gewoon, dat ik
2: de,
1: om 2 uur
2: slaap,
1: ja,
2: net aan
1: 2 uur slaap, ja. Die eerste 2 nachten.
3: Oh ja.
1: Dus dat wordt een lachetje. Dat wordt het vrolijke geweten van de ochtendshow morgenochtend. Ja. Maar goed, wat had je hier?
2: Nou, het is behalve een leuk programma ook heel leerzaam. Want je moet even naar hun Instagram, want er is een geweldige lifehack van Jamie.
1: Ja, maar echt.
2: Ja, maar echt.
1: Maar echt.
2: Je weet waar ik het over heb,
1: hè? Ja, 100.000 punten.
2: Nou ja, ik was onder
1: de indruk.
3: Van die muggen?
2: Ja, ik had het in Amerika moeten weten.
1: Ja, maar heel goed. Dat hebben ze echt heel goed. Check even Ed Wijnand en Jamie. Morgenochtend weer de ochtendshow. Mijn ding van de dag is dat ik... ik wilde even terugkomen op Jorik Scholten, a.k.a. Lil Kleine. Ik word daar veel over aangesproken.
3: Er zijn toch een hoop mensen... Over jou, ja.
1: Over die documentaire die nu in de lucht is.
2: Gewoon weer. Zit jij in?
1: 3 afleveringen. Nou, nee, niet ik. Wij zitten
2: erin. Ja, nee,
1: laat ik het even bewaren tot en met volgende week. Dan heb ik het goed gekeken. Dan is het prima. Maar het is, hij was kritisch op mij.
3: Ja.
1: Ja, dus nou, wat hoorde jij erover?
3: Nee, inderdaad. Vaak van hey, over wat jij tegen hem zei. En of dat wel of niet kon. En hoe hij daarop reageerde. Ja. En iedereen vond er wat van.
1: Lekker zeg. Nou, hartstikke goed, jongens. Volgende week komen we daar even terug. Maar ik wil eerst even jou de kans geven om het helemaal te zien. Zodat we met z'n allen er een beetje over kunnen lullen. Dat vind ik wel heel leuk.
3: Ik zei het eigenlijk in eerste instantie net een beetje laconiek. Oh, ja. Ik krijg weer een berichtje. Dus vandaag om 2:42.
1: Ja.
3: Of 3:02.
1: Nee, maar wacht. Dat moeten we anders inleiden. Ja. Nel, we gaan dit zometeen even met z'n allen beetpakken. Want je wil het nu al helemaal gaan uitdiepen.
3: Maar nee, ik wil het helemaal niet uitdiepen. Ik zal alleen inderdaad even, als je luistert, zou ik zeggen. Ik krijg het eerste berichtje van iemand op mijn verjaardag 19 november 2022. Ik heb geen idee wie dit is.
1: Ja.
3: Tot het vandaag 9 juli.
1: Ja, dan heb je het eigenlijk al weggegeven.
3: Nee, nog niet.
1: Ja. Ja, vind ik wel.
3: Nee, want je weet niet wat er allemaal in zit.
1: Ja, wel, heb ik net gezien. Veel van meer spannend is het niet.
3: Nou, dat is niet waar.
1: Nee, maar even zonder dolle. Ik maak een geintje. Ik wil het gaan hebben over is dit een vorm van stalking of niet? En daar gaan we het zo meteen over hebben. En heb jij zaterdagmiddag nog wat te doen, Nel?
3: Wat dan?
1: Gewoon een klein lesje teasen.

0: Oké, ik wil dat je even luistert. Dat doe je sowieso en het is warm. Ik weet het is donderdag. Misschien ben je op vakantie of aan vakantie toe. Maar de vraag is, wordt Nel gestalkt of niet? Want wat is er aan de hand, Nel?
1: Nou, ik krijg vanaf op 19 november 2022 het eerste berichtje van iemand.
0: Toen weet je 36.
1: Het was echt een jong dier. Maar een heel lief berichtje van hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne dag. Dan op 20 november 2022, fijne zondag. En daarna eigenlijk elk jaar, elke maand. Ik ben er eigenlijk nooit zo op ingegaan. Even de tekst van vrijdag delen. Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. En dan nou ja, weer even een fijne zondag, Nelly. En dan weer een lieve tekst en een fotootje. En
0: wat voor foto?
1: Nou, niet een foto van diegene zelf. Fijn Pasen, fijne zondag. Een foto van ja, een beetje zo'n Pinterest-afbeelding.
0: Oh, okay.
1: Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.
0: Oeh, dit is wel eindelijk taal in dit programma waar ik een beetje achter sta.
1: Dit vind je prettig, hè? Maar die vrede is heel anders dan die van de wereld. Fijn weekend, Nelly, 2023.
2: Heel goed. Maar ben je dan nooit eens een keer dat je denkt, ik antwoord even. Ja. Ik ben toch wel nieuwsgierig. Ik zou toch wel even nieuwsgierig zijn.
1: Nee, nou ja, het is eigenlijk dat ik eigenlijk zei tegen jullie, hè? Ik krijg weer een berichtje van iemand.
2: Ja. Wat was het laatste berichtje?
0: Ja.
1: En het laatste berichtje is, ik moet echt flink doorscrollen zoals je ziet.
0: Zo.
1: Dat is vandaag om 2:03. Zondag was ook nog een berichtje. Doe je uiterste best voor het geloof. Grijp het eeuwige leven, want daarvoor ben je geroepen. En daarvoor heb je tegen heel veel mensen duidelijk over het geloof gesproken. Even de tekst van de dag delen hoor. Een hele fijne dag gewenst.
2: Ah, het is wel vriendelijk. Ja.
1: Het is heel vriendelijk, maar nu eigenlijk door jullie denk ik, het is wel een beetje gek. Ik weet ook niet, het is gewoon een 06-nummer. Ik weet niet wie het is.
0: Het klinkt, hoe het op mij overkomt, is dat het iemand is die dit naar veel mensen stuurt.
2: Maar het is wel
1: diegene kent mij wel. Want
0: ja, de naam weet ik niet, maar af en toe staat de naam erbij. Maar verder is het gewoon de tekst overwegen van de dag. Ja, oké.
2: Ik vind het spannend.
0: Ik vind het heel spannend. Ik vind het reden genoeg. Je hebt een 06-nummer.
1: Ja.
0: Laten we zo even bellen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
2: waarom niet?
0: De kans is
1: ja, maar nu
0: klein,
1: wordt het ook een beetje.
0: Nee.
2: Dit is een seriemoordenaar.
1: Nou, ik wil niet eens aanbakken.
0: Helemaal niet.

0: beste plaat van Sam Smith. Ooit. Is mijn bescheiden mening. Oké, Nelly krijgt sinds 19 november 2022 elke week een berichtje. Met of een bijbeltekst of een goeiemorgen. Allemaal vrij onschuldig. Maar de grote vraag is, vinden wij dit stalking? De app is redelijk eensgezind. Die vinden het allemaal stalking. Ik vind dat we niet te veel door moeten slaan. Er zijn ook gewoon mensen die jou een keer hebben ontmoet. En jij ontmoet veel mensen. Dat ben je dan vergeten. En die gunnen jou wat. En een beetje aandacht. En weet ik wat.
1: Ja, en ik heb natuurlijk ook nooit gezegd van stop hiermee.
0: Nee, daarom. Dus ja,
1: dus
0: weet
1: dat
0: je.
1: Dat is al een eerste. Maar eigenlijk denk ik eigenlijk voornamelijk gewoon, wie is dit?
0: Wie is dit inderdaad?
1: Wie is dit?
2: Oké, heel makkelijk oplossen, toch?
0: We kunnen hem in ieder geval even bellen.
2: Ja.
0: Zo simpel is het.
1: Oké.
3: Albert.
1: Hoi Albert, dit is Nelly. Zou je misschien de telefoon willen opnemen? Ik zou graag in contact met je willen komen.
0: Even één keer gebruik als. Nou, zie je net weer zien natuurlijk.
3: Albert.
0: Ja, nou, de voicemail kent hij wel.
2: Ja, dan was ik op over naar
0: Albert. De komende anderhalve week die we nog hebben tot de vakantie gaan op zoek gaan naar Aldert.
1: Albert.
0: Albert of Aldert?
1: Albert, volgens mij.
0: Albert? Voor mij is het Aldert.
1: Aldert?
4: Ik heb het ook opgenomen.
2: Ik kan hem nog een keer bellen.
4: Nee, ik heb hem opgenomen.
3: Albert.
1: Albert.
2: Albert. Albert. Dan weet ik het wel.
1: Wacht, stil eens.
3: Albert. Albert.
1: Albert.
3: Albert.
4: Dat moet andersom voelen. Zit er dan een boodschap in?
2: Ja, dus... Ja,
3: Albert.
2: I kill you.
1: Nou.
0: I'm gonna kill you.
1: Oh, weet je wel dat je hart zo'n sprongetje maakt? Dat ik dus niet.
2: Maar Albert, is het niet Albert Verlinde?
0: Albert, nee, niet Albert Verlinde. Nee, die had Albert. Albert. Albert. Dat je gewoon dat het je dan gooit.
1: Op zoek naar Albert.
0: Op zoek naar Albert. De komende 10 dagen in Waardig Binnen totdat we op vakantie zijn. En Stef, wat zit er zo meteen in NOS op 3?
5: Reacties op het overlijden van Bonnie Tyler, onder meer.

0: Welk ander woord wordt er ook wel gebruikt voor de opleiding geneeskunde? En ik moet je heel eerlijk zeggen, stel die vraag even in je hoofd. Toen ik hem gisteren door Nelly hoorde stellen, dacht ik al, dit wordt een lastige voor onze topscorer. Omdat het gewoon misschien toch een soort dingetje in je hoofd veroorzaakt. Nou ja.
1: Je zegt gewoon, hallo, ik ben Marie Claire.
0: Ja.
1: En ik studeer...
0: Het mooie aan deze studie is dat je hem ook illegaal kan lopen. Heb ik wel 15 jaar over gedaan.
1: Heb jij echt lang gedaan.
0: 15 jaar.
2: Maar we hebben wel cum laude afgestudeerd.
0: Cum laude, in jaar 1 al. Ja. In jaar 1 begon ik al met kooschappen te lopen. Dat was fantastisch. Absoluut een topperiode gehad hoor. Niet normaal.
3: NOS op 3.
0: 1 over half 6, NOS op 3. Wat is het laatste nieuws? Nou ja, nog even het woord, zeg maar, voor die studie. Een ander woord ervoor. Nog even droppen in de NPO-lijst-app. En dan win je de Baard en Menner WK-schaaf van Baard en Menner.
4: Vind de WK-schaaf.
0: Dit was de beste tot nu toe. Dank jullie wel. NOS op 3, met niemand meer dan Stef. Stef, daar ga je, jongen.
5: Goedemiddag. Voor een schietpartij in Rittem in Zeeland, waarbij een dode viel en iemand anders zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar celstraf. Het duo werd 2 jaar geleden op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, waarschijnlijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat wel op de wapens.
0: Zo, godverdomme.
5: Ja, verdrietige reacties over de hele wereld op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Collega Bryan Adams bijvoorbeeld roemt haar om haar stemgeluid. Ja, Bonnie Tyler scoorde grote hits als It's a Heartache en Nelly.
1: Total Eclipse of the Heart.

0: een banger natuurlijk. Totally Eclipse of the Heart. Het was de eerste plaat trouwens die ze uitbracht na haar stemoperatie. Bonnie Tyler stond bekend om haar heze stemgeluid natuurlijk. Het hield ze over aan het verwijderen van een knobbeltje ooit op haar stembanden. En daarna moest ze eigenlijk 6 weken stil zijn. Maar ze schreeuwde het een keer uit en hield er deze stem aan over. Van het zingen van haar hits werd Tyler nooit zat, vertelde ze eens in een interview met de BBC.
1: People often ask me, you know, don't I get fed up of singing Total Eclipse? Of course I don't. I love it, you know. So I do a lot of the old songs and some of the new songs. And I love it when Total Eclipse comes around and Holding Out for a Hero and It's a Heartache and, you know, Lost in France. And I'm proud of all the songs, you know.
0: Ze was er gewoon hartstikke trots op al haar grootste hits. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten is verloren. Hij noemt haar een icoon van de dansvloer en de karaokebar. Bonnie Tyler lag al een tijd in coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Overleed gisteren. Vanochtend kwam het nieuws pas naar buiten. Bonnie Tyler was 75 jaar.
2: Ik dacht altijd dat ze Amerikaans was. Maar ik zie dat op haar wiki dat ze Welsh is.
3: Ja, en op zich als ze Amerikaans was, had de Britse premier Starmer er ook weinig over te zeggen.
2: Daarom kom ik ook achter.
3: Goed. Sterk,
2: Je komt er tenminste vooruit.
3: Je leert. Heel goed.
0: En op veel plekken bereiden mensen zich voor op de kwartfinale vanavond op het WK. Frankrijk-Marokko staat tegenover elkaar.
2: Ben de deur al aan het barricaderen.
0: Nou, kijk. Een bakker in Amsterdam speelt er ook handig op in. Met taart in de kleuren van de Marokkaanse vlag. Rood en groen.
4: We hebben hier onze beroemde mango-taart. Die hebben we omgetoverd tot Marokko-taart. Omdat we zo trots zijn op dat ze door zijn. En dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen. Ja, we hadden er zaterdag 250. Dat was tekort. Toen waren we om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor dubbelen. 500 taartjes.
0: Ja, zei de bakker tegen AT5. De wedstrijd Marokko-Frankrijk begint vanavond om 10 uur.
5: En, wat denk je?
3: Nou, ik wil even ingaan op wat Jel zegt. Kijk, Jel die woont natuurlijk op een soort verlaten erf waar je helemaal geen last gaat hebben of je deur helemaal niet moet barricaderen. Zoals Jelmer is altijd weer een beetje de oom op een verjaardag die de boel opstoot. Maar er zijn natuurlijk wel daadwerkelijk best wel dingen gebeurd de afgelopen wedstrijden met het Marokkaanse elftal. En ik ben dan best wel teleurgesteld in de Marokkaanse gemeenschap, als ik heel eerlijk ben. Ben ik echt teleurgesteld in. Omdat ik hoor nou heel veel mensen op televisie hoor ik zeggen van ja, het is geen Marokkanenprobleem. Het is een maatschappelijk probleem. En daar valt enerzijds best iets voor te zeggen. Maar anderzijds zou je dan ook kunnen zeggen, ja, wat is er gebeurd met de wedstrijden van Curaçao? Wat is er gebeurd? Precies. Dus ik snap dat dat gezegd wordt, maar ik hoor heel weinig van jou. Maar we hebben inderdaad ook een probleem met een gedeelte van onze jongeren die zich niet weten te gedragen. Ik hoor zo'n afgeleider dat nou nooit zeggen. En dat vind ik jammer. Dan denk ik van, oké, als je een podium hebt en je wil je eigen cultuur verdedigen, dan begrijp ik dat heel goed. Maar neem ook de verantwoordelijkheid door een keer de hand in eigen boezem te steken.
5: Ja, en misschien ook jammer. Met een oplossing te komen van, hey, precies, laat de jongens zich dan ook meer thuis voelen. Zeg, ben je toch met andere dingen te zeggen in plaats van het alleen maar weg te stoppen.
3: Hoe bedoel je meer thuis te voelen?
5: Nou, ik denk dat heel veel jongeren denken, ja, weet je, dus mijn idee, hè, ik weet niet zeker. Maar bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, mijn vader is hier als arbeidsmigrant gekomen, die heeft zichzelf helemaal uit de naad gewerkt, wordt altijd weggezet als kut Marokkaan. Ja, dat je op een gegeven moment misschien ook wel denkt van, weet je, ik heb eigenlijk helemaal geen feeling met het land.
3: Goed idee om even een bus in de fik te steken.
5: Nou, wel gewoon een soort, misschien een boosheid. Ik zeg maar wat, misschien weinig vader thuis, weinig overhand. Zeker ook een cultureel ding. Ik heb ook, mijn trainer is een Marokkaanse jongen, die zegt ook, ja, wij zijn ook vurig. Want ik zei ook, ja, is het niet een maatschappelijk probleem om er überhaupt voetbalhooligans, zegt hij. Nee, er zijn ook inderdaad gewoon heel veel jongeren.
3: Precies.
5: En hij zegt, soms zijn we ook echt kutjochie. Ik was vroeger echt een kutjoch.
2: Ja, die vindt Marcouche, dus, die vind ik mooi. Die zegt, jongens, het is een keer klaar.
3: Ja, half uurtje toeteren en dan is het goed. Maar ja, dat is ook mijn burgemeester. Dat is ook de burgemeester de burgemeester van 3FM, hè?
2: Daarom.
3: Ja. Van december.
5: Maar denk gewoon een beetje iets meer in oplossingen in plaats van alleen maar gewoon alles wegwuiven.
3: Ja, voor iedereen geldt dat.
5: Ja, ben ik helemaal
3: ook,
5: eens.
3: Ook jongens, rustig aan. Ja. Het is, duidelijk verhaal. We doen het weer nog even.
0: Vanavond nog steeds veel zon met in het noordoosten wat meer bewolking. Morgen sowieso meer zon. Het wordt ook warmer dan vandaag. Tot wel 30 graden in het zuiden van het land.
3: Dan doen we het verkeer eens even. Nellebel, waar staat het vast?
5: Kapot druk. De A4, Amsterdam, Den Haag.
3: Klinkt als een mokro.
5: Ja, dus ik dacht Leidschendam, 49 minuten.
3: Als Ali B die lijpe mokro fleverde. Ja. En dat ging dan ook mensen op verjaardag doen, weet je wel.
5: De A12, Arnhem, Den Haag. Nieuwerbrug, 54 minuten. De A15, Rotterdam, Nijmegen voor Appeleerdam, 19 minuten. En de A16, Breda, Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein, 59 minuten.
3: Heel goed, dankjewel.
6: Ja, ja.

0: praten, dan denk ik dat ik deze mee zou nemen.
1: Oh. Dat blijft altijd goed, hè?
0: Nou, het is gewoon perfect voor radio.
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: is het. Dat
1: ja,
0: is het.
1: Ik denk ook wel eens, dan zie ik hem weer staan en denk ik, gaan we die echt weer draaien? En ja. altijd, na 2 minuten, valt mezelf op dat ik aan het airdrummen ben.
0: Precies.
1: Ja.
0: Geheel net als ik, buiten de maat.
1: En dat nou, is... ik zat echt goed in de maat.
0: Ah, zeker. Wow. Elisa, voel je dat ook zo?
2: Nou, ja, een beetje.
1: Oh,
2: ja.
1: Mag, wees
2: ja,
1: maar eerlijk.
2: Ik kan me er wel in vinden, denk ik. Ja. Ja. Doe het niet automatisch, maar ik snap hem wel. Ja,
0: okay, okay.
1: Jij was meer aan het air gitaren, toch?
2: Ja, ik doe eigenlijk geen van beide heel erg.
3: Ja. Oh, nee. Maar het is ook zo'n liedje wat je thuis niet opzet, want
0: nee.
3: Hij komt toch al langs
0: ja,
3: de
0: radio. Ja. Ja. Kan nooit weer weg zijn.
1: Nee. Nee. Als je aan het werk bent, heb je dan niet de neiging om af en toe even heel hard te schreeuwen? Want je werkt in een bibliotheek.
2: Nou, ik werk bij de bibliotheek. Ik werk eigenlijk weinig zelf meer in de bibliotheek.
0: Oh, ik had helemaal het romantische gedeelte van Elisa. Die staat lekker de
1: ja.
0: Wat is er?
3: Ja, dat zeg je dan.
0: Oh, die staat lekker de
2: Nee, dat zeggen we ook niet meer.
0: Oh, maar die zit lekker de novelles van A naar B te zetten, weet je
1: wel. Ja, en zo'n ja. mooie lange rok en met zo'n klein brilletje. Ja. En dan zo'n mooi opgestoken haartje.
0: Precies.
1: En dan
0: heerlijk.
1: Zo van, welk boek wil
2: nee,
1: jij lezen?
2: Ja. Nee, helaas.
0: Okay. Wat doe je dan met die biep?
2: Nou, ik ben leesconsulent en ik ben specialist educatie. En leesconsulent is dat ik vanuit de biep als juf, biepjuf, zeg maar, naar de scholen toe ga. Oh, lessen goed. Breng, boeken breng, lessen geven, met robotjes lessen kom geven. En daarbij zit ik 2 dagen op kantoor en bedenk ik die lessen, zeg maar. Of ik maak ze en biepbezoeken, bibliotheekbezoeken, dat scholen bij ons komen. Roosjes maken.
1: Godver, wat een leuke vrouw.
0: Wat zijn wij er ook weer gedateerd?
1: Wat zijn we weer saai.
0: Nee, we zitten weer te denken, de biep, weet je, ja. van die oude stoffige
1: ja,
0: plakken.
1: Ja, precies. Gewoon zo'n vrouw uit de jaren 50.
0: Maar
2: we gaan maar eens kijken wat we allemaal doen met de biep. Want het is lang niet meer alleen maar boeken lenen.
0: Oké, waar kunnen we het zien? Hè?
2: Ik werk bij Bibliotheek Noord-Veluwe.
0: Okay.
2: Maar we hebben ook taalcafés. We hebben peuters in de biep. We hebben baby's in de biep. We doen zo ontzettend veel lezingen van alles.
0: Oké, okay. Nou, lekker hartstikke goed. En je zit in ieder geval in de finale van de volgende vraag. Je neemt het op tegen Lotte, 35 uit Maassluis. Lotte, goedemiddag.
4: Hallo, hallo.
0: Hoe vat jij er ook weer goed? 5, hè?
4: 5, ja.
0: Oh nee, dat is ja. Ik wil jou niet naar beneden praten en Elisa niet te veel omhoog. Maar Elisa, dit moet te doen zijn.
5: Volgende vraag.
0: Spannend. Ga je eroverheen, dan ben jij de baas in een WK-schaaf. Je zou bijna vergeten dat het WK nog is. Gelukkig doet Marokko ons daar vanavond op allerlei gebieden aan herinneren.
1: Ja.
0: En komt dat allemaal wel weer goed. En gaan we dit weekend ook weer gewoon genieten van Spanje-België. Oh, en natuurlijk ook weer van Noorwegen tegen Engeland.
3: Oh.
0: Argentinië in Zwitserland. En Elisa gaat spelen voor volgende vraag de finale. Met de uitleg van Jelmer, hoe zit het ook alweer met het briljante spel van ons?
3: Bij de eerste vraag geeft Elisa als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Wij gaan heel erg veel vertrouwen in je stoppen, want dat hebben we. Here we go.
1: Welk ander woord wordt ook wel gebruikt voor de opleiding geneeskunde?
2: Volgende vraag.
1: Wat is naast aardappelen en uien een van de belangrijkste hoofdingrediënten van Hutspot?
2: Medicijnen.
1: Wat is de achternaam van Willy, de uitvinder uit de Donald Duck? Willy?
2: Wortel.
1: Door welk oog ga je spreekwoordelijk als je ergens op het nippertje aan ontsnapt?
2: Wortel.
1: Hoe noem je de prik waarmee je een preventieve inenting krijgt tegen een virus?
2: Naald.
1: Hoe heet de tijd waarvan de eerste letter een V is, waarin leerlingen meestal niet naar school hoeven?
2: Vaccinatie.
1: Wat is het beroep van Floortje Dessing?
2: Pas, ik ben de hele vraag
0: vergeten. Oh, wat was dit spannend!
3: Juf. Juf Elisa,
0: waar komen we toe uiteindelijk, Jan?
3: Je zag zeg maar zo 2 auto's naast elkaar rijden. En ik kon Elisa zo'n tikje tegen die auto van Lotte. En die ging op de vluchtstrook en ze ging er voorbij. En ze heeft gewonnen met 6 goed beantwoorde vragen.
0: Lekker zeg, jij krijgt uiteindelijk de Baardenbenner WK-schaaf. Want
1: Baardenbenner vindt de WK-schaaf.
0: Excuses voor mijn team, maar het is hoe het is. Hé, en even gewoon, jongens, even. Het is WK's bijna ready.
1: Wil je dit ook? Dit is echt gênant.
0: Wat is er?
1: Ja, gewoon gênant.
0: Hoe bedoel je wat gênant?
1: Baardenbenner vindt de WK-schaaf.
0: Ja, maakt niet uit, dat is het al een paar weken. Zou je Lotte ook even een kaarschaaf opmaken?
3: Ja, we gaan beginnen.
0: Ja, maar nee, zeker. Ik wil Lotte gefeliciteerd hoor. Vind ik ook hoor.
2: Yeah.
0: Fijne avond, hè?
2: Dank je wel,
0: ja. Ai, kijk eens even. Woehoe. Dat is...

0: dat we eruit kunnen zonder deze plaat te draaien. Dit is zo'n... Echt, als dit in het Rijksmuseum door de toegangspoort zou komen, dan moest die blijven hangen.
1: Oh, mooi gezegd.

0: vaker de komende weken. Maak je geen enkele zorgen. Maar we moeten eruit voor zometeen het nieuws met Stef. En 90's tijd komt er ook aan. BFM.
1: Plus speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: loting. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Autovakantie.
10: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: één op de vijf postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten.

0: DSM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Kom naar Museum Batavialand.
10: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
9: Parkeren kan bij Bataviastad.
10: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Oh, we hebben twee topplaten uit de jaren 90. Lekker battelen met Barend. En jij bepaalt maar eerst NOS op 3 met Stefan Tsa.
14: Hey Nel, goedenavond. Een groot protest bij de rechtbank in Utrecht.
15: NOS op 3.
14: Honderden mensen demonstreerden daar tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze droegen spandoeken bij zich met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Deze week werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17. Daar zijn deze demonstranten het niet mee eens.
16: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
17: Omdat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou vinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
14: Ja, de rechtbank geloofde wel dat er seks is geweest tussen de twee mannen en het meisje. En zei dat de mannen ook misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje. Maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Ander nieuws dan. Een dikke meerderheid van het Europese parlement heeft gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Mijn NOS op 3-collega Emiel legt uit wat je kunt met zo'n digitale euro.
18: Je zet geld op een speciale rekening. Een soort digitale portemonnee bij de Europese centrale bank. Kan je ook met je telefoon meebetalen. Online, maar ook offline. En wanneer je nu bij de kassa pint, loopt die betaling via het Amerikaanse Mastercard of Visa. Kost de winkelier een klein percentage transactiekosten. Met die digitale euro zit er geen extern bedrijf meer tussen die betaling.
14: Roma wil zich op die manier ook minder afhankelijk maken van andere landen of bedrijven. Over 3 jaar moeten we met die digitale euro kunnen betalen.

0: het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is opnieuw de pindakaasvloer te zien. Hij is opnieuw gelegd als eerbetoon aan de bedenker ervan. Wim T. Schippers natuurlijk, de kunstenaar en televisiemaker die afgelopen maand overleed. Beter bekend als de stem van Ernie. Het is een bijzonder moment, zegt een van de leggers van die pindakaasvloer.
1: Ja, het is iets minder gezellig, want Wim was erbij de vorige keer. Dat was superleuk, ja. Maar we doen het graag voor hem, maar het is super jammer dat hij er niet bij is natuurlijk. Ja, ik heb veel aan hem gedacht de afgelopen dagen, de afgelopen weken ook wel, ja. Ik vind het fijn dat hij zoveel aandacht kreeg ook.
0: De vloer is een zeshoek met bijna 400 kilo pindakaas. Zonder stukjes erin trouwens. Het is vanaf nu allemaal te zien in de Boijmans dus. We hebben nog weer voor je vanavond nog steeds veel zon met in het noordoosten meer bewolking. Morgen meer zon, het wordt ook iets warmer, tot wel 30 graden.
2: Dankjewel, Stef. Nog even kijken op de weg, de ANWB, file informatie, de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 2.

0: een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: 3FM. Barend en Benner.
9: Ja, Tamagotchis, krabbers, Nutella's. We gaan even snuffelen aan de jaren 90. Ja, en jij bepaalt wie er gaat winnen. Lekker.

0: talk about it.
1: A Milky Chance, Stolen Dance.
2: Het is 90's tijd, het is 90's tijd. Tijdens het snaaien is het 90's tijd.
3: Middagshow.
1: 3FM, ja, ik had het je al gezegd. We gaan heel even terug naar de jaren 90. De tijd van wijde spijkerbroeken, Tamagotchi's, Furby's, Flippo's, Nutella, Fruitella's. Nou, noem het maar op.
3: Ja, nog zoveel meer.
1: En nog zoveel meer.
4: Hoezo Nutella? Dat is toch,
3: jaren 80.
4: Dat is toch nog steeds een ding?
3: Ja.
4: Nutella is dan niet per se
1: 90's? Ik dacht dat Nutella, of Fruitella sowieso, jaren 90.
3: Ja, Fruitella wel. Nutella, dat zal ik je vertellen. Dat was gewoon in mijn beleving. Dat is denk ik echt gekomen. Echt. Ik heb ergens, dat is echt een van de eerste grote producten van na de oorlog. Ik denk 1946 of 47.
4: Nou, weet je hoe,
3: als we de Nutella Wikipedia opengooien, denk ik...
1: Ja, ik denk het eigenlijk ook.
4: Ja, 46.
1: Maar ik weet alleen, ik en mijn vriendinnetje Naomi Albrecht, als ze luistert, deed ze het ook. Wij hadden allebei een Nutella-verslaving.
3: Oh.
1: En wat deden we dan? Dan smeerden we een broodje met Nutella. En die deden we dan even in de magnetron.
3: Oké.
1: Okay. Zodat die lekker een beetje warm werd. Dat die Nutella nog wat zachter werd, zeg maar.
3: Zou jij het lekker vinden als wij jou een keer zouden insmeren met Nutella?
1: Ja, lijkt me heerlijk.
4: Ja, dit wordt losgeknipt. En je weet als je jarig bent, dan weet je wat er gebeurt.
1: Maar honing lijkt me nog lekkerder.
4: Kijk, ik vind het echt leuk. Zie je dat? Ja, ze beginnen helemaal rood te worden.
3: Nee, want de glimmer begint Krijg jij het warm, Nel?
1: Nee, helemaal. Ik zit gewoon mee te praten. Okay. Waarmee zou jij jezelf willen laten insmeren?
3: Nou, eigenlijk met een van de allerbeste platen uit de jaren 90. Ja. Dat is echt niet normaal. Ik weet niet hoe ze er nu uitzien. Maar ik zat deze week 90's platen uit te zoeken. En ik heb jouw hulp even nodig. Ik heb niet.
4: Nee.
3: Wat is dit nou voor
4: geluk? Je hebt toch altijd menu A?
3: Ja, maar waarom staat daar dan Urbi Cooker Collective?
1: Ja, omdat die heb ik alvast even neergezet voor mezelf.
3: Oh, die heb jij?
1: Ik heb Urban Cookie Collection.
3: Oh, dus jij gaat ervan uit dat jij al wint?
1: Ja, ik had gezien welke jij had.
4: Nelly heeft hem al gewoon in de cd-speler gedaan.
3: Bobby Brown, dat is natuurlijk...
1: Hoe ga je hieruit lullen? Je hebt net gezegd dat dit één van je bent.
3: Ja, menu A, kom maar.

0: dus een minuutje.
1: Ja
2: goede herinneringen?
1: Ja, de eerste tijd bij de lokale omroep, Midland FM, dat vond ik echt fantastisch. Maar ga maar door, Nel, want het duurt nu allemaal te lang. Maar nu, ga voor mij, kom maar.
0: Ja, en net wilde je een heel mooi betoog houden voor dit nummer. De Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Ja, ik maak er ook geen woorden aan vuil, want dat is toch een beestachtig goed nummer. Menu.

0: als dit nummer niet gewoon een glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer.
1: Het is 90's tijd, het is 90's tijd. Tijdens het draaien is het 90's tijd.
0: Oh, Iwan.
2: Hi, goedenavond.
0: Hey, zit je lekker in de wagen?
2: Ik zit lekker in de wagen, ja. Ik ben terug naar, ik ga terug naar Donk.
3: Het klinkt wel alsof je in een soort oude DAF zit of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Echt, je,
2: nee, dat is niet. Ik heb alles laag gezet, dus...
3: Laag.
2: De airco staat uit en geen blower aan. Ah, dus,
3: wat vervoer je, Iwan?
2: Ik heb er van alles in staan. Ik ben een distributiechauffeur. Dus geen winkeldistributie, maar gewoon voor alle soorten bedrijven.
0: En
2: die wat willen vervoerd hebben.
3: En gewoon elke dag 's morgens vertrekken en 's avonds weer naar huis? Of ben je ook wel eens wat langer van huis?
2: Nee. Ik begin om 7 uur en dan meestal tot een uur of 7, half 8.
3: Zo. Lange dagen, jongen. Hey, Nel. Ja. Hoor je dat?
0: Ja, echt een beest. Wil je je hele leven al vrachtwagenchauffeur worden?
2: Nee, ik ben 30 jaar kok geweest.
3: Oh, ja joh.
0: En wat heb je dan doen besluiten omdat je dacht ik moet weg uit die keuken?
2: Corona.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar het is wel echt een heerlijk beroep, hè, vrachtwagenchauffeur.
2: Ja, je bent heel erg vrij.
3: Ja, man. En
2: dus
3: heb je dan...
2: Je hebt wel je adressen waar je naartoe moet. En je hebt wel een beetje een route waar je verplicht aan moet houden. Maar
3: dan heb je toch best wel op late leeftijd nog eventjes dat vrachtwagenrijbewijs moeten halen.
2: Ja, 5 jaar geleden.
3: Knap, hoor.
0: Maar dan wil ik je niet in een hokje stoppen. Maar dan heb ik nog nooit een vrachtwagenchauffeur gehoord die een beetje goed eet.
2: Nou, ik eet gewoon normaal, hoor. Nou, behalve vanavoord. Voor de rest van de week eet ik altijd, want ik kook mijn vrouw. Dan eten we altijd gewoon aardappel, groente, vlees.
3: Nou, Leo is ook wel gedateerd, hoor. Want ik volg op TikTok, zie ik honderdduizenden van die vrachtwagenchauffeurs. Weet je, die maken dan gewoon allerlei dagvlogs. Zeker in Amerika zo. Dit hele idee van een vrachtwagen, die zijn er nog wel, natuurlijk. Weet je, net zoals dat er stucadoren zijn of radio-dj's die het heerlijk vinden om langs de weg zelf even vol te flikkeren met of een viandelletje en gehaktstaafje.
0: Ja, dat denk ik altijd.
3: Dat geldt natuurlijk niet voor allemaal, zo simpel is het.
2: Nee, ik doe dat niet.
0: De vraag rest mij, wat eten we vanavond?
3: Precies.
2: Nou, vanavond eten we toevallig uit de frituur.
3: Lekker man.
2: Dat is omdat mijn vrouw die heeft musical van de werk.
3: Ja.
2: En dus mijn jongens die zijn dan thuis en die moeten dan koken. En die hebben vandaag voor de frituur gekozen.
3: Oké, maar wacht even. We gaan aan één ding helemaal voorbij.
4: Ja, ik weet wat je gaat zeggen.
3: Mag ik even en gewoon even een kruisje slaan voor Iwan dat hij niet voor zijn bord heeft gekregen dat hij mee moest naar de musical van het werk van zijn vrouw.
4: Zo.
3: Dat was een kutavond geworden.
4: Zo, maar jij.
3: Hey. Ja.
0: Misschien houdt Iwan wel van musicals.
3: Nee, man, dat was morgen.
2: Nee, helemaal niet.
3: Maar je vrouw die speelt dus een varkentje in de musical Lion King.
2: Zij werkt op een
0: baan. Oh, wat mooi. Nou, ja, dan gelukkig, dan rest mij nog één vraag. Voor welk nummer heb je gekozen?
2: Ja, een minuutje bij, hè?
0: Ja, dat is goed. Dankjewel, Iwan.

0: beste muziek voor in de zon.
1: 3FM.

0: Maan, Goldband, Stiekem. We gaan straks bellen met de moeder van Muk, zei Nadine. En dat gaat me ontzettend aan het hart. Want Muk heeft kinderdementie, daar heb ik nog nooit van gehoord. En we gaan met haar bellen, want we moeten ons samen even sterk maken. Maar eerst gaan we naar het nieuws. Hoi Stef, NOS op 3.
1: NOS op 3.
2: Goedenavond. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij vanmiddag dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. Een andere gevangene zou hem hebben willen aanvallen met een zelfgemaakt mes, zegt die ex-agent. Bij de grote overstroming in China zijn honderden giftige slangen ontsnapt. Die komen allemaal uit kwekerijen in het zuiden van China. Op een video op social media is te zien hoe inwoners met schepnetten proberen die slangen te vangen. De lokale arts zegt dat hij al verschillende Chinese inwoners met slangenbeten over de vloer heeft gehad. Door die overstromingen in China zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen.
0: Gaat-ie.
2: Om 10 uur vanavond is het zover. De kwartfinale tussen Marokko en Frankrijk. Stadsvinder AT5 hoorde dat de fans in Amsterdam een lastige pot verwachten.
3: Ik ben van Marokko, maar ik denk wel dat het moeilijk gaat worden.
4: Ja, het gaat gewoon een close match zijn.
5: Hoe beleef jij hier in de buurt de wedstrijden van Marokko?
6: Ja, super positief. Iedereen is echt een hele goede sfeer. Ja, we vinden het fantastisch dat iedereen lief is voor elkaar. Iedereen komt, die is vrolijk, iedereen komt met mooie shirtjes aan.
2: In de Haagse Schilderswijk liepen feesten de vorige keer uit op rellen. Het kwam onder meer door relschoppers van buiten de wijk, zegt een buurtvader bij Omroep West.
7: Want als we kennen, hadden we gewoon echt gewoon huis aan huis kunnen tegen de ouders kunnen zeggen, jouw zoon of die heeft dit of dat gedaan. Maar er zijn ook heel veel jongeren die we niet kennen, die we niet kunnen aanspreken. Die komen echt letterlijk gewoon buiten de Schilderswijk op.
2: Ja, daarom lopen we deze buurtvader. Vrijwilligers en ook jongerenwerkers door de Schilderswijk vanavond om mensen op het hart te drukken dat het vooral een gezellig feest moet worden.
0: Ja, heel goed, heel goed, heel goed dat ze dat doen. We gaan naar het weer.
2: Ja, vanavond nog steeds veel zon overal, met in het noordoosten wat meer bewolking. Morgen weer een zonnige dag, wordt nog iets warmer dan vandaag, tot wel 30 graadjes.
0: Dankjewel, Stef. Waarom staat het vast?
8: Het is nog steeds een klein beetje druk. Files nemen wel af. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoelpolder, 18 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag voor de Nieuwe Brug, 37. De A16 Breda-Rotterdam voor het Westerplein, 55. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen, 18 minuten.
9: Ladies and gentlemen, zijn we een beetje wakker? Ik wel.

0: Opposite. Deze week 3FM mega hit feestje op mijn graf. Nieuwe mega hit wordt bekendgemaakt in de ochtendshow. Morgenochtend met Barend in Wijnand. Tussen 6 en 9 zit ik er ook weer.
1: Leuk, gezellig.

0: Ah. Is wat, is wat.
1: Ja.
0: Nou, dit gaat...
1: mij aan het hart.
0: Jou aan het hart en ja, ons allemaal, zo simpel is het ook.
1: Ja, ja. Ik was op Instagram aan het scrollen.
0: Mm-hmm.
1: En opeens zag ik daar echt een prachtig meisje, een soort fladdertje om te zien. Maar ik was zonder geluid. Dat dacht ik, toch even kijken. Ik dacht, het is meestal een nieuw rolletje of iets. Maar nee, dat was eigenlijk een heel zielig verhaal. Want ik had er nog nooit van gehoord. Dit meisje, dat heeft kinderdementie.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan even met haar moeder bellen. Want met haar moeder. Haar moeder heet Nadine. En ze hebben een stichting opgezet.
0: Nadine?
2: Ja, hi.
0: Hi.
1: Hi. Oh, ik had helemaal niet door dat je al aan de lijn
2: ging. Ja, ik ging al. Ja, ik dacht, ik was dus gewoon.
0: Hey. Ah, ja, maar Nadine zat ons gewoon een beetje af te luisteren al. Maar het komt allemaal wel, hè? Het klopt allemaal wel, wat Nel zegt, hè?
1: Ja.
2: Ja, het klopt zeker. Ja.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat is het precies?
2: Ja, wat Muk heeft is eigenlijk een stapelingsziekte. Dus iets wat er in haar cellen opstapelt door een enzym wat zij mist. En door die opstapeling raken die cellen zo vol dat ze eigenlijk in de loop van haar leven zeg maar al haar functies verliest. Dus alles wat ze heeft geleerd, dat zal ze weer verliezen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je natuurlijk ziet bij ouderen. Dat kennen de meeste mensen wel. Maar kinderdementie is iets wat je natuurlijk niet veel hoort. Nee. Als ouders hadden er ook nog nooit van gehoord.
0: Nee.
2: En dat is bij Muk helaas wel de realiteit. Dus dat,
1: En wat kan zij nu niet meer wat ze eerst wel kon?
2: Nou, op dit moment is Muk eigenlijk nog redelijk oké. In die zin dat wat ze niet kan ten opzichte van andere kinderen. Maar dat heeft ook te maken met dat ze bijvoorbeeld heel lang KNO-klachten had gehad. Dus dat zij, ze praat eigenlijk niet tot nauwelijks. Veel losse woordjes of slecht verstaanbaar. En ze heeft een ontwikkelingsachterstand.
0: Ja.
2: Dus daaraan merk je wel dat zij zich niet echt heeft ontwikkeld zoals andere kinderen dat doen. Muk is nu 5 jaar.
0: Ach, maat.
2: Ja, heel jong. En het is eigenlijk zo dat kinderen tussen de 5 en de 8 jaar met haar diagnose eigenlijk al de eerste tekenen laten zien dat ze dus dingen gaan vergeten. En dat zou bij haar dus haar woord zijn. En ze zeggen wel mama, papa en eten, drinken, kom. En dus allemaal losse woordjes. En soms zijn er dagen dat we denken dat ze het niet meer zegt. En een dag erna kan ze weer een opleving hebben dat ze wel zegt. Dus dat is iets wat heel spannend is, zeg maar.
1: Nou, nu zitten we nu gezellig te praten, maar we moeten eigenlijk even goed zaken doen. Want het is allemaal helemaal niet rooskleurig. Het is hartstikke verdrietig, want de prognose is nu...
2: Is niet goed.
1: Is
2: nee.
1: niet goed. Is dat Puk waarschijnlijk maar 1 jaar of 12 kan worden?
2: Ja, nu kan tussen de 12 en 15 jaar worden kinderen met deze diagnose. En eigenlijk is het zo dat het varieert per kind. Maar het is inderdaad wel heel zwaar om als moeder te bedenken dat je kind misschien op een gegeven moment je niet meer herkent. Dus dat is wel heel pittig, ja. Dus dat is de realiteit. En we gaan door, we zijn positief, maar het is wel zwaar, dat klopt.
1: En er is misschien een klein sprankje hoop, want je hebt Stichting Muk opgezet.
2: Ja, klopt. We hebben vorig jaar november Stichting Muk opgezet. Stichting Muk tegen kinderdementie. En dat is omdat er hoop is. Er is een gentherapiebehandeling in Amerika die haar kan redden en de ziekte kan stoppen. Dus dat zou betekenen dat ze langer op kwalitatiever kan leven, zeg maar. Alleen, dat is een behandeling in Amerika. En die is pas over een aantal jaar in Nederland. En die tijd heeft Muk niet, want elke dag is die opstaplinger. En dat voelt ook een beetje als een tikkende tijdbom. Dus we kunnen niet wachten totdat het in Nederland wordt goedgekeurd. Dus vandaar dat de Stichting Muk zijn gestart.
0: Ja.
2: We hebben opgericht om te zorgen, om te kijken of we dat geld bij elkaar kunnen krijgen.
0: Een bedrag van 1 miljoen euro. We zitten op dit moment op een hele hoopgevende 382.000 euro. Dat voelt bijna een beetje als een soort serious request dat ik nu aan het doen ben. Weet je, zo voelt het. En dat is ook wat het is, hè. Het mensenleven van iemand te redden. Iets wat heel erg zeldzaam is. Kinderdementie. Kun je niet voorstellen wat het is dat je eigen kind... Nou, ik hoorde jou net zeggen. De pijnlijke waar het zou kunnen zijn dat ze inderdaad maar 12 wordt. Maar ook dat ze je niet meer herkent als een ouder. Ja. Niet eens voor te stellen, niet te dragen.
2: Nee.
0: We moeten geld ophalen. Dat gaan we doen. Dat gaan we zelf doen. Door zelf te doneren. Nel en ik in ieder geval.
2: Nou, te gek. Dankjewel.
0: Maar wat gaat er gebeuren als we naar stichtingmuk.nl gaan? Hoe kunnen we zo snel mogelijk al onze centen kwijt?
2: Stichting Muk. Muk heeft een website. Daar kun je haar verhaal lezen. Daar kun je lezen over de behandeling, over het ziektebeeld. En een beeld krijgen van wie Muk is. Op Instagram zijn we heel actief. Daar hebben we allerlei filmpjes van Muk. Zodat mensen ook een gevoel krijgen bij wie Muk is. En we hebben ongeveer nog 2 maanden totdat de behandeling er is. En die tijd is schaars en kort. Dus ja, we vragen eigenlijk iedereen, we roepen iedereen om nu ik ook op de radio ben, om alsjeblieft Muk verhaal te lezen. Misschien haar verhaal te delen met je familie of met je vrienden en je kennissen. En als het kan, misschien iets doneren. Want al is het een euro, voor ons is dat super waardevol. Op die manier kunnen we er alleen maar komen, want zelf kunnen we dat helaas niet.
0: Stichtingmuk.nl, dankjewel voor nu.
2: Ja, ook bedankt.

0: Rondé en Break My Heart. Ik zat nog over Rondé na te denken. Onlangs dacht ik, ja, waar blijft eigenlijk een nieuwe plaats van die gasten? Is dat dan?
1: Nou.
0: Is het allemaal zo lucratief geweest de laatste jaren dat het gewoon even een paar maanden stil kan zijn?
1: Ja, of ze zijn keihard aan het werk nu.
0: Dat zou ook wel eens zo kunnen zijn. Heb je ondertussen al een warme band met Ricky? Of,
1: Nee, we hebben elkaar nog nooit meer gezien.
0: Nee.

0: jongens, er was er weer een enerverende week banen te wennen. We kunnen het niet anders zeggen. Het is tijd geworden voor de mannen die we na 7 uur vanavond horen. The Voice of a Generation, kan niet anders zeggen.
1: Oh jee, nou dat zegt niet veel, veel goeds over de volgende generatie.
0: Nou ja, vind ik wel. Ja toch, dan word je, kom op. Hij is nog jong.
1: Ja, nee, ik ben dol op hem, maar zo chaotisch deze jongen. Geweldig.
0: Het is niet normaal.
1: Ja.
0: Zo chaotisch.
1: Ja, echt.
0: Echt bizar. Ik had vanmiddag ook een losse opname met hem en dan denk ik ook van jongen. Dan is hij dat weer kwijt en dan moet hij die opname beginnen.
1: Lijkt Jelmer wel.
0: Is hij zijn telefoon is hij weer aan het zoeken.
1: Is Jelmer in de camping. Ja. Oh, in de camper.
0: Waar staat dat dan weer op? Jongens, gaan jullie dit lekker uitzoeken na 7 uur? Laten onze miljarden luisteraars niet mee vermoeien.
1: Nee.
0: The Voice of a Generation, Andres Oudijk. Tot 10 uur vanavond. Komt eraan. Daarna 3 voor 12.

0: trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van
3: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomer.

0: ICN, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer.

0: gratis thuisadvies.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: De hete zomer, crayonrolluiken.
5: Geluidsoverlast?
4: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: I am Vaiana of Motunui.
8: Deze zomer.
9: Here we go.
8: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
14: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
16: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen Chapel Roan, Pink Pony Club. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 7:02.
17: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een

0: lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan brievenverkeer door de ANWB. Gelukkig nemen de meeste files af, maar er staan nog wat lange files door werkzaamheden en ongelukken. Je krijgt ze langer dan een kwartier. Ik begin op de A4 Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Het is daar een kwartier oponthoud. Komt door een ongeluk met een vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A12 Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er ligt namelijk brandstof op de weg. Je vertraging is ruim een half uur. En de laatste file staat op de A16. Dat is Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Het is daar 25 minuten aanschuiven. 3FM.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
18: 3FM. BNN Para. Andres Oudijk.
1: Je hoort straks Mr. Know-It-All op de radio. En ook Teddy Swims. Maar eerst even meezingen samen. Chapel Roan heb ik voor je. Pink Pony.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Deze 100 euro die hier ligt, wil je die vanavond winnen? Ik leg je straks uit hoe je kans maakt. En ik zou eigenlijk willen zeggen, toi, toi, toi. Dit is zo'n spannend moment. Ik weet ze allemaal nog. Ik heb het over de eindmusicals. De eindmusicals van groep 8, die zijn allemaal deze week. Ik weet niet of het met jouw tijdlijn ook overrompeld wordt door musicals. Heel veel succes als je je eindmusical gaat doen of iemand kent die hem gaat doen. Je gaat die liedjes echt nooit meer vergeten. Misschien denk je nu van, oh, ik vind het helemaal niet leuk. Maar ik zweer het je, ik heb in 2011 musical gedaan. En ik kan al die liedjes gewoon nog steeds van voor tot achter meezingen. Heb jij toch ook? Mijn musical heette Operatie Geslaagd. Ik ging over het ziekenhuis. Bob, hou op, geen discussie, geen gemaar. Wij Blue It, echte Blue It. Worden notaris, advocaat of makelaar. Ja, zo goed. Oké, weet je wat ik doe voor de avondstiek vanavond? Spreek even via een audioberichtje in hoe jouw groep 8 musical heette. Dan tel je vanavond twee keer mee. Ik vind het sowieso leuk als je erbij bent. Ik hou het allemaal bij in een schema. Dat noem ik de avondstreek. Luister je nou het vaakst deze maand naar de avondshow, dan win je een zelfgemaakte pot sambal.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: alles wat zij zegt. Daar word ik gewoon blij van. Ik vind haar stem zo mooi. Al zou zij zeggen, alle Colombianen moeten het land uit, dan zou ik mijn spullen pakken. Olivia Dean, zij maakt dit The Hardest Part, hoorde je in de avondshow van 3FM. Waarin ik je over 5 minuten uitleg hoe je kans maakt op concertengoed vanavond. Maar eerst, ja, zelfs als je voetbal haat, wil je deze wedstrijd zien.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Want er is een halftime show. Daar was al bekend dat Madonna kwam optreden. Dat is natuurlijk vet. Er was al bekend dat BTS daar kwam optreden. Bij de FIFA World Cup halftime show finale. Maar er is nog een extra reden om die show te gaan kijken. Want de man die miljonair geworden is met het woord sorry, die komt daar ook optreden. En dat wil je toch live zien. Justin Bieber op de avond.

avondshow. Jonas Blue maakt de Edge of Desire. Ik geef je nog even 3 minuten de tijd. Je kan even doorsturen dat je naar de avondshow luistert. Je kan je naam sturen. Of eventjes de titel van de musical, de groep 8 musical die je had. Die zijn namelijk vanavond. En ik ben heel benieuwd hoe die van jou heette. In de tussentijd krijg je, ach, een van de beste liedjes van The Last Dinner Party. Nothing Matters.

0: Buiten adem van het meespringen. Afgelopen weekend op The Last Dinner Party. Nothing Matters, hoor je in de avondshow. Als je je naam hebt doorgestuurd, dan sta je bij deze op aanwezig.
1: Andres Avondstreak.
0: Ik hou dat namelijk allemaal bij in een documentje, net als op Snapchat. Gewoon wie heeft de langste streak met elkaar. Ben je er het vaakst bij binnen de maand, dan win je een pot sambal. Navarro, een hele goede avond, jongen.
2: Goedenavond.
0: Hoe kruip jij in zo'n rol dan?
2: Ja, ik weet niet. Ik was 10 of zo. En ja, rollen kon je niet echt noemen. Volgens mij de grootste rol die ik had, was met een andere klasgenoot en het geluid van een stofzuiger vanavond in de klas gekomen.
0: Jij hebt in je groep 8 musical een stofzuiger gespeeld.
2: Ja, volgens mij onder andere, maar voor de rest ook niks wonderbaarlijk.
0: Maar mag ik even horen, hoe fabuleus jij dan een stofzuiger naar dit? Kan je nog terug in die rol kruipen?
2: Ja, dan moet ik wel even goed terug de tijd in gaan.
0: Oké, ik geef je even een momentje, ja? Take your time.
2: Ja. Geef me maar een seintje en dan...
0: Oké, dames en heren. De navigatie die tettert even door. We proberen te focussen. Oké, Navarro, vanaf nu zit jij in je stofzuigerrol.
2: Dat is alles wat ik kan.
0: Navarro, ik denk dat je zo hard in de speaker van je, of in de microfoon van je telefoon hebt geblazen dat ik niks hoorde.
2: Nee. Was ik iets te goed erin?
0: Kan je het nog één keer proberen?
2: Oké, ik probeer het een beetje een toontje lager te doen.
0: Let's go.
2: Zoiets!
0: Ja, dit was stukken beter, man. Stukken beter.
2: Shout-out
0: de beste stofzuiger van Nederland! En ik zet je op aanwezig voor vanavond, jongen.
2: Top.

0: Exact 24 uur geleden had ik Ivo aan de telefoon uit Groenlo. Hij wilde meespelen en kans maken op €50 concertengoed. Had alle vragen goed. En dan krijg je één vraag. Kom je de dag later weer? Wat zijn antwoord was?
1: Rome.
0: En dan de laatste vraag. Kom jij morgen weer?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh! Ja, Ivo uit Groenlo.
1: Yes.
0: Wat heerlijk en wat stoer vind ik het ook dat je morgen weer komt. Dat je zegt, hey, €50, ik wil gewoon 100. Let's motherfucking go.
1: Ja, top toch?
0: Of vond ik nu een beetje spijt in je stem?
1: Ja, ik had er even niet goed over nagedacht, maar ja. Ik weet niet of ik het nog terug ga draaien.
0: Nee, dat kan niet meer. Nee. Ja, wat denk jij? Gaat hij zo meteen nog een keer €50 pakken? Je komt erachter naar Kate Ryan. Nasje.

0: Sun's out, Kate Ryan is out, Jorde Déjà-Chanté. Ivo uit Groenlo, welkom terug.
1: Hey Andres, goedenavond jongen.
0: Wij spraken elkaar 24 uur geleden, toen pakte jij 50 euro. En toen twijfelde je, maar je zei, ik kom morgen en ik maak er 100 van.
1: Ja, dat heb ik inderdaad gezegd. En daar heb ik wel een beetje spijt van, want ik heb een slecht voorgevoel.
0: Waarom? Oh, zo heb je een slecht voorgevoel, jongen.
1: Ja, ik weet niet. Ik had het gisteren eigenlijk af moeten kappen. Maar goed, ik ga mijn best doen en als het strandt, dan strandt het.
0: Ja. Ja, want dat is het spel, hè. Je komt vandaag terug, dat vind ik super stoer. Ik heb 5 vragen voor je. Binnen een minuut de tijd heb je die goed. Dan win je dus nog een keer 50 euro. En heb je in totaal 100. Heb je een vraag fout, lig je uit het spel en heb je niets. We gaan het maar gewoon spelen. De vragen gaan over jouw lievelingsband. Onder andere Coldplay is er één van, toch?
1: Klopt.
0: Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Naar welke kleur is een van de populairste liedjes van Coldplay vernoemd?
1: Yellow, geel.
0: Welk festival dat zich in de Achterhoek bevindt, mag zich het grootste van Nederland noemen?
1: Zwarte Cross.
0: Welke DJ hoor je na mij tijdens 3 voor 12 radio vanavond?
1: Jasper Leidens.
0: Wat is 3 plus 2 plus 1?
1: 6.
0: Dat is goed. Dan, hoe heet het nieuwe nummer van Bente?
1: 1, 2, 3.
0: Ivo!
1: Yes!
0: Oh, kut! Oh, Ivo, ik ga het nog erger maken. Weet je hoe het liedje namelijk heet?
1: 1, 2, 3, toch?
0: Nee, 3, 2, 1.
1: Oh, 3, 2, 1!
0: Oh, fuck, Ivo!
1: Fuck!
0: Oh, man, je was er echt zo dichtbij.
1: Oh, nee, jongens.
0: Sorry, man.
1: 3, 2, 1.
0: Nou, die ga je nooit meer vergeten, zo is het ook.

geen woord aan gelogen. Roxy Dekker maakte Superstar. Die hoorde je in de avondshow van 3FM. Ja, dit is toch wel the sound of the summer. Je hoort de Bauza.

0: kant op in de vorm van Arctic Monkeys. Zij maakte een onuitspreekbare titel. Oké, ik ga het proberen. Fluorescent Adolescent. Gisteren vertelde ik je dat ik soms best wel struggle. Ik had ineens een realisatiemoment dat ik dacht... ik word 30 over 4 maanden en ik heb zoveel shit nog niet op orde. Ik had zo gedacht dat het leven op deze leeftijd er anders uit zou zien. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. Ik kreeg heel veel lieve mooie berichten. Eentje daarvan was van Edo. En Edo die heeft een advies waar jij en ik zometeen allemaal iets aan kunnen hebben. 3FM.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunen de muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter, 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
16: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe.

0: werkenbijderechtspraak.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
8: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Zometeen heb ik het allermooiste liedje voor je wat je vandaag gaat horen. Dat beloof ik je. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het 3FM verkeer. Ik heb 1 vertraging nog voor je. Die staat op de A12, dat is Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug, daar ben je 10 minuten lang onderweg. De rechterrijstrook is er dicht. Dat heeft te maken met het feit dat er brandstof op de weg ligt. 3FM.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
16: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voorwie.

0: Kanker voor het leven.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 3FM. Andres Oudijk.
5: Ja, heet dat dan de midlife crisis? Maar dat kan toch niet? Ik ben nog helemaal geen... Ho. Ik ga het even opnieuw doen, wat zit ik nou weer te prutsen? Kijk, ik krijg zo'n paniek van gedachten die ik heb... maar dat kan toch nog helemaal geen midlife crisis zijn? Ik bedoel, ik ben nog niet eens 30. We moeten het er zometeen samen over hebben. Na Shakira en Burna Boy.

Ja, weet je wat het is? Ik ga dit niet eens muziek noemen. Ja. Ik noem het gewoon kunst met hoofdletter K. Je hoorde de nieuwste van Phoebe Bridgers. Die heet Last Boys.

0: nieuw.
1: Ja, ik weet niet of je het ook hebt, maar ik raak echt gestrest, jongen. En dan niet door Halligalli of zo. Maar ik raak gestrest door dingen die ik nu moet gaan doen, nu ik bijna 30 word. En ik voel er heel erg druk bij. Nou, daar moeten we zo meteen over hebben. Ik heb namelijk aan de telefoon Edo. Hij is een luisteraar van dit programma.

0: niet op blijven zitten. 24 graden nog gemiddeld in Nederland. En op de Radio Disclosure. Zij maakt Tando. Ik ben er voor je tot 10 uur. Mijn naam is Andres. Maar het is veel belangrijker dat je de naam Edo onthoudt.
1: Andres Odijk.
0: Ik ben zo ongelooflijk koekt. Vertelde ik je gisteren. Ik had ineens zo'n realisatiemoment. Ik denk, shit, pik. Na de zomer ben ik gewoon 30. En ik heb mijn leven gewoon wel op orde. Ik doe superleuke dingen. Alleen, ik had mijn leven zo anders voorgezien op mijn 30ste. Ik had verwacht, ik heb een vriendin, ik heb een huis, een Volvo, een Labrador, weet ik veel, al dat soort dingen die alle vrienden om mij heen nu aan het doen zijn. En ik ben die guy die dat niet heeft. Ik ben de guy die ergens op een zolder in Utrecht woont in zijn eentje en wel leuke dingen doet. Maar ik dacht wel een keer, yo, zit ik nu in mijn quarter life crisis of wat is er aan de hand? Kreeg ik heel veel lieve berichten op Instagram DM, maar ook in de luister-app. En toen dacht ik, ja, blijkbaar zijn er dus veel meer mensen die zich zo voelen of zo gevoeld hebben. En daarom dacht ik, we bouwen een cursus. Een cursus 30 worden voor gevorderden. En daarom ga ik naar Edo. Edo, goedenavond.
2: Goedenavond. Hey, geen druk op deze manier. Hé, hey, jongen, je bouwt wel op, hè.
0: Ik zit jou helemaal op te hemelen.
2: Godsam, ik ben ook wel een man.
0: Ik heb je wel echt neergezet als een soort Donald Trump als het gaat om het leven, inderdaad.
2: Nou, dat wordt niet per definitie mooier zo, maar goed.
0: Ja, maar waarom zit je jezelf daar zo in te dekken, joh?
2: Nee, joh.
0: Hey, want Edo, jij stuurde mij een bericht en daar was ik door geraakt. Vertel wat je stuurde. Het ging over dat jij ook dacht dat je rond je 30ste alles wel gevonden had.
2: Nou ja, kijk, 30 is wel een ding, hè. De grote 3. Ik ben inmiddels alweer een decenniumpje verder, dus de grote 4 is ook al geweest.
0: Boemer. En...
2: ja, dank je. Maar ja, goed, hè, jij had het over je 18-jarige zelf. En ja, goed, hè, daar zit een gat van 12 jaar tussen. Maar ja, 10 jaar geleden, als ik terugkijk, hè, hele andere vriendengroep. Inmiddels ben ik ook weer een paar banen verder. Hè, zijn er 2 kinderen gekomen.
0: Ja.
2: Dus ja, sommige dingen veranderen, andere blijven hetzelfde. Maar,
0: hoe ga je daar dan goed mee om? Want je zegt in je appje van gisteren, zeg je, ik dacht dat ik ook de leuke vriendengroep die ik nooit had gevonden had in de vriendengroep van mijn vriendin. Maar het leven is een treinreis, mensen stappen in en uit. Daarmee concludeer ik dat je die vriendengroep nu niet meer hebt.
2: Nou ja, dus contacten komen en contacten verwateren ook weer. Hè. Dus weet je, het is wel, sommige mensen uit die tijd ken ik nog wel. Maar ja, andere mensen weer niet. En tussen zijn ook weer nieuwe vrienden gemaakt. Hè. Als je
0: Ja?
2: Ja, nou ja, goed, als je kinderen krijgt in een klein dorp zoals wij, gewoon, ja, dan is het een beetje vanzelf via het schoolplein,
0: dan zeg maar. Ja. Godverdomme, Edo. Ik heb geen kinderen. Ik heb ook geen kinderen die naar een schoolplein gaan. Hoe maak ik nou op mijn 30ste nog nieuwe vrienden? Hoe kom je nou nog in nieuwe groepen terecht?
2: Je hebt toch een gigantisch bereik via 3FM, man?
0: Wil iemand met mijn vrienden worden, alsjeblieft?
2: Nee, maar weet je, je kunt je druk maken over zulke dingen. En hè, je kunt ook energie steken in mensen. En achteraf lijkt het meer van één kant te komen. Ja. En ja, weet je, dat merk je gewoon met de jaren. En ook hè, qua werk, want daar had je ook wat strubbelingen over, volgens mij. Ik ben er afgelopen jaar ook achtergekomen dat 5 dagen op een kantoor zitten helemaal niks voor mij is. Dus,
0: wat zou jouw beste advies zijn in deze cursus 30 worden voor gevorderden?
2: Doe je ding.
0: Ja.
2: Tegenwoordig hebben ze een term voor, dat is YOLO. Hè? Weet je, je hebt maar 1 leven. Hè? Pak het, nu het er is. En ja, goed... steek je energie in dingen die je leuk vindt en waar je ook energie uit terugkrijgt. En niet in dingen die alleen maar energie vreten.
0: Nou, dan ga ik naar de kroeg. Edo, dankjewel, jongen.

Let's go! Het is Mr. Calvin Harris. Heel veel plezier als je hem live gaat zien op het Tomorrowland Festival. Hij maakt daar zijn debuut. En deze ga je er natuurlijk horen. Blessings. Je bent bij de avondshow. Je valt midden in een cursus 30 worden voor gevorderden. Zometeen spreek ik met luisteraar Annette. En zij zegt, joh Andres, het komt wel goed. Ik heb mijn partner ook pas na mijn 30ste ontmoet. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat en welke druk je voelt. Ja.

0: Ja, je dacht toch niet dat je op zo'n zonnige avond geen zonnige muziek van me zou krijgen? Buena Vista Social Club maakte Chen Chen.
1: Andres Oudijk.
0: Het paniek steeg gewoon mijn hersenpan uit. Ik heb gisteren ineens een realisatie. Ik denk, joh, maat, na de zomer ben ik 30. En dat is misschien een soort van gek om te zeggen, maar ik had mijn 30ste zo anders voor me gezien. Heb je nooit naar jezelf gekeken als 18-jarige... dat je dan mensen van 30 echt oud vond? Nu ben ik zelf 30, vind ik mezelf niet per se oud. Ik bedoel, ik ga nog steeds naar festivals. Ik ben nog steeds in de club, ik ben nog steeds knallen. Ik kan steeds beter voor mezelf zorgen. En ik vind het leven echt fantastisch. Ik durf steeds meer uit mijn comfortzone te stappen. Maar ik weet niet of je het herkent. Ik leg mezelf ook zoveel druk op. Met daten bijvoorbeeld. Daten is echt niet meer leuk op deze leeftijd. Want als je 25 bent, of 22, of 23... Dan maakt het allemaal wel niet zoveel uit. Weet je wel, dan heb je 2 jaar relatie, ga je daarna weer door. Dat is fine. Maar nu, als je ook later nog kinderen wil en zo, dan moet je toch wel echt na gaan denken van, oké, ik heb een date met iemand, hoe zie ik dan die toekomst voor me? Daar krijg ik het zo benauwd van. Ik ga naar Annette. Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Annette, welkom in de cursus 30 worden voor gevorderden. Jij hebt jouw partner ook op latere leeftijd pas ontmoet, toch?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja,
0: ik ben heel benieuwd. Ik denk namelijk dat er heel veel mensen zijn die ook met dit soort dingen kampen. En ik wil gewoon niet meer zo streng naar mezelf zijn, want ik merk gewoon dat ik er ook mensen mee heb weggejaagd. Dat ik na 3 maanden daten zei, ja, ik denk niet dat ik het veel verder zie en ik heb geen tijd om nog meer te investeren. Hoe heb jij dat gedaan?
2: Hoe heb ik dat gedaan? Ja, op mijn 29ste, toen liep een relatie stuk bij mij. En ik zag altijd eigenlijk voor me van, ik wil voor mijn 30ste eigenlijk wel mijn eerste kind hebben. Voor zover dat natuurlijk überhaupt lukt.
0: Maar ja, dan moet je tempo geven.
2: Ja. Dus toen dacht ik, oké, ja, het leven kan toch ook anders lopen dan dat je... Dan dat je vooraf misschien als je jong bent dat in je hoofd hebt. Of een soort van plant. Dus ja. dat is heel herkenbaar. En hoe heb ik dat gedaan? Mijn partner kwam ik tegen op een moment dat ik dacht, nou, het hoeft even niet voor mij. Ik
0: Dat is wel
2: prima zo alleen. Maar ja, ik ging uit en ik kwam hem tegen. En het ging toen wel vrij snel, omdat ze allebei inderdaad al wat ouder waren. Dus dat...
0: Is het dan dus, dat je dat soort gesprekken ook veel vaker voert? Ik bedoel, toen ik 25 was, kreeg ik een relatie met mijn ex. En wij zijn, denk ik, 3 jaar of zo ongeveer samen geweest. En dan ga je dat soort gesprekken, hoef je nog niet per se te voeren. Hoe is het dan als je wat ouder bent en je elkaar ontmoet? Is dat dan gelijk, wat zijn je hobby's en kinderen?
2: dat zeker als vrouw. Ik bedoel, jij bent man, dus wat dat betreft hoef je hier natuurlijk geen zorgen te maken.
0: Nee.
2: Maar als vrouw, ja, je gaat misschien wat sneller daarna vissen. Toevallig kwam ik daar op een... vertelde hij aan iemand anders van als ik later kinderen heb, dat ik dacht, dat is positief.
0: Ah, ja.
2: Dus daar ben je misschien iets meer mee bezig, maar je was er ook weer niet heel veel mee bezig.
0: Maar stel, jij was 32, je had nog niemand gevonden. Zou je dan bijvoorbeeld je eitjes laten invriezen?
2: Nou, ik was denk ik 32 of zo toen ik hem ontmoette.
0: Oké, maar stel, je had nog niemand gevonden.
2: Dan nog niet. Nee, als je... Er zijn ook weer vrouwen die heel vroeg in de overgang komen. Dat is dan een beetje vervelend natuurlijk wel. Maar daar moeten mensen zelf een keuze in maken. Daar wil ik geen advies in geven hoor.
0: Nee, maar we zitten in de cursus 30 worden voor gevorderden. Het gaat over je partner op latere leeftijd ontmoeten. Wat zou jouw final tip zijn?
2: Nou, mijn final tip is, want jij hebt hele positieve energie volgens mij. Dus hou dat vast. Open en positieve houding naar andere mensen. En dus nu natuurlijk ook zo'n sierencampagne. Maak eens een praatje met anderen. Maar volgens mij gaat dat gewoon wel goed komen bij jou.
0: Nou, meestal als ik een praatje maak, hangt erna mijn tong erin.
2: Ja, de paraat wordt lastig.
0: Ik weet niet of dat goed is.

Je bent bij 3FM. En ik kan me voorstellen dat je nu bouncend achter het stuur zit. Dat je pompend in de sportschool staat. Of dat je staat te roeren als een motherfucker in Japan met pasta. Prospa en Clooney, zij maakten Free Your Mind, hoor je bij 3FM. Zometeen de ideale schoonzoon.

Oké, noem eens even een onverwachte combinatie. Bijvoorbeeld Donald Trump met de president van Mexico. Weet je wel, samen op golfvakantie. Ruud de Wild, die in één keer samen met mij een radioprogramma gaat maken. En Stromae en Tovlo. Het is zo'n onverwachte samenwerking, maar ik vind het zo keihard. Het is super elektronisch en nieuw.

0: had ik gelijk dat ik zei, het is een beetje een onverwachte combinatie, maar het is meer dan welkom. Door de Toverloze, Tromai en De Fleur.
1: Andres.
0: Odijk. Oké, even een vraag. Heb jij de luisterapp of weet je me te vinden op Instagram? Kan je me gewoon een DM sturen? Ik ben gewoon heel even benieuwd. Ik heb namelijk een crazy gesprek gehad. Afgelopen festivalweekend op Down the Rabbit Hole. Het ging over wat je aantrekkelijk vindt bij mannen of bij vrouwen. Ik durf te wedden dat jij niet stuurt wat deze persoon tegen mij zei aantrekkelijk te vinden. Dus mijn vraag aan jou is, wat vind jij aantrekkelijk bij mannen of vrouwen? Als je dat even doorstuurt in de luisterapp, dan ga ik je straks vertellen wat ik hoorde. Want mijn klomp, die brak echt. 3FM.
2: Ster. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het.

0: musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: Stel je voor. Jij, zorgeloos ondernemer.

0: euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
4: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: Wat vind je aantrekkelijk aan een man of aan een vrouw? Laat me even weten in de luister-app. Ik heb iets raars gehoord, jongen. Gaan we het samen zo meteen over hebben. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht, maar de moeder van het meisje en een andere aanwezig in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova.
2: Plaatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: Wat vind je aantrekkelijk aan een man of aan een vrouw? Laat me even weten in de luister-app. Ik heb iets raars gehoord, jongen. Gaan we het samen zo meteen over hebben. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond.

0: De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht, maar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Brief en verkeer van de ANWB. Vertragingen langer dan een kwartier heb ik voor je. Ik begin op de A15 Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam Sjaarloos. Het is daar een kwartier op onthoud. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A28 Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Het is daar een kwartier aanschuiven vanwege wegwerkzaamheden. Ook daar zijn 2 rijstroken gesloten. En de laatste vertraging voor nu is de A76. Dat is Geleener Aken bij de Duitse grens. Daar word je omgeleid via de af- en oprit. Heeft te maken met een grenscontrole. Er staat een file van meer dan een kwartier. 3FM.
2: Ster. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Nou, ik heb iets gehoord en ik begrijp gewoon niet dat er vrouwen zijn die dit aantrekkelijk vinden aan mannen. En ik vraag me ook echt af, is dat zo? Laten we er zo meteen over verder kletsen. Naar Caribou.

0: maakte toch wel de soundtrack van deze zomer, hoor. Heerlijk om op te dansen, maar ook om op te studeren of te werken. Talk to you! Die hoorde je. We maken er gewoon een mooie avond van samen tot aan 10 uur. En ik wil even met je duiken in dingen die je aantrekkelijk vindt bij mannen of bij vrouwen. Dus als je iets aan het lijstje toe wil voegen, dan weet je me te vinden in de luisterapp. Wat ik bijvoorbeeld aantrekkelijk vind, paardenstaart. Als een vrouw een paardenstaart draagt, ja man, ik weet niet. Ik vind dat zo hot. Ik vind dat echt hot. Weet je wat ik ook hot vind? Oh man, dat ben ik echt niet te stoppen. Vrouwen op snowboards. Weet je wel, als vrouwen de berg af snowboarden. Bro, ik word gek! Ik word gek! Snap je? Afgelopen Down the Rabbit Hole zit ik met een chick te praten. En zij zegt iets zo raars wat zij aantrekkelijk vindt bij mannen. Ik wil eerst even een rondje bij jou maken. Dus ik ga even naar Nikki. Goedenavond.
1: Hey, André.
0: Nikki, wat vind jij aantrekkelijk aan mannen?
1: Nou, ze moeten krullen hebben, dat vind ik wel super aantrekkelijk.
0: Ja.
1: En humor vind ik ook wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: En ja, ook wel een beetje sociaal natuurlijk. Ja, en een klein baardje is ook altijd wel leuk natuurlijk.
0: Nou, ik val in ieder geval af, denk ik. Ik heb geen krullen en ook geen humor.
1: Nee. Nou.
0: Maar wat vind je aantrekkelijk aan een baardje dan bijvoorbeeld?
1: Ja, ik weet niet, gewoon... Ja, ik weet het. Het kan net meer dat die kaaklijn uitkomt of zo. En soms zien mannen er gewoon zonder baard uit als een beetje als een babyface of zo. Ik weet
0: ja,
1: niet.
0: Dat je dat associeert met een tiener van 15, weet je wel, die aan de Slammers Energy zit. Ja. Yeah.
1: Ja, dat een beetje. Ja.
0: Wat vind je van zelfvertrouwen?
1: Ja, dat vind ik ook wel belangrijk.
0: Maar niet aantrekkelijk?
1: Nee.
0: Nee. Want ik heb even aan chat gevraagd, wat zijn dingen die vrouwen aantrekkelijk vinden bij mannen? En chat die komt met opgerolde mouwen. Is dat iets waar het bij jou wat sneller van gaat kloppen, Nikki?
1: Nee.
0: Want dan doe ik even mijn mouwen omhoog. En dan nog iets wat chat zegt, dat is lachrimpels.
1: Lachrimpels?
0: Ja. Kunnen iemand vriendelijker en authentieker laten overkomen, zegt hij.
1: Ja, ik snap wel een beetje waar die vandaan komt. Nee, die kan ik wel begrijpen.
0: Okay. Nou, ik ga je zo meteen iets vertellen wat iemand heel aantrekkelijk vond bij mannen. En ja, ik begrijp gewoon niet of dat zo is. Wil ik zo meteen ook even bij jou toetsen, oké?
1: Oké.
0: Thanks, Nikki.

0: je ooit de kans krijgt om dit live te zien, moet je dat echt zien. Dit is zo'n powervolle band die live nog beter is dan vanaf een MP3'tje. You're Dead by Beaches en Blame Brad. Dat iemand dit aantrekkelijk vindt, begrijp ik niet. Kijk, weet je, over smaak valt niet te twisten. En de een valt op blond, de ander valt op bruin, de ander valt op blauw haar, de ander valt op okselhaar, de ander valt... Het maakt allemaal niet uit. Dat snap ik allemaal. Maar ik zit in gesprek op het festival Down the Rabbit Hole en iemand zegt tegen mij iets wat zij aantrekkelijk vindt aan mannen. En ik viel gewoon van mijn stoel. Ik zweer het je, ik dacht, maar kun je dan uitleggen waarom? Dus daarom is mijn vraag, wat vind je aantrekkelijk aan een man of een vrouw? Nou, Barry die zegt, dezelfde humor, zelfspot vind ik heel aantrekkelijk. Even kijken, Tara die zegt in de app van Luister, als een man heel veel passie voor iets heeft, een beetje gepaste arrogantie. En now we're fucking talking. Oké, dat zijn dingen die ik allemaal nog wel kan begrijpen. 5 minuten geleden spreek ik Nicky, die hangt nog steeds aan de telefoon. Nicky, wat vind jij van grijs haar?
1: Grijs haar?
0: Ja.
1: Geen idee, ja. Op een gegeven moment kom je op die leeftijd dat het wel een beetje wel... sexy is, maar ik denk, ik ga er nou niet, dat ik denk, wauw,
0: de sluizen breken nog niet.
1: Nee, dat echt niet.
0: Maar,
1: nee.
0: Zeg maar, ik snap dit ook zo slecht, want ik zat op het festival, Down the Rabbit Hole, en ik dacht echt, ik zit te flirten met iemand, ik dacht, leuk, we zitten er helemaal in. Dus ik zei, nou, wat vind je dan een beetje aantrekkelijk? En dan had ze natuurlijk moeten zeggen, een beetje getinte jongens, met een gevoel voor humor. Ja. Maar zij zegt, fucking grijze haar.
1: Huh? Oké. Hoe oud was zij dan?
0: Mijn leeftijd. Ja, kijk, als ik had gezegd 81, dan had ik het begrepen.
1: Ja. Dan had ik het ook wel begrepen, ja. Oké. Dit is wel bijzonder, dit heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee, zie je, ik dus ook niet. Ik snap nu wel haar shirt.
1: Wat voor shirt had ze aan?
0: I love deals.

0: Alsjeblieft. Even wat gitaren bij jou afgeleverd. De Wodan Boys, nieuwe track, heet Blindsided. Ik hoop dat die goed bij je valt. Zo niet, dan ben je zelf aanzetten. Hè, binnen nu en 10 minuten om jouw lievelingsliedje op de radio te krijgen. Sterker nog, kan echt alles zijn. Ik krijg altijd heel veel verzoekjes van... Nou, kan ik dit draaien? En ze zeggen altijd, nee, ik ben geen jukebox. Maar om 9:45 is er altijd jouw kans om je lievelingsmuziek op de radio te krijgen. Hoe hoor je zo? Eerst, ja, dit vind ik mooi, weet je wel. Soms neemt het leven de overhand en loop je achter de feiten aan. Dat is niet erg, dat bewijst Huguel. Huguel is een Franse DJ die je sowieso kent. Je hebt sowieso met je kontjes staan dansen op zijn beats. Nou heeft hij een edit gemaakt die gewoon in DJ-sets heel goed gingen. Het was helemaal niet bedoeld voor het grote publiek, maar het werd een hit.
1: It was more like, you know, of an edit, like something for the DJ set. And you could feel the magic when I was playing it live. That was so intense that we were like, no, we need to find a way to release this. Bro, like, I'm so glad we did.

0: Jorde Dominic Fike, die maakte White Keys.
1: Andres.
0: Odijk. Sjoerd is helemaal cooked. Hij is gewoon helemaal fucked. Hij had een date gisteren. Sjoerd, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Wij spraken elkaar 24 uur geleden ongeveer.
2: Ja, nou, zoiets ja, inderdaad.
0: En jij vertelde, ik ga op date, maar ik heb weinig geld.
2: Ja, klopt.
0: Wat
2: ja.
0: ben je toen als date gaan doen?
2: Nou, we zijn toch op het terras beland. En nou, het was heel de avond gewoon gezellig. Dus toch wel. Dus we hebben heel de avond op het terras gezeten. Heel duur.
0: Wat lekker. Eventjes, ja, neem even mee. Wat had ze aan...
2: Wat zei je?
0: Wat had ze aan? Neem me even mee. Wat zag je? Wat voelde je?
2: Nou ja, het was al de vijfde date met dezelfde jongen. Dus ik dacht, nou, het zit wel goed, weet je.
0: Wat had hij aan? Sorry, dit is een hele ouderwetse gedachte van mij natuurlijk. Sorry.
2: Nee, maar wat had hij aan? Ja, hij had een jas aan. Vond ik opvallend. Hij vond het koud. Dus het shirtje zat er niet lekker in. Maar goed. Verder zaten we gewoon lekker aan de boulevard. Met een zonsondergang. Ja. Een aprol. En lekker wat eten erbij. Oh. Dus dat was allemaal heel goed en heel gezellig.
0: Sjoerd, als ik dit hoor, dan zou ik zeggen 10 out of 10.
2: Ja,
0: dit is
2: nou,
0: de
2: precies.
0: perfecte date. Een aperolie erbij. Lekker bij het strand, bij de boulevard. Je hebt het gezellig, je bent aan het jeppen. Het was ook al de vijfde date of zo, toch?
2: Ja, klopt. Ja, ah, inderdaad.
0: Dus dan weet je ook gewoon, de spanning is er wat meer af dan bij de eerste drie dates. Het is wat, je kent elkaar al een beetje, je hebt wel elkaar gesnuffeld. neem mij mee naar het eind van de avond. Hoe is dat gegaan, Sjoerd?
2: Ja, het einde van de avond was eigenlijk heel treurig. Het terras werd al heel langzaam afgebouwd en het werd koud. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, ik moet nog wat opbiechten of nog wat bespreken. Dus ik denk, oh, nou, ik kom het. En toen, ja, dan zie je heel zijn blik veranderen en dan weet je hoe laat het is. En dan is het van, ja, ik wil toch niet door. Ja. Ja, nou, inderdaad. Ja.
0: Pik. Zuur, dat zei je pas aan het einde van de avond?
2: Ja,
0: wat een motherfucker, joh.
2: Ja, ik dacht, had het aan het begin gezegd, want dat scheelt mij weer heel veel aperol en heel veel eten en heel veel geld.
0: Dus jij
2: en
0: zat
2: ik had natuurlijk al geen geld.
0: Nee, dus je had helemaal geen geld. Ja. Oh, dus jij zat daar al een beetje teut. Nou, dan word je toch ook een beetje geil. Dan denk je, nou, ik zou er wel in willen hangen of een tongetje willen draaien of whatever.
2: Oh, ja, dat was een hele erg anticlimax. Ja, echt heel kut.
0: En wat heb je gereageerd dan, Sjoerd, op het feit van, ik wil toch misschien vrienden blijven?
2: Nou ja, ik zei wel dat ik het wel fijn vond dat hij het open eerlijk had gezegd, gewoon in mijn gezicht. Maar dat ik het fijner vond als hij dat gewoon aan het begin van de avond gelijk even de bonden in had gegooid.
0: Ja.
2: Want dan was de avond niet zo, zeg maar, niet zo lang geweest. Maar ja, je kan er veel van vinden, maar ik accepteer het gewoon. En er zijn genoeg vissen in de zee om aan te vissen.
0: Zo is het ook. En ik vind het wel heel mooi dat je dat op die manier zo kan zien. Maar, ik vind
2: maar het blijft zuur. Het blijft echt heel zuur, hoor.
0: Ja.
2: Ja, en dan weet je, dan rij je terug. En dan denk je, accent 3FM aan, weet je, lekker even wat housebangers in de avond. Maar op dat punt, nee, toen dachten ze, laten we Radiohead draaien. Met Let Down. Nou.
0: Nou, weet je wat? Ik ga klappen voor je draaien, Sjoerd.
2: Oké. Okay.
0: En ik zou tegen die Dave jou willen zeggen, wat een... En wat heeft hij een kleine... Hij is jou niet waard, jongen.

Empire of the Sun. En Walking on a Dream. Nou, ik moet dat gesprek wat ik net heb met Sjoerd echt nog even laten indalen. Sjoerd had een date, de vijfde date. Dus dan ga je er toch wel vanuit dat er wat meer in zit dan just being friends. En hij komt eraan en hij heeft het leuk. Hij zit lekker met een Aperoli naar de ondergaande zon te kijken op het strand. Perfecte date, toch? En aan het einde van de date zegt de jongen tegen hem... Ja, nee, ik zie het toch meer vriendschappelijk. Zullen we bij deze afspreken, als je dit hoort, en je hebt ook dates, zullen we alsjeblieft afspreken dat je dan, als je het wil beëindigen, dat je dat gewoon aan het begin van een fucking date doet en je niet vijf dates over het doet om erachter te komen? Ik vind het zo sad. Nou, dat is dan ook bij deze afgesproken. Dan ga ik het morgen ook even afzeggen met iemand. Hey, avondshow in volle vaart. Zometeen jouw lievelingsmuziek op de radio. Stuur maar door. Wat wil je horen? Wat heb je ontdekt? En waarom vind je het vet? Je kan het aan me sturen via de luister-app. Mocht je die niet hebben, dan gebruik ik toch lekker Instagram DM. Ik spreek je na Martin Garrix.

0: Hier word je toch vrolijk van? Portugal the Man en Feel It Still. Van die tunes die je hebt ontdekt of herontdekt, weet je wel, die je aan je vrienden stuurt en zegt, wow. Wil je die ook naar mij sturen, want dan kan ik ze draaien op de radio. Dan kunnen jij en ik ons Spotify-netwerk vergroten.
1: Daily Discovery.
0: David, een hele goede avond.
2: Hey, goede avond.
0: Jij hebt de dag afgesloten met een...
2: Appelspeech.
0: Ik moet even dubbelchecken. Ik heb namelijk net iemand aan de telefoon die gefriendzoned is door een guy die appelspeech dronk. Dat ben jij niet, hè?
2: Nee, volgens mij niet. Nee, want mijn vrouw zit binnen, dus...
0: Nou, dat zegt niks, hè, tegenwoordig. Hey, David, je hebt een oud liedje ontdekt. Helemaal back in the days, toch?
2: Ja, zeker, ja. Ik vind het wel lekker nummer.
0: Wat vind je er leuk aan?
2: Het zet je aan het denken. Je hoort de tekst en het zet je aan het denken en het is gewoon een lekker deuntje.
0: Waar denk je aan dan, als je dit hoort?
2: Nou, er zit wat advies wat gegeven en dan... de meeste dingen kloppen wel.
0: Geef eens een voorbeeld van het advies.
2: De meest interessante mensen die op latere leeftijd nog niet weten wat ze willen doen, dat zijn de mensen die op latere leeftijd nog niet weten wat ze willen doen. Dus,
0: Ik snap het niet. Wacht even, wat zei je nou? De meest interessante mensen die nog niet weten wat ze willen doen, dat zijn...
2: Het is natuurlijk in het Engels. Hij zingt op een gegeven moment van de meest interessante mensen die weten op latere leeftijd nog niet wat ze willen doen.
0: Ah, oké. Okay. Oké, en telt bijna 30 al als oud.
2: Ja, ik, voor mij niet, maar...
0: ben heel benieuwd, David, om welk liedje gaat het?
2: Wear Sunscreen van Bas Loerman.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. In the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never never know when they'll be gone for good.

0: Show. Het is bijna 10 uur, dat betekent tijd voor 3 voor 12 radio. Nieuwe muziek ontdekken.
1: Zeker wel.
0: En Jasper Leijders is er voor je.
1: Ja.
0: En wat heb je allemaal meegenomen vanavond?
1: Nou, het is wel echt een mooie avond. Rond 11:15 gaat bijvoorbeeld de nieuwe van Vrouwkje in première.
0: Ja.
1: Derde single van het nieuwe album, dus ben heel benieuwd hoe je die gaat vinden. Dus blijf daar vooral voor luisteren. 10:15 ongeveer track van de dag, de nieuwe van The Last Dinner Party. En vlak hier om de hoek bij Paleis Soestdijk staat vanavond Nile Rodgers van Chic op te treden.
0: Ja, ja.
1: Dus ook maar even kijken hoe het daar is. Volgens mij mogen we zelfs bellen met de burgemeester van Baren.
0: Serieus?
1: Ja, ja, ja.
0: Kijk, nou,
1: zal ik u zeggen of zal ik je zeggen?
0: Nou, gewoon je. Maar, wel, ja, een burgemeester. Die, ik zeg altijd koning, keizer, admiraal, scheiden. Dat moeten we allemaal.
1: Exact. 3FM.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Lou Combs. Met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Lou Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
11: €2,99. Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee.

0: veel nieuwe muziek op je radio. Geloof me, binnen nu en een kwartier heb je al wat nieuws ontdekt. Waaronder zo de nieuwe Last Dinner Party.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: retour.
1: 3FM. Zometeen veel nieuwe muziek op je radio. Geloof me, binnen nu en een kwartier heb je al wat nieuws ontdekt. Waaronder zo de nieuwe Last Dinner Party.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden.
0: 3FM.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
10: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
0: 3FM. Jasper Leijdens.
1: Met zometeen de rapgroep waarvan als je nu in de eerste klas van de middelbare school zit, je nooit nieuwe muziek hebt gehoord. Welke act het is hoor je zometeen naar Phoenix. Dit is Entertainment.

0: Had ik al gezegd dat 2026 het jaar van de gitaar is? Nou, zelfs de Opposites maken daar gebruik van. Hun comeback heet Feestje op mijn graf.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: En is deze week de officiële en enige 3FM mega-hit. Komen ze na 13 jaar terug, kun je eigenlijk niet anders dan een mega-hit scoren, toch? Puur voor de entertainment hoorde je ook nog Phoenix op de radio trouwens. Het is 3 voor 12 radio, de donderdagavondeditie. Ja, en wat voor een, want binnen nu en een paar minuten hoor je de gloednieuwe single van deze band.

0: vorige week nog een mega grote show op Down the Rabbit Hole. En ze werken toe naar een deluxe versie van een plaat. Ja, dat doet tegenwoordig iedereen, kan ook niet anders. Binnen nu en een paar minuten de nieuwe single waar ze zelf al even dit over zeggen.
1: Well, I think you should listen out for the Rolling Stones Easter egg in the guitar part. It's not enough for a lawsuit.
0: Okay, een Rolling Stones Easter egg in the guitar part. Binnen nu en 5 minuten de nieuwe van The Last Dinner Party op 3FM. Check in bij 3 voor 12 Radio. Laat van je horen via de NPO Luisterapp. Hoor je nu Kiki.

0: zat vandaag weer eens even het album van Sam Fender te luisteren, People Watching. En het is zo raar om deze Rain Me In op die plaat te horen zonder Olivia Dean. Ja, dat moet je maar eens een keer doen. Het staat tussen Little Bit Closer en TV Dinner in. En je hoort gewoon het verschil.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Zo'n stuk frisser dankzij Olivia Dean. I love it. Hey, welkom. 3 voor 12 Radio is begonnen. Ik zie dat Johan erbij is. Maar ook Lorenzo, Barry, Erwin, Rosalien is erbij. Niels ook. Dan weet je dat het een mooie avond gaat worden. En dan weet je dat we hier met een club muziekliefhebbers zitten waar je u tegen zegt. Want bij 3 voor 12 Radio ontdek je elke 10 minuten gewoon iets waarvan je denkt, hé, maar dat kende ik hiervoor nog niet. En dat is toch het mooie van radio wat mij betreft. Gewoon even nieuwe dingen ontdekken. Nou, en vorige week speelde The Last Dinner Party nog op Down the Rabbit Hole. Hebben ze een mega show gedaan. Sowieso hebben ze echt wel een lekker jaar. Want begin dit jaar stonden ze in AFAS Live. We kregen 2 nieuwe songs. Let's Do It Again en Big Dog. En nu is er alweer een nieuwe track. En die gaat over de stad Los Angeles. En hoe raar die stad eigenlijk is volgens eigen zeggen. Volgens de band. Ze komen met een deluxe versie van het album From the Pyre. Ja, het is wel een liedje die bij de plaat past, maar eigenlijk nog niet goed genoeg af was om bij het geheel te horen van die plaat. Ze hebben zelf gezegd dat ze inmiddels een stuk zelfverzekerder geworden zijn door dit album. En dat merk je ook wel, hé. Je ziet gewoon dat elk bandlid een plekje heeft gevonden op het podium en in de band. Nou, volgens mij zijn ze stiekem al gewoon weer druk bezig met allemaal nieuwe dingen. Deze band staat namelijk nooit stil. Maar dit is dus de afronding van From the Pyre. Het album waar ook bijvoorbeeld This is the Killer Speaking op staat. Heel benieuwd naar jouw eerste reactie. Jij kan in dit geval de 3 voor 12 recensent zijn. Jouw eerste reactie mag deze kant op via de NPO Luisterapp voor de track van de dag van vandaag. Dit is The Last Dinner Party en Knocking at the...

einde is ook gewoon zo cool. Nog even Abigail die haar magische stem laat horen. Knocking at the Sky hoorde je, de gloednieuwe track van The Last Dinner Party. Eigenlijk is dit een soort leftover. Dat is toch bizar dat je gewoon een plaat maakt en dat je dan dit nog eventjes als soort laatste kruimeltje aan de mensheid geeft. Knocking at the Sky, de nieuwe van The Last Dinner Party. Nou ja, bij deze de muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Hoe vind je het? Pak even de NPO Luisterapp erbij. Download die nou eens op je telefoon, daar wordt je leven mooier van. Je kan in het polletje gewoon binnen één klik laten weten hoe je het vindt. Maar je kan ook gewoon een uitgebreide review schrijven. Doe dat binnen nu en 2 minuten 20.

Thomas. Heeft nog best wel veel goede tunes gemaakt, maar zou dit een one-hit wonder worden? Zou best kunnen toch? I Like The Way You Kiss Me. En daarvoor de nieuwe van The Last Dinner Party.

en net als elke dag is jouw eerste reactie zeer welkom. Want we vuren nogal wat nieuwe muziek op je af. Maar dan is het ook wel even handig om te weten of je dit wel goede tunes vindt. Net als elke dag is als eerste daar Johan, de emoji-man, die binnen een paar emojis gewoon het hele liedje kan omschrijven. Ik zie een duimpje de lucht in, rockhandje de lucht in. Volgens mij vindt Johan dit gewoon een toptune. Kan niet anders. Je kan elke dag meereageren erop, en dat is altijd leuk. Ik zie Mila, die zegt, wat een diva's zijn dit, ja. Het is wel lekker theatraal inderdaad, ja. Anthony zegt, alles wat deze band aanraakt verandert gewoon in goud. Erwin, die is er ook bij, die zegt, Jasper, gewoon een lekkere plaat. De Last Dinner Party vind ik zelf wel het lekkerst als het niet dat enorme theatrale is. Maar goed, dat is mijn smaak. En deze deed het al heel goed op Rock Werchter. Och, ja, daar hebben ze deze ook gespeeld, net als op Down the Rabbit Hole. Cheer is er ook bij, die zegt, dit had gewoon niet misstaan, toch, op het hele album. Wat zijn ze goed. Alleen Jaron, die zegt, Jasper, het was hem voor mij helaas gewoon net niet. Nou, misschien als je hem nog een keer luistert, dat het gewoon net wel goed valt, Jaron. Dat kan ik ook. Mocht je alles willen weten over The Last Dinner Party, Eva heeft ze gesproken op Down the Rabbit Hole, en dat hoor je aanstaande maandag in 3 voor 12 radio. En daar heb ik high hopes voor het interview. Misschien wel high hopes 3000.

bij 3FM. Hemel en aarde. Ze gaan de komende maanden op tour door heel Nederland, door België. Dus ga dat zien. 3FM. Het voelt alweer al 6 maanden geleden, hé, Pinkpop. Weet je nog, dat hele hete weekend van pas geleden? Toen stonden we met z'n allen op die paardenrenbaan in Landgraaf om te genieten van de allerbeste liveshows. Ja, die eerste headlineshow van de vrijdag van Pinkpop 2026 was misschien ook wel direct de meest memorabele. Ja, dat lag ook zeker aan die show van Tyler en Josh van 21 Pilots. Maar het lag ook zeker aan het weer. De hele avond was het al zo van, oké, er komt bliksem aan, er komt onweer aan. Maar richting het einde van die show brak de hemel open, hé. Het was echt niet normaal. Ik heb nooit zoveel bliksem en onweer in 10 minuten gezien. Dus ik ben zo blij dat we dit nu gewoon hoog en droog terug kunnen luisteren, terug kunnen kijken. De hele show van 21 Pilots op Pinkpop staat sinds vandaag op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Dus dat gaan we vieren met live muziek. Dit is Stressed Out, live vanaf Pinkpop, 21 Pilots.

Oké. Als je meegekeken hebt via 3fm.nl/live... dan zie je gewoon de regen op alle camera's. Het is niet normaal. Het hele optreden kijk je nu via 3 voor 12 op YouTube. Hey, waar is George Ezra gebleven? Ik hoor het je denken. Nou, hij is terug naar zijn hometown, Hertford. En dan maakt hij gewoon de laatste jaren een soort lokaal magazine. Podium? Oh, niet per se meer. Dit is Barcelona.

Slater bij 3FM. Je hoorde Dance. 3 voor 12 radio. Met daarvoor George Ezra en Barcelona. Mocht je alles willen weten over het magazine dat George momenteel maakt, zoek even op Instagram Hertford Quarter op. Nou, het laatste jaar heeft hij het podium een beetje vermeden, maar goed, als je dit platform hebt voor je lokale dorp, snap het wel, ja. Hey, het is weer een mooie avond in het land. Eigenlijk was het muzikaal gezien overal koninklijk. Want Angus en Julia Stone waren weer eventjes in het land, terug bij elkaar. Zij stonden vanavond bij Slot Zeist.

0: de avond van Nile Rodgers en Chic. Stond daar vol bij Paleis Soestdijk, mooi om te weten. Maar iemand die daar absoluut bij moest zijn, is de burgemeester van Baar, Mark Lowell. Hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Het is een mooie avond in Paleis Soestdijk. Ik heb daar heel veel mooie beelden van gezien. Wat voor avond heeft u daar gehad?
1: Ja, het was echt een geweldige avond. Het was natuurlijk prachtig weer. En dan met Nile Rodgers in de tuin van Soestdijk, dat kan niet beter.
0: Nee, ja, ik snap dat wel, ja. Want dit is een act die normaal gesproken in hele grote zalen staat. Nu dan in het mooie Paleis Soestdijk. Het is sowieso een locatie waar elk jaar concerten te vinden zijn. Bent u er elke avond bij? Of is dit gewoon dat u dacht, weet je, Nile Rodgers en Chic, die moeten gewoon eens een keer naar mij toe komen?
1: Nou, ik ben er zeker niet elke avond bij. Maar ik ben vanavond zeker bij Nile Rodgers. Want dat is toch een beetje terug in mijn eigen verleden. Want hij speelt natuurlijk muziek van Chic. Die,
0: ja.
1: Toen ik naar de disco ging, daar werd gespeeld. Dus dat is echt super gaaf. En morgen naar Raccoon. En dan zit het er voor mij weer op.
0: Ja, maar als je dan kijkt naar wat Nile Rodgers daar vanavond gespeeld heeft. Volgens mij is het een heel oeuvre wat hij daar laat horen. Met ook alle samenwerkingen die hij ooit gedaan heeft.
1: Ja, maar dat is dus ongekend. Als je even los van de nummers van Chic, voor Duran Duran, voor Madonna, voor David Bowie. Het is echt ongekend wat hij allemaal heeft gespeeld. Dat is ook mooi. Het gaat helemaal uit zijn dak hier in die tuin van het paleis. Met het paleis op de achtergrond. Dus het is ook gewoon een hele bijzondere locatie om hier in Baarn dit soort met 5000 man intieme concerten te hebben. Dus het is echt super gaaf.
0: Nou, daarom. Want hoeveel moet hiervoor geregeld worden? Ben u hier het hele jaar mee bezig? Of is het gewoon de week van tevoren, laten we dit eens doen?
1: Nee. Dit is best wel een grote klus voor Baarn.
0: Ja.
1: Want het is 2 weken lang allerlei concerten van grote artiesten. Maar dat gaat al jaren hartstikke goed. Dus het is echt één groot feestje. En veel mensen uit de omgeving, maar ook veel mensen uit de rest van Nederland. Dus dat is, het is één groot feest hier op Paleis.
0: En als u dan als burgemeester daar bent vanavond, staat u dan op het speciale VIP-vak? Of staat u bij de wijnbar? Of staat u gewoon vooraan? Is er een speciaal plekje?
1: Nee hoor, ik sta gewoon lekker tussen iedereen in te dansen en te doen met vrienden. Het is echt een topavond.
0: Een burgemeester van het volk, zo hoort het. Mark Lowell, burgemeester van Baarn. Ik ga nog even Chic draaien op de radio ook.
1: Helemaal goed.
0: Leek me wel zo Chic. Fijne avond, hè?
1: Zelfde, dag.
0: 3 voor 12 radio met de man die dus van Daft Punk tot David Bowie met iedereen gewerkt heeft. En dat hoor je aan deze sound Chic bij 3FM. Dit is I Want Your Love.

er gebeurt veel hoor in de paleistuinen dit jaar. Morgenavond bij Paleis Soestdijk een avond met Raccoon. Morgenavond bij Slot Zeist een avond met Tamino. Ja, dat is niet verkeerd. Dat je dan gewoon zo'n mooi paleis op de achtergrond ziet. En ook nog eens de allerbeste live muziek. De Chic en I Want Your Love bij 3FM. En dit is de geweldige nieuwe single van Biba Doobie. Dit is Sun Has

uit het raam kijk hier in Hilversum is het gewoon weer donker. Voelt een beetje als de donkere dagen voor kerst. Nee hoor, het is gewoon nog midden in de zomer, het is juli. En dat vieren we met nieuwe muziek van Biba Doobie. Zometeen meer muziek op 3FM, onder andere...

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag!
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. €1,99, dat noem ik naar voordeel.
18: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: 3FM. Zometeen meer 3 voor 12 radio met onder andere de nieuwe van Kyo en een uitgebreid gesprek met Florence Road. Dat was alles na het laatste nieuws.
9: Van de Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil

0: schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Holtebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden.
1: 3FM. Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Serieus?
3: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Donderdagavond, binnen nu en ongeveer 40 minuten in première, de nieuwe single van Vrouwtje. Nu eerst haar goede vriendin S10 en Vos.

0: dichter in je radio. Dan ben je altijd veilig.
1: Jorde Estien, samen met Oscar en de Wolf, Seven Sounds. Ex-mega-hit trouwens. Het is 3 voor 12 radio, de late avond op 3FM... met Vols, De Voornog en My Number. Het is een lekkere donderdagavond, hoor. Binnen nu en pak een beet een half uurtje... gaat hier de gloednieuwe single van Vrouwkje in première. Mocht je fan zijn van Vrouwkje, meld je nu alvast even via de NPO Luisterapp... want dan wil ik jouw eerste reactie straks gewoon zien. Want je hoort zometeen hier... ik wou dat ik jou was voor het eerst op de radio. Maar goed, er is veel, veel, veel meer... want zometeen neem ik je mee naar Down the Rabbit Hole van vorige week. Daar speelde Florence Road. Die band is een jaar geleden begonnen. Inmiddels hebben ze miljoenen fans rond de hele wereld. Mogen ze spelen met Olivia Rodrigo, met Kings of Leon, met The Last Dinner Party. Het is absoluut een van mijn favoriete bands van het afgelopen jaar. Ik heb ze gesproken op Down the Rabbit Hole. Over heel veel leuke zaken. Dat hoor je zo meteen na muziek van Troye Sivan. En deze band, Kyo. Ook deze gasten gaan hard, hè. Ze staan over een maandje op Lowlands. En dat is hopelijk op dezelfde dag als Wonder Horse. Dan kun je gewoon de twee gitaarbands van de toekomst op één dag zien. Hoe lekker is dat? 3FM, Kyo, dit is That's Me.

0: zeg dat wel, ja. Troye Sivan, It's So Good, You're the Rush.
1: Are you guys having fun?
2: BFM.
1: Down the rabbit hole.
0: Kun je horen dat het de festivalzomer is? 3 voor 12 Radio is het festivalprogramma van 3FM. We zijn overal bij. En dat hoor je elke maandag tot en met donderdag hier in de late avond. Afgelopen maandag keken we terug met Eva op Down the Rabbit Hole. Ja, ik ben er zelf maar één dagje geweest dit jaar, maar wel echt een topdag gehad. Ja, stiekem was het gewoon om een van mijn favoriete bands van het afgelopen jaar te zien. Ik heb ze nog geen 3 keer gezien hoor, dit jaar. Ik ga ze maandag misschien ook nog wel zien. Nee, ik heb het over Florence Road. Zij stonden dus op Down the Rabbit Hole met deze... Bizar hoe snel deze band gaat. Vorig jaar maart hadden ze nog geen debuutsingle uitgebracht. Nu gaan ze echt als een raket. Voor programma's van Olivia Rodrigo, van Kings of Leon, van The Last Dinner Party. Volgeboekte agenda's, streaming hits hebben ze. Ja, wat heeft deze band eigenlijk het afgelopen jaar geleerd over het zijn van Florence Road?
3: I mean, I always knew that music was like a powerful thing, but I think to really see like your own music like make people feel such strong emotions, I think is just mind blowing. And it's like, wait, yeah, this is pretty cool. So great to see our music connecting with other people, like the same way that music other artists connect with us. Like, it's so cool.
4: Yeah, it's really cool, especially because we're from Ireland, so I kind of forget that the world is so big outside of little old Ireland, that when we get DMs being like, I'm a fan from Australia. I'm always like, how did it get that far? How do you know about us?
0: Ja, dat is toch fantastisch. De kracht van muziek heeft ze zelfs tot Down Under gebracht in Australië, waar ze binnenkort ook gaan optreden trouwens. Ja, ze hebben inmiddels fans rond de hele wereld. Maar dan moet het zo relaxed zijn dat als je ergens optreedt, dat je gewoon je eigen landgenoten tegenkomt backstage. Zoals bijvoorbeeld de band Cardinals.
5: They're from Ireland, and it was so nice because especially we've been doing so many international shows, to be in a green room just chatting with people who live maybe like down the road from you. It was really, really nice. And to connect with other artists who are on like a similar journey.
6: Ja.
5: From the same place. It was really special.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Over Cardinals gesproken, die zijn binnenkort dan hier weer te gast bij 3 voor 12 Radio. Goed, dan over de muziek van Florence Road. Want de tunes, die worden meegeschreeuwd door iedereen in het publiek. Ik vond het afgelopen vrijdag ook weer mooi om mee te maken, hé. Ja, dat klinkt heel gezellig, maar als je luistert naar de lyrics van Florence Road, dan klinkt het best wel een beetje sad en verdrietig. Hoe werkt dat, dat iedereen die sad songs altijd mee wil zingen?
3: I think it can be very cathartic, especially if you're going through something, but you're not an artist or a lyricist yourself. It can be very eye-opening and comforting to have someone almost write what you're going through and then be like, oh, like that's what I'm feeling, like, you know? And I find that as well with other artists and music that I listen to. I get that same effect. So I kind of think that that's why people really grip onto it, because it's like, this song was written about my life.
4: I know.
0: Ja, artiesten die gewoon liedjes schrijven over jouw leven. Iedereen denkt gewoon hetzelfde. Dat is het uiteindelijk ook. Hey, en dan een van die tunes die je de afgelopen tijd vaak op 3FM hebt gehoord van Florence Road is Hanging Out to Dry. De titel zegt het eigenlijk al. Het is niet de meest gezellige tekst. Hanging Out to Dry, oftewel achtergelaten worden, vergeten worden. Hoe is het om deze te zien als absolute fanfavorite momenteel?
3: Ja, yeah, I mean, it's been really fun to like play it live, because we recorded it about 2 weeks before we released it. So it was very fresh, and then we were on tour with The Last Dinner Party and we started incorporating it into our set and seeing people's reaction. And, you know, I'm not holding the guitar, so I can kind of walk around the stage a bit, and it's so fun. I love playing it. Yeah,
5: it's amazing, because during a set, like, there's naturally kind of like ebbs and flows, especially with the songs, but like no matter where Hanging Out to Dry is in the set, people always go
3: it's so good, because we love to, like, as you said, road test them and get people's reactions and kind of see what the vibe is. And also for us, like, to get to write music and then so quickly play it in front of a bunch of people, it feels so, so good.
0: Het is toch bizar dat je een liedje uitbrengt, dat liedje 2 weken van tevoren opneemt en daar nu gewoon elke dag 500.000 streams mee binnenhaalt. Ja, dit is de band van de toekomst uit Ierland, als je aan mij vraagt. Ja, en maandag zijn ze dus in Nederland. Ze hebben dat gedeeld op Instagram. Dan zou ik even daar naartoe gaan, de Florence Road Instagram. Het is in het huis van iemand anders. Ik ga het niet te hard zeggen, want anders staat het daar veel te vol maandag. En ik wil er zelf ook bij zijn, ja. Ik ben er wel even eerlijk in. Zo'n goede band, zo'n goede tune. Dit is Florence Road bij 3FM. Dit is Hanging Out to Dry.

De Bausa. En Magnetic. Daarvoor Florence Road en Hanging Out to Dry. Ik zie een berichtje van Eve via de NPO luisteren. Die zegt, oh, Florence Road, Jasper, ze zijn zo ontzettend goed. Blij dat ik ze ontdekt heb bij de show van Wolf Alice, want daar deden ze het voorprogramma. Ja, Eve, ik zou toch even gaan kijken op de Instagram van Florence Road, want maandag doen ze dus een pop-up gig in Amsterdam. Daar ga ik zelf ook heen. Ik kan niet wachten om deze band gewoon voor de derde keer of vierde keer dit jaar te zien. Ze is zo goed. Ik zie ook een bericht van Daan via de NPO luisteren. Die zegt, hey Jasper, draai je na 12 zometeen de nieuwe van Nothing But Thieves, Stray Dogs, de titelplaat? Zeker! Ja, Daan, die ga ik direct na 12 draaien. Het is echt, mocht hem net hier inladen, downloaden in het systeem. Het is echt een gitaarrammer, hé. Het is echt een hardste plaat in jaren. En dan heb je ook Teun die zegt, hey, ik ben erbij, want zometeen gaat de nieuwe Vrouwtje in première. Ja, binnen nu en een kwartier hoor je de gloednieuwe single van Vrouwtje voor het eerst op 3FM. Eigenlijk wereldwijd hoor je die voor het eerst. Hoe lekker is dat? Maar goed, eerst is het tijd voor het 3 voor 12 album van de week. Deze week het album Role Model Hermit van Mary in the Junkyard. Volg de band al een paar jaar. Ik weet niet of je ooit in Londen bent geweest, in Brixton. Daar heb je een zaaltje dat heet The Windmill. Dat is zo'n beetje de meest iconische zaal van Londen. Elke band die cool is, treedt daar gewoon een keer op. Fat Dog bijvoorbeeld. Idols komt een beetje uit dat straatje. Shame heeft daar heel veel gespeeld. En ik denk dat het een jaar of 4 geleden was. Toen was ik daar voor een andere band. En daar zag ik Mary in the Junkyard. En ze hadden nog geen single uit. Ze waren nog nergens online te vinden. Nou, het heeft even geduurd, maar nu is het debuutalbum daar. En dit is zo'n topalbum. Wat mij betreft wordt dit gewoon top 10 materiaal van 2026. Ik roep het je bij deze. Het is een hele goede mix tussen misschien wel Big Thief, Radiohead, een beetje dat hoekje. Maar dan gewoon zo fris en nieuw, met zo'n unieke stem. Mary in the Junkyard. Dit is Crash Landing bij 3FM.

inmiddels ook 3 liedjes voor de nieuwe Vrouwtje. Ja, serieus, die gaat binnen nu en 7 minuten hier in première. Dus mocht je denken, ik hou van Vrouwtje, hou de radio aan en gooi het in al je Vrouwtje groepsapps, hè. Ja, doe dat maar. Hey, mijn naam is Jasper. We houden bij 3 voor 12 van nieuwe muziek. En iemand die ook absoluut van nieuwe muziek houdt is Eva. Eva Kleven, die hoor je normaal gesproken elke maandag en dinsdag op 3FM. Ja, en ik weet dat Eva nu ook de radio aan heeft. Die zit ook lekker mee te appen. Maar Eva, ik zou je toch even willen aanbevelen om de komende 3 minuten even je radio iets zachter te zetten. Want anders heb ik de doorgeefplaten al gewoon gespoild. Want ja, ik wil hem ook wel even aan jou voorstellen als je nu naar 3FM luistert. Het is de nieuwe single van de band Westside Cowboy. Ze stonden vorige week groots op Down the Rabbit Hole. En deze band heeft een jaar gehad, hé. Ook een jaar geleden had niemand nog een idee wie deze band was. Ze mochten via een competitie spelen op Glastonbury, het grootste festival van heel Engeland. Ja, ze hebben nu een nieuwe track die heet Pin-Up Boys. Het is de oudste song van het hele album. Ze schreven hem 1,5 jaar geleden. En het coole is, dit liedje werd naarmate dat ze steeds meer live speelden, steeds harder ook. En dan te bedenken dat het gewoon gemaakt is op een akoestische gitaar, een drummachine en schroevendraaiers als drumsticks. Ja, nu kunnen ze geld gaan verdienen, dus hoeven die schroevendraaiers niet meer. Ze hebben geld voor echte drumstokjes.

0: Daarvoor gloednieuwe muziek uit Engeland van Westside Cowboy. You're the Pin-Up Boys.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Nou, het is 3 voor 12 radio. Binnen nu en een kwartier start de soundcheck. Dat wil ik zeggen. Checken we samen de sound van de toekomst. Direct na 12 onder andere de nieuwe single van Nothing But Thieves. Er is nieuwe muziek van Pink Panthers. Er is nieuwe muziek van Another. Maar eerst iemand die dit jaar met een heel groot nieuw album gaat komen. Het is namelijk Vrouwtje. Ja. De eerste single die heb je kunnen horen. Tweede single jaar na jaar heb je kunnen horen hier bij 3FM. Ja, dit is wel cool, want haar solo-tour is totaal anders dan de tune die je nu gaat horen. Goed, zet je schrap voor de nieuwe single van Vrouwtje. Hallo, Vrouwtje.
2: Hey, 3 voor 12, Vrouwtje hier. Dit is mijn nieuwste single, Ik wou dat ik jou was. Het is een liedje over hoe bewondering en jaloezie in vriendschap soms erg dicht bij elkaar liggen. Soms is vriendschap vooral veel lol hebben met elkaar en soms houdt het je een spiegel voor. Ik schreef het 2 jaar geleden op een schrijfweekend dat ik voor mij en mijn vriendinnen had georganiseerd op zolder bij mijn oma. En ik hoop dat jullie hem met heel veel plezier luisteren. Doedoeg!
1: 3 voor 12 Radio, Primeur.
0: Je hoort hem hier als allereerste, de nieuwe Vrouwtje.

0: En meer digitaal dan ooit. Hoe vond je deze? Je hoorde hem voor het eerst hier op 3FM. Binnen nu en 12 minuten mag de hele wereld hiervan snoepen. Maar jij hoorde hem als allereerste wereldwijd. Ik wil graag even jouw reactie via de NPO Luister-app.
1: Maar ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag niet mezelf was.
2: 3 voor 12 Radio.
0: Toch bijzonder wat je met zo'n liedje kan doen, hè?

0: Fire bij 3FM. Deze band is zo sterk teruggekomen, hé. Even de allerbeste shows van Down the Rabbit Hole afgelopen week speelden zij. En mocht je er alles over willen weten, op het YouTube-kanaal van 3 voor 12... of gewoon nog makkelijker via 3voor12.nl... vind je het uitgebreide gesprek dat Eva met Torre had. Dat is lekker. Kun je daar gewoon gaan checken. Helemaal op 3voor12.nl. Daarvoor, voor deze van de staat, hoorde je de gloednieuwe single van Vrouwtje. Ja, die ging hier in première bij 3 voor 12 Radio. Ik zie Barry, die zegt, ja man, dit moet gewoon het nieuwe mega-hit worden. Rosalien, die is er ook bij, die zegt, deze van Vrouwtje klinkt duisterder, hé, dan haar vorige singles, maar mega catchy. Peter, die is er ook bij, die zegt, wauw man, hoe krijgt ze zo een diepe tekst op een rammer van een plaat? Ja, en die snap ik ook wel inderdaad, ja, want die teksten, die lyrics, die zijn echt mega goed. Hey Teun, die is erbij via de NPO Luister en via de audio-app. Hoe vond jij hem?
1: Ja, wat een geweldige tune is dit. Van Vrouwtje, hier ga ik absoluut meer naar luisteren. Dankjewel Jasper voor deze première. Ik heb er weer een nieuwe favoriete track bij.
0: Kijk, hoe lekker is dat, Joram, voor het eerst hier bij 3 voor 12 Radio. En waarschijnlijk ook niet voor het laatst, want je luistert naar 3FM. 3FM hartje Vrouwtje, Vrouwtje hartje 3FM. En 3 voor 12 hartje Burial. Dit is Archangel.

0: Angel bij 3FM. Hey, binnen nu en 2 minuten is er nieuwe muziek van Nothing But Thieves. En die hoor je als eerste bij 3FM. 3FM.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak. Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,

0: 50 verfzaken.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: 3FM. Het is net 12 uur geweest. Het is vrijdag, het meest frisse uur van de Nederlandse radio komt eraan. Met binnen nu en een minuut de nieuwe Nothing But Thieves.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energie-infrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten en reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
6: 3FM. VPRO. Jasper Leijdens.
4: Ja, en welkom bij het meest frisse uur van de Nederlandse radio. Dit uur hoor je muziek die je nergens anders hoorde dan hier bij 3FM.
6: 3 voor 12.
4: De soundcheck. Ja, dat doen we inmiddels al anderhalf jaar lang. Elke donderdag op vrijdagnacht na 12 checken we samen de sound van de toekomst in de soundcheck. Het is inmiddels dus New Music Friday en we scheiden eigenlijk het kaf van het koren. Wat is er cool? Wat blijft er over? Wat wordt er wellicht 3FM megahit? Vorige week hoorde je direct na 12 de nieuwe van de Opposites. Op 3FM werd gewoon megahit. In dit geval gaan we naar Nothing But Thieves. Die band heeft een lekker jaar, hé. Het begon al met Evolution, de vorige single. Het echte, rauwe gitaargeluid van het begin van deze band is terug. En dat is best logisch, want ze zijn teruggegaan naar de basis voor dit nieuwe album. Ze zijn teruggegaan naar de studio van
5: raden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energie-infrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.

0: er nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
1: 3FM
2: VPRO
1: Jasper Leijdens.
3: Ja, en welkom bij het meest frisse uur van de Nederlandse radio. Dit uur hoor je muziek die je nergens anders hoorde dan hier bij 3FM.
2: 3 voor 12.
1: De soundcheck.
3: Ja, dat doen we inmiddels al anderhalf jaar lang. Elke donderdag op vrijdagnacht na 12 checken we samen de sound van de toekomst in de soundcheck. Het is inmiddels dus New Music Friday en we scheiden eigenlijk het kaf van het koren. Wat is er cool? Wat blijft er over? Wat wordt er wellicht 3FM megahit? Vorige week hoorde je direct na 12 de nieuwe van de Opposites. Op 3FM werd gewoon megahit. In dit geval gaan we naar Nothing But Thieves. Die band heeft een lekker jaar, hé. Het begon al met Evolution, de vorige single. Het echte, rauwe gitaargeluid van het begin van deze band is terug. En dat is best logisch, want ze zijn teruggegaan naar de basis voor dit nieuwe album. Ze zijn teruggegaan naar de studio van hun allereerste album. Ze komen dus met die plaat, 2 keer Ziggo Dome, 2 keer stijf uitverkocht. En dat doen ze met onder andere deze titeltrack van het komende album. Dit is misschien wel de hardste Nothing But Thieves in jaren en I love it. Dit is Stray Dogs, nieuw bij 3FM.

0: voor. Holy shit. We are in for a treat. Nothing But Thieves komt met een hele nieuwe plaat. En er zullen best wat mensen in die Ziggo Dome gaan staan. Die komen voor Impossible en dan vooral de Abbey Road Studios. Met al die strijkers, dat rustige liedje. Nou, hun tere oortjes die worden dan wel eventjes getrakteerd op deze nieuwe single. De titeltrack van het nieuwe album, You're the Stray Dogs. Ik zie Erik via de NPO luisteren. Die zegt, hey, dat is een stevig nummer hè, van Nothing But Thieves. Klinkt heel goed. Ronnie zegt ook, wat een ontzettende banger. Ik zie Rosalien, die zegt, what the fuck gebeurt er allemaal hè, op die nieuwe van Nothing But Thieves? Non de jus. Johan die zegt, ja, ik hoor inderdaad wel een beetje die oude stijl terugkomen. Maar ik hoor ook iets Muse-achtigs. Veel duisterder. Ja, en Daan is groot fan van Nothing But Thieves. Die was afgelopen oktober in Nottingham en die stuurt dit via de NPO Luister-app.
1: De soundcheck. Zo, wat een plaat. Ik heb hem instrumentaal wel aan mogen horen in oktober in Nottingham, maar jezus.
0: Teun die zegt ook de nieuwe van Nothing But Thieves is heerlijk. Ja, die hoorde je hier voor het eerst bij 3FM. Wat een tune. Het is 3 voor 12 radio, zeker wel. Tot 1 uur hoor je heel veel nieuwe muziek voorbij komen. Want dit is gewoon het meest frisse uur van de Nederlandse radio. Dat is eigenlijk het allerleukste. Samen gaan we gewoon luisteren naar dingen die we eigenlijk allebei nog nooit gehoord hebben. Zo is er nu nieuwe muziek van Pink Panthers. Ja, dat vind ik echt heel tof. Die ga je horen samen met Kelela. Is dit The Bridge.

Ik ook niet. Somber bij 3FM. My body isn't ready. Festivalhit van deze zomer, zomerhit van 2026, is het deze?

voetbalteam. Ja, vind ik wel heel bijzonder. Ze hebben een nieuwe single, die gasten van Another. Gewoon uit Nederland, hè? Klinkt gewoon altijd als festivalmuziek. En het mooie is, ze maken ook zelf een eigen festival. 25 juli, het No Art Festival in Amsterdam. Hoort ook een nieuw album bij, dat heet Witness. Aanstaande dinsdag hoor je meer van ze, want dan hoor je ze gewoon uitgebreid aan het woord in 3 voor 12 radio. En dat is bijzonder, want zo vaak spreken ze niet. Ze maken meer muziek dan dat ze praten. Die gasten van Another. Nieuwe muziek met Emily Warren. Dit is Silver Lines. Dit is nieuw bij 3FM.

0: kunde uitverkoop.
1: Van 3 voor 12. Maar pas geleden stond hij ineens op het affiche op de poster van Best Kept Secret als Moola in plaats van Moola B. Nu heeft hij zijn eerste single als Moola. Dus bij deze, het is officieel, het is Moola zonder B. Maar dan Moola dus, hè, snap je me?

En daarvoor de gloednieuwe single van Moolah op 3FM. Dan even iets totaal anders. Ik wil je voorstellen aan een geweldige nieuwe band uit Engeland. Ze heette Little Granddad. Ze hebben een nieuwe single uit. Eerste single van dit jaar, die heet Babe, We've Run Out of Time. En het is wel grappig dat het begon als een heel ander plan dan wat er uiteindelijk is uitgekomen. De zanger van de band, Harry Lower, was op dat moment van het schrijven heel erg veel aan het luisteren naar Franse muziek. Beetje Edith Piaf, beetje Charles Aznavour. Hij wilde eigenlijk een soort traditioneel Frans-achtig liedje schrijven. Het werd gewoon een goede indie-rock track, maar wel met een soort van throwback naar de jaren 40. Little Granddad, Babe, We've Running Out of Time.

0: Metal Granddad. Babe,
1: for you.
0: We run out of time. Er zit hier zoveel in. Net hoorde ik een beetje No Surprises van Radiohead. Oh, daar mag een bel voor klinken. Je hoort ook een klein beetje The Strokes erin. Maar ook oude Razorlight. Maar ook heel veel frisse klanken van nu. Vind het erg leuk. Little Granddad, nieuw bij 3FM. En dit is Daft Punk.

Dynamic. Draaien we gewoon als eerbetoon aan de komende attractie in de Efteling, hè? Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. De Efteling gaat een attractie bouwen. Een achtbaan waar je sneller gaat dan het licht. Komt in 2029. Het wordt een soort attractie waar je in ligt. Het wordt een achtbaan. Nou, ik ben heel benieuwd. Het komt eraan. Aerodynamic ben je dan in die attractie. Jorre Daft Punk bij 3FM. Hey, mag ik je voorstellen aan de gloednieuwe single van Ezra Collective? Zullen we dat maar eens even doen? Die gaan zo ontzettend lekker. Je zou ze kunnen kennen van dit soort hele chille jazzy tunes. Dit is gewoon perfect geluid voor een lome zomeravonddag, zoals de komende dagen. Want het wordt echt weer heel warm de komende dagen. Of voor een relaxte winterse zondagochtend. Ze hebben al mega veel samenwerkingen gehad de afgelopen tijd. Loyal Carner bijvoorbeeld stond vorige week nog op Down Rabbit Hole. Ze hebben zelfs een collab met Olivia Dean, inmiddels een wereldster. Nu hebben ze een nieuwe track samen met Lila Ike. Dit is Well Organized.

Het was Fat Doc en Cancel Me, I'm Tired. Nou, dat klopt wel een beetje, ja. Het is bijna 1 uur. Je luistert naar 3 voor 12. Het is een uur lang met de allerbeste nieuwe releases. En die ontdek je dus echt als eerste hier. Zit er al iets naar jouw smaak tussen? Want hey, dat vind ik het allerleukste. Dat we gewoon samen al die nieuwe tunes als eerste gewoon horen op de radio. Het is een uur met de allerbeste tunes. Zometeen nog een nieuwe track van Wetlag. En dat is ook wel echt een goeie. Ze hebben een deluxe versie uitgebracht van hun nieuwste plaat. En daarvan hoor je zometeen High From Me. En dat is dan een High From Me, maar dan From You. Je hoort het zometeen voor het eerst op de radio. Maar goed, eerst is het tijd voor de man die de afgelopen tijd zo ontzettend veel gebracht heeft. Waaronder onder andere deze. Mr. Teddy Swims. Hij heeft een nieuwe single uit die heet Break Up in Reverse.

Free Your Mind. Ik kan nog even één nieuw liedje voor je draaien. Dan denk je, Jasper, je hebt nog 1,5 minuut. Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Maar Wetlag heeft een nieuwe tune uitgebracht. En het is de afgelopen jaren zo dat elk album ook nog eens 1/2 jaar of 1 jaar later in een deluxe versie uitkomt. Een beetje nieuw leven in zo'n album blazen. Wetlag die doet dat ook met hun laatste platen, met een nieuwe song genaamd Hi, It's Me. Nou ja, niet helemaal nieuw, want als je de Duitse of de Japanse exclusieve vinyl-editie had, dan had je dit liedje al 1 jaar geleden kunnen horen, maar jij hoort hem nu voor het eerst bij 3FM. De nieuwe Wetlag, dit is Hi From Me.

0: goedenacht. Je bent bij 3FM met zometeen Billie Eilish en Martin Garrix.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Good night. Zometeen op 3FM hoor je de meest romantische artiest van de wereld. Eerst Martin Garrix en dit is Billie Eilish, Bad Guy.

vakantie gepland. Of je hebt uren in de keuken gestaan om een diner te maken. Misschien heb je zelfs ooit een tattoo laten zetten met de naam van je partner op je kont. Nou, het kan extremer en Alex Warren die laat dat zien. Zijn vrouw die was jarig en op Instagram schreef hij nou een ontzettend lief bericht. Hij schrijft, nou, je bent me alles, ik hou van je, je bent de allerliefste, bladibladibla. Maar nu komt het, hij eindigt het bericht met een groot liefdesgebaar. Hij schrijft namelijk, ik zou voor jou voor altijd de toiletbril naar beneden doen. Dat is zijn gebaar. Je hoort de romanticus.

Jacket. En SZA, een liedje over zoenen. Je hoorde Kiss Me More. Hey, welkom in de 3FM nachtdienst. Mijn naam is Jasper. Ik zorg dat je binnen no time bij dat uitklokmoment bent. Met heel veel muziek vooral. Zometeen hoor je Olivia Rodrigo. De nieuwste van Frenna komt eraan en ook Avicii. Ja, zit je er een beetje lekker in? Heb je zin om deze nacht een beetje lekker te knallen? Je kan met me appen via de NPO Luister-app. Laat even weten hoe je erin zit, hè? Wat je aan het doen bent, wat je mood is. Want op die manier kan ik een beetje de muziek aanpassen op jouw mood. Dus kom maar door via de NPO Luister-app. Heidi die heeft bijvoorbeeld een rustige nachtdienst en is aan het klussen in een 21-boek. Oké, leuk. Leo die zegt, ik word opeens wakker in mijn bed met mijn kleren aan. Had een werkborrel. Die is een beetje uit de hand gelopen, geloof ik. Nou, dat zijn, dat zijn de beste avonden. En ik krijg een appje van een Jasper Schrijvers. Die stuurt, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben vorig weekend naar een festival gegaan. En ik ben nog steeds brak, ziek, zwak en misselijk. Nou, Jasper Schrijvers klinkt als een ontzettende watje en een loser. Ga eens werken, man.

0: Hey, vandaag was een belangrijke wedstrijd. Het Nederlands elftal had vandaag de kwartfinale kunnen spelen van het WK-voetbal als ze door waren gegaan. Maar we hebben verloren van Marokko. En Marokko stond dus vandaag in de kwartfinale tegen Frankrijk. Hey Lotfi, heb je nog gekeken?
1: Jazeker.
0: Oh, wat kloten man, wat kloten. Want jij bent voor Marokko.
1: Ja, natuurlijk, ik ben voor Marokko, maar ik ben natuurlijk ook, ik hou van het spelletje en ik kijk naar wie deed het beter, weet je. Dus
0: Je vond het wel terecht eigenlijk.
1: Als je kijkt naar hoe het spel is verlopen, dan is het zeker wel terecht. Dus jammer natuurlijk. Je hoopt dat Marokko het toch nog doet, maar helaas.
0: Helaas. Nou, je bent er vrij nuchter onder. Ik dacht, misschien moet ik nog aan je vragen of je nog een klein traantje hebt weggepinkt. Maar dat is niet zo dan, denk ik.
1: Nee. Kijk, we hebben de finale eigenlijk al een soort van gewonnen, hè, tegen Nederland.
0: Dus, ja, dat snap ik, ja. Ja, dat was wel mooi. Maar hoe heb je gekeken? Heb je gewoon thuis gekeken? Heb je met vrienden gekeken?
1: Ja, nee, ik heb met een groep vrienden gekeken. Gezellig met z'n allen achter de buis. En ja, het was super gezellig.
0: Ja, het was wel gezellig. Want jullie hebben volgens mij nu iets van een uur of zo volgehouden. Een uur lang is het 0-0 geweest. Dan is het nog een soort spannend of zo. Maar op een gegeven moment is het dan is het minder leuk, lijkt me.
1: Nou ja, weet je wat het is? Je ziet de baar eigenlijk al hangen, hè? Het begin van de wedstrijd, dat is eigenlijk alles bepalend. En als je ziet dat Frankrijk gewoon... ze zijn gewoon een wereldteam. En die deed het gewoon supergoed. Dus Okay. Verwacht je?
0: Nou, goed dat je zo nuchter bent en dat je het allemaal lekker kan relativeren. Ik was er zelf dus wel echt kapot van toen Nederland niet doorging. Zeker ook omdat ik mijn wekker had gezet om 3:00 s'nachts en om 6:00 weer naar bed moest voor een wedstrijd die we verloren hadden.
1: Ja.
0: Maar welk team ga je nu aanmoedigen of maakt het je niet zoveel meer uit?
1: Nee, nu is het echt de beste mogen winnen. Het zou leuk zijn als Messi uit wordt geschakeld door Mbappé.
0: Ja? Oh, ja. Want iedereen in Nederland inderdaad is tegen Messi. Maar ik vind Messi toch gewoon de allerbeste voetballer aller tijden.
1: Messi is natuurlijk wel de allerbeste voetballer aller tijden inderdaad. Maar hoe het verloopt, het is... Je kan er alles van vinden natuurlijk. Maar goed, ik gun het Mbappé. Ze hebben van Marokko gewonnen, dus dan sta ik achter het team wat van Marokko heeft gewonnen.
0: Helemaal goed. Hey, Lotte, heel veel sterkte met het verlies en ga lekker slapen zo.
1: Ja, gaat helemaal goed komen.
0: Oké, even.

Timberlake is helemaal viraal gegaan op TikTok en heeft daarna de hitlijsten veroverd. En dat is precies wat er kan gebeuren met de talenten die zich hebben aangemeld voor 3FM Trending Talent. Ja, we zijn een zoektocht begonnen naar de nieuwste ster en die gaan we online ontdekken. Want ja, ben je een artiest, dan kon je een TikTok posten met de hashtag 3FM Trending Talent. En dan kon je een liedje plaatsen en nou ja, als je veel likes krijgt, dan kun je genomineerd worden voor 3FM Trending Talent. Gisteren zijn de aanmeldingen gesloten en die top 10 die wordt gewoon vandaag bekendgemaakt. Hou de socials in de gaten en stem vervolgens op jouw favoriet via @NPO3FM op TikTok. Jij kan ervoor zorgen dat er nieuw talent met nieuwe muziek straks te horen is op 3FM. Hoe vet is dat? Nu post.

Collision bij 3FM. Hey, langer is echt niet altijd beter. He, sterker nog, soms zijn de allerbeste dingen zo voorbij. Hè? We lijken allemaal te denken dat iets pas goed is als het lang duurt. Hè? Alsof je pas achteraf tevreden mag zijn als je flink de tijd hebt genomen. Terwijl als het goed is, maakt de klok eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Hè? Soms is 2 minuten meer dan genoeg.

feest bij 3FM. Hey, neem nooit je vriendin mee naar een concert van Bruno Mars. Want niemand flirt zo hard als Bruno. Afgelopen week was Bruno Mars in Nederland voor zijn concertreeks. 4 avonden op rij stond hij in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. En elke avond heeft hij zich compleet misdragen. Want als ik TikTok moet geloven, dan heeft hij elk meisje dat daar aanwezig was versierd. Niet met zijn stem of met zijn dansvoes, maar met zijn zwoele blik. Want tijdens het zingen van zijn nummers draaide hij opeens zijn hoofd. Het was zo'n hele intense blik. En ja, veel meiden die zijn er dus van overtuigd dat hij hen toch heeft aangekeken.

Precies 1 week geleden ging ik met de auto naar Down the Rabbit Hole om daar lekker te partyen en te festivalen. En precies 1 week later ben ik daar ongelooflijk bar van. Hopelijk ga jij beter, zit je lekker in de wedstrijd. Maar met de muziek van 3FM moet het wel goed komen. Zometeen hoor je Justin Bieber en eerst direct through the loop.

0: alvast even goed na. In welk liedje heb jij zin? Kom ik zo bij je terug. Eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Ja, goedendag. Wat wil je horen? Welk liedje heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Of je kan me bellen 09091336.